0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd en aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Gelderland.

Shake your body down the ground. De Jacksons waren dat. 6:06. Een hele goede morgen allemaal. Het is dinsdag 15 september.

0: die heeft het misschien al gezien. De luchten worden spectaculairder, hè? Felle kleuren bij zonsopkomst. Misschien af en toe een regenboogje. Die oranje gloed die je even stil laat staan. Dat komt omdat de dagen nu snel korter worden. Maar de lucht is nog warm en vochtig. En die combinatie levert de mooiste luchten van het jaar op. Vandaag wordt het in het oosten en het zuiden nog eens 25 tot 28 graden. Dus wie straks naar buiten gaat, heeft kans op allebei. Zomerse warmte en herfstkleuren aan de hemel. De zon laat zich dus geregeld zien. Zomers warm. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Kunnen stevige buien ontstaan, lokaal ook met onweer. Vanavond koelt het dan af en komende dagen is het een stuk frisser met 18 graden. En het blijft dan wisselvallig. Je krijgt een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven op deze dinsdagochtend. De Stentor opent met het treinongeluk in Ermelo. Een student die in de trein zat vertelt dat de snelheid laag was. De klap was er wel, maar het viel mee. Bij een spoorwegovergang in Ermelo botste gisterochtend een sprinter vol op een vrachtwagen met betonplaten. Zo'n 150 reizigers moesten de trein uit. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. En de hele dag en nacht is er opgeruimd en gewerkt aan het spoor. En de verwachting is nu dat er vanaf 6:15 straks weer treinen gaan rijden tussen Putten en Nunspeet. In een appartementencomplex in Lobith heeft de politie gistermiddag een man van 45 aangehouden na meldingen over bedreigingen en mogelijk een vuurwapen. Een speciaal arrestatieteam viel rond 5:00 de woning binnen. De politiehelikopter cirkelde boven het dorp en de man gaf zich zonder verzet over. Een wapen is niet gevonden. Bewoners van het complex maken zich grote zorgen, ook omdat er eerder dit jaar al eens is geschoten in dit gebouw. Prinsjesdag kleurt de voorpagina's van vandaag natuurlijk. Het NRC meldt dat de premier schrok van de conceptbegroting met een gat van miljoenen euro's. De Telegraaf schrijft dat het kabinet vandaag extra klimaatmaatregelen aankondigt, omdat de huidige plannen niet genoeg zijn. En het AD meldt dat de troonrede dit jaar voor het eerst echt een verhaal wordt in plaats van een bekende droge opsomming per ministerie. Bij de Gelderlander heeft de Fiot hartspecialisten van het CWZ in Nijmegen op de korrel. Er komen steeds meer signalen dat cardiologen smeergeld aannamen van een fabrikant van pacemakers. Het ziekenhuis is al eerder binnengevallen. En Appelpop in Tiel is nog maar net afgelopen. Of de voorverkoop voor volgend jaar begint alweer. Vanavond om 7:00 op appelpop.nl. Mooi moment om de fans alvast even te vragen. Weet je eigenlijk wel waarom Appelpop Appelpop heet?
1: Weten jullie waarom Appelpop Appelpop heet?
2: Nee, totaal geen idee.
1: Dat is toch van mama C, mama Sa, mama Appelpop.
3: Ik denk dat het een appel is met heel veel pop.
4: Goed antwoord.
5: Is het omdat Tiel de stad van het fruit is? We zien heel veel dingen over fruit.
6: Ja, en volgende week is het fruitfestival.
1: Ja, fruitcorso volgens mij.
6: Ja.
1: Ja. Ja. Oh, jullie komen niet uit Tiel?
5: Nee.
1: Maar wel een goede gok.
5: Ja, toch?
7: De buurt verhandelen appels.
1: Door de appelbomen in Tiel.
8: Ja, ik denk dat het te maken heeft met de fruitteelt natuurlijk hier in die Betuwe.
9: Dat het in de regio over een appelfestival.
10: Dat hier in de buurt veel appels groeien.
11: Omdat het de fruitstad is hier natuurlijk, hè?
12: Ja, het is de appelstreek.
13: Dus daarom is het vernoemd naar de appel.
12: Vroeger was het fruitcorso. En de organisator, Adrie, die had vroeger de stoom. En naast de stoom is tijdens het fruitcorso een poppodia begonnen. En daar is het appelpop vandaan gekomen, volgens mij.
0: Ja, het begon in 1992. Het was een muzikaal extraatje tijdens het fruitcorso. Appels en pop. Meer was het niet. Appelpop. En wil je er dus bij zijn? Volgende zomer, 2027. De voorverkoop begint vanavond om 7:00.

Het nummer So Incredible, dat is dus echt uit 2008, maar het is nu weer viral gegaan op TikTok en staat in de top 5 van meest gestreamde nummers op Spotify in Nederland. Een TikToker, Aisha Viss, die heeft dat nummer gebruikt. En daarna dus ook heel veel andere grote namen op het sociale medium. Jutta Leerdam bijvoorbeeld, de schaatster, die niet meer schaats. Ilse Lange begrijpt helemaal niks van hoe dat opeens weer zo groot is geworden. Ze zegt ook van, ik dacht altijd dat dit andere artiesten overkwam van die TikTok-successen. Maar ze ziet daardoor wel meer jonge luisteraars bij haar muziek. En ook opvallend jong publiek bij optredens. Ze zegt, ja, ik ga TikTok denk ik nu toch echt wel serieuzer gebruiken. Want een hit uit 2018 die opeens weer in de top 5 staat, dat is toch incredible.

voor UB40 en Maybe Tomorrow. Het is 16 minuten over 6. Ik wil het hebben over Ilse de Lange. Het is toch wel een mooi verhaal. Die heeft opeens een hitje gekregen. Haar hitje uit 2008 heeft een tweede leven gekregen. Het gaat over

0: So Incredible, Ilse de Lange.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje iedere ochtend zo tussen 6:30 en 7. Laat ik een intro horen. Vandaag is dat dit intro.
1: Een goed begin.
0: En ik zou heel graag het hele nummer willen draaien. Maar dat kan ik alleen doen als er iemand is die mij de titel en de artiest even doorgeeft. Via de mail frank@gld.nl of een appje. Dus de titel en de artiest van dit nummer.
1: Een goed begin.
0: Kom maar door, want ik wil hem heel graag draaien. frank@gld.nl of een appje dus naar de studio 06-22-22-1342. Dit is Motors met Airports.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Otterlo is het 16,1 en in Bronckhorst is het 16,9. Vandaag wordt duidelijk even wat warmer met temperaturen tussen de 23 en de 28 graden. Schijnt regelmatig de zon. Later vandaag neemt de bewolking toe, zullen lokaal stevige buien ontstaan, mogelijk ook met onweer. De rest van de week verloopt duidelijk frisser en wisselvalliger. Politieagenten met kogelwerende vesten hebben gisteravond een inval in een woning gedaan in Nijmegen. Agenten verzamelden zich gisteravond op de Wolfkralseweg en vielen daarna met ondersteuning van een arrestatieteam een woning aan de Klimopstraat binnen. Voor zover bekend troffen ze niemand aan en de aanleiding is nog onbekend. En bij een incident aan de oude Apeldoornseweg is gisteravond een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een man aan in Apeldoorn en doet onderzoek naar de toedracht. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site. gld.nl dus, en via onze mobiele app. Verkeersinformatie dan, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintem en Geldermalsen. Daar staat 20 kilometer, een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht daar op dit moment. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nul en Amersfoort-Vathorst 5 minuten extra reistijd. Tussen Amersfoort-Vathorst en Putten rijden nog altijd geen treinen. Dat komt door een seinstoring. Dat duurt waarschijnlijk tot 7:45. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen geen treinen, ook door een sein- en wisselstoring. Tussen Putten en Nunspeet rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden door het ongeluk van gisteren. Waarschijnlijk om 7:15 weer. Tussen Zutphen en Dieren rijden ook geen treinen. Dat komt ook door een sein- en wisselstoring.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
6: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
12: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
13: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Cliff Richards en Dreaming op Radio Gelderland. 7 minuten over 6:30. Je hoorde mij net in de verkeersinformatie 1 of 2 files noemen. En vervolgens een hele rits met treintrajecten waar op dit moment geen treinen rijden. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. En we krijgen inderdaad nu ook het bericht binnen dat in een deel van het land, eigenlijk vooral Midden- en Noord-Nederland, vanochtend geen treinen rijden door een storing die op meerdere plekken op het spoor is ontstaan. ProRail meldt dat, de spoorbeheerder. Deze storing heeft grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Er zijn heel wat treinen in de regio uitgevallen of rijden met vertraging. Voor ons geldt dat onder andere dus voor Zutphen-Dieren. Tussen Putten en Nunspeet. Dat heeft ook nog wat te maken met het ongeval van gisteren. Maar ook tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. En tussen Amersfoort en Putten. Natuurlijk bijzonder vervelend voor treinreizigers vanochtend. Voor hun werk, voor het dagelijks verkeer afhankelijk zijn van de trein. Maar ook natuurlijk de mensen die sporadisch de trein pakken en bijvoorbeeld vanochtend dachten van, weet je wat, we gaan met de trein, we gaan naar Den Haag, we gaan naar Prinsjesdag. In elk geval weet ik sowieso dat er 2 zijn die dat op vaste prik doen om naar Prinsjesdag te gaan. De zusjes Oosterveen, dat is een eigen tweeling uit Apeldoorn, die bellen we eigenlijk altijd op Prinsjesdag 's ochtends als ze naar Den Haag gaan. Want kijk je normaal zeg maar naar de Gouden Koets op tv, dan zie je ze altijd wel ergens vooraan staan in Den Haag. Als de koets voorbij rijdt naar het troonrede moment. Maar vandaag deze editie dus niet. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want jullie stonden dus op het station van Apeldoorn vanochtend. En een vervelende verrassing.
1: Ja, wij stonden daar, we hadden ingecheckt en we kijken op het grote bord. En ik, foute boel.
0: Ja.
1: En mijn zusje die kijkt in de app. Nou ja, dat werd pas na 8:30 of zo dat er een keer een trein rijdt. Nou ja, kom je dan pas in Den Haag aan, dan heb je geen plek meer. Want alle hekken worden gesloten om 10:00. Ja, en dan sta je dus 5e rangs, zomaar zeggen. Dan zie je helemaal niks.
0: Nee, daar doen jullie niet voor. Jullie weten uit ervaring dat je er vroeg bij moet zijn.
1: Oh, absoluut. En dat is ook helemaal geen probleem. Maar dit was iets compleet verrassend vanmorgen.
0: Ja, en neem even mee, want dat weet misschien niet iedere luisteraar. 'S Ochtends vroeg dan in Den Haag op Prinsjesdag, dan is daar een toch wel een soort ons kent ons van trouwe aanhang die er altijd vroeg bij is, hè?
1: Oh, zeker, zeker. We hebben in de jaren heel veel contacten opgedaan binnen het oranje gebeuren, zullen we dan maar zeggen, Koninklijk Huis. En dan komen we een Oscar Meijer tegen en een Els Moraal. En nou ja, zo kan ik nog meer namen noemen.
0: Dat is echt vrienden geworden.
1: Zeker. En dan is het van, en hoe gaat het met je? We houden ook contact. We hebben een speciale Oranje-app met z'n allen.
0: Oh, wat leuk.
1: Van, god, ben je er? Dus we hadden vanmorgen al in de app gezegd van, nou ja, we komen niet, want we komen hier niet weg. En, wat zonde en wat jammer. En we hadden elkaar graag willen spreken. En helaas.
0: Maar er zullen wel meer Oranje-fans zijn die hierdoor gegroepeerd zijn vandaag, die niet naar Den Haag kunnen komen.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat er nog iemand is die met de auto is gegaan. Maar daar hebben wij gewoon bewust niet voor gekozen. Nee. Had zoiets van, dan sta je dik in de file. Of je hebt problemen met parkeren. Of laat maar.
0: Hey Linda, hoe vaak doen jullie dit? Hebben jullie dit al gedaan? Dat jullie zeg maar in Den Haag zijn op Prinsjesdag?
1: Oh jee, dat is een hele goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Weet ik niet.
0: Maar het is echt voor het eerst sinds jaren dat jullie het echt thuis zullen moeten gaan kijken?
1: Mijn tweeling, we hadden het er vanmorgen nog over. Mijn tweelingzusje zei van, ik ben nog een keer niet geweest, want toen had zij corona.
0: Oh ja, dat weet ik ook nog. Ja, dat we één zus hadden, ja. Oké. Nou ja, en wat jammer, want het is vandaag ook zo'n mooie dag. Ik denk van, jullie gaan gelijk in het oranje badpak door met de tram naar Scheveningen.
1: Nee. Ik heb gisteren al gezwommen. Ik geef zwemles, dus
0: okay.
1: Is even genoeg.
0: Nou, maar dus nu naar huis en dan voor de buis.
1: Ja, en vanmiddag alvast de voorbereidingen treffen voor oktober als wij een oranje beurs hebben.
0: Oké.
1: Dus dan in Nijverdal.
0: Nou, en dan komen al die oranje versierselen van vandaag toch nog weer tot hun recht tegen die tijd.
1: Oh, dat zeker. Absoluut.
0: Nou, wel thuis zo en goed aan je zus en dan maar voor de tv.
1: Is goed. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Let's move.

0: That's Marvin Gaye and Get It On. Charlie Puth en Meghan Trainor.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, door die treinstoring vergeet ik bijna ons spelletje. Een goed begin is het halve werk. Maar dat gaan we nu alsnog doen, want het is in elk geval geraden door Jurjen en door Evert. Sterker nog, Evert die heeft een goede herinneringen gelijk bij deze eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Want, zegt hij, dat is natuurlijk Vrede van Rutje Kots. En daar hebben wij onze dochter naar vernoemd. Nou, grappig. Mooi. Songfestival 1993. Misschien komt die dochter dan ook wel uit 1993. Ze werd er zesde mee, het Songfestival. En nu kan ik dus helemaal draaien.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. Roet Jacot met vrede.
1: Het introotje van een goed begin is van Ruth Jacot met vrede uit 1993.
2: Goedemorgen, goed begin is het halve werk op deze dinsdagmorgen. We horen natuurlijk Ruth Jacot met vrede.

0: Drive Safe van Miles Smith en Now Horan. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Wouter van Bennebeek, onze weerman van vanochtend bij Weerplaza. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, volop nazomerweer vandaag, hè?
2: Zeker weten. Ja, het wordt een heerlijke dag wat dat betreft.
0: Nou, bijzonder. Het begint een beetje nevelig, zie ik buiten.
2: Ja, er hangt inderdaad wat nevel en ook wat grondmist op veel plaatsen. Nou, dat zal de komende uren wel snel gaan verdwijnen. En dan is er veel zonneschijn vandaag. Met snel oplopende temperaturen. Je merkt eigenlijk nu al dat het niet bepaald koud is buiten. Op dit moment ligt de temperatuur, ondanks die mistbanken, al rond 1 graad of 17. Vaak zijn dit juist de wat koudere ochtenden, maar vandaag dus niet.
0: Nee.
2: En bij weinig wind loopt de temperatuur vanmiddag op naar 25 tot 27 graden. En dat is toch wel behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar.
0: Dus is het echt een soort zuidelijke stroming opeens? Wat is er vandaag?
2: Ja, klopt, ja. Ja. Het is wel kortdurend, want er ligt vandaag nu eigenlijk al een koufront boven de Noordzee. Nou, dat is dan weer de begrenzing met veel minder warme lucht.
0: Ja.
2: Dat trekt vanavond en vannacht over ons heen. Dat zou een enkele regen- of onweersbui kunnen opleveren. Met name in het oosten en zuidoosten van onze provincie. Maar ik denk dat het met die buienactiviteit over het algemeen wel mee zal vallen. De zwaarste buien zullen vooral voor Duitsland bestemd zijn. En die enkele bui die verdrijft de warmte dan weer. Waardoor het morgen niet veel warmer meer wordt dan zo'n 18 graden. En dat is toch wel een behoorlijk verschil met vandaag.
0: Ja, dat is 10 graden verschil zeg maar met het warmtepunt vandaag. Ja. En de rest van de week is dan meer dat van morgen. Dus wat frisser.
2: Klopt, temperaturen, ja, dat is dan rond of net ietsje onder normaal de rest van de week. Zo'n 17 tot 19 graden. Vanaf het weekend wordt het wel weer wat warmer, lijkt het. En daarbij geregeld een bui. Vooral morgen kan daar lokaal wel onweer bij voorkomen bij die buien. Nou, de dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af. En in de loop van het weekend en begin volgende week, ja, dan lijkt het wel allemaal wat stabieler te worden, wat droger. Meer zonneschijn. En dan kan de volgende week ook de temperatuur weer langzaam wat verder gaan oplopen.
0: Oké, Wouter, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Dat is goed, tot straks.
0: Tot straks. We houden natuurlijk het weer in de gaten vanochtend. We draaien fijne muziek en we houden het verkeer in het nieuws ook in de gaten. En verkeersinformatie is dus vooral belangrijk. Was je van plan vanochtend met de trein te gaan? Heel veel treinen rijden op dit moment niet door een storing.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
6: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
5: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
7: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
8: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
5: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie op de A2. Daar is op dit moment de bergingswerkzaamheden aan de gang na een eerder ongeval. Twee rijstroken zijn dicht richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Rosmalen en Geldermalsen 20 kilometer en een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Grijsoord 7 kilometer. Ruim een half uur door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Nulde 10 minuten over 4 kilometer. En 11 minuten over 3 kilometer tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg 20 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 25 minuten over 2 kilometer. Dan het spoor. Er rijden vanochtend dus geen treinen door verschillende storingen op het spoor in een groot deel van Gelderland. Tussen Amersfoort en Harderwijk geen treinen. Tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen ligt het treinverkeer stil. Tussen Putten en Nunspeet door het ongeluk van gisteren nog altijd herstelwerkzaamheden. En ook tussen Zutphen en Dieren geen treinen. En reizigers moeten rekening houden eigenlijk op alle trajecten met vertraging en uitval van treinen. Je kunt het beste vlak voor vertrek even je reisplanner bekijken. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Of kijk op nama.nl.
12: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Gelderland.

Gino Vannelli. En People Gotta Move. Maar ja, dan moeten de treinen wel rijden. Dat doen ze nog niet. Ik belde net met een oranje fan die normaal dus altijd naar Den Haag gaat voor Prinsjesdag. Die keert weer huiswaarts naar Apeldoorn. Maar ik zie ook op het ANP verschijnen dat in Den Haag de eerste fans al zijn verschenen. Die zitten er al sinds 4:15 vanochtend, joh. Dan ben je er echt vroeg bij, hoor. Oh.

0: Prinsjesdag dus vandaag, dinsdag 15 september. En de zon gaat zich vandaag goed laten zien. 25 tot 28 graden, zomers warm. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en er kunnen stevige buien ontstaan. Lokaal ook met onweer. Vanavond koelt het af en de komende dagen een stuk frisser met 18 graden. En dan blijft het wisselvallig. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven deze dinsdagochtend. De Stentor opent met het treinongeluk in Ermelo. Een student die in de trein zat vertelt dat de snelheid gisteren laag was. Maar de klap was er wel, het viel mee. Bij een spoorwegovergang botste daar gisterochtend een sprinter vol op een vrachtwagen met betonplaten.
1: En dat heeft ervoor gezorgd dat het treinverkeer helemaal gestremd is hier.
2: Wat wij begrepen hebben, maar we hebben niet heel veel informatie tot nu toe, maar wat we van de politie hebben gehoord, is dat het met de chauffeur gelukkig goed gaat. Dat ze hem echt ter observatie mee hebben genomen naar het ziekenhuis. Eén voordeel is, de trein was net op gang aan het komen. De auto is ook niet heel ver verplaatst. En dan zie ik ook wel aan de schade aan het voertuig. Ja, het had veel erger kunnen wezen, laat het zo zeggen. Ja, er gaan de wildste verhalen rond. En ik denk dat het slimste is als we het onderzoek afwachten. Wat ik begreep, stonden verkeersbegeleiders. En die zeiden dat hij door moest rijden, of door kon rijden. En toen net over het spoor ging alles weer stilstaan. Dus ja, dan kon hij ook niet meer voor of niet meer achteruit. En dat is wat ik gehoord heb. Maar of dat de waarheid is, dat kan ik niet bevestigen.
0: Nee. Zo'n 150 reizigers moesten dus de trein uit gisteren. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. En de hele dag en nacht is er opgeruimd en gewerkt aan het spoor. Maar ja.

van treinen en vertraging en extra reistijd vanochtend. In Apeldoorn, op de Oude Apeldoornse weg, is gisteravond een jonge vrouw gewond geraakt bij een mogelijke mishandeling. Ze is met spoed en met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op het Schubertplein, een kilometer verderop, een man aangehouden. Prinsjesdag kleurt de voorpagina's vandaag. NRC meldt dat de premier schrok van de conceptbegroting met een gat van miljoenen euro's. De Telegraaf schrijft dat het kabinet vandaag extra klimaatregelen aankondigt, omdat de huidige plannen niet genoeg zijn. En het AD meldt dat de troonrede dit jaar voor het eerst echt een verhaal wordt, in plaats van bekende droge opsomming per ministerie. Trouw opent met een kieskompasonderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat grote vermogens zwaarder belast worden. Opvallend genoeg geldt dat ook voor de helft van de VVD-kiezers, terwijl juist de VVD dat in de coalitie tegenhoudt. Het Nederlands Dagblad ziet beweging op de Bijbelbelt. 1 op de 10 gemeenten waar de SGP sterk staat versoepelt de regels voor winkelen op zondag. In de Neder-Betuwe blijft de zondagsrust heilig. En op het strand van Scheveningen oefende gisteren alvast de paarden van de cavalerie voor vanmiddag. Schoolkinderen en muzikanten mochten dan langs de kant flinke baal maken, dat is een leuke opdracht, zodat de dieren straks niet schrikken van de drukte in Den Haag. De laatste stresstest wordt het ook wel genoemd door het AD vanochtend. Die paarden die zijn er klaar voor. De Oranjefans zitten dus ook al langs de hekken sinds 4:15 vanochtend. Maar niet allemaal, dat is toch wel sneu, hè? Zusjes en Apeldoorn, hoorde net vorige uur. Die kunnen dus niet met de trein naar Den Haag. Die zullen dit voor het eerst sinds jaren op de tv moeten kijken.

Mike Oldfield en Maggie Reilly op Radio Gelderland en Moonlight Shadow. Zometeen plaat delict. We hebben weer een nieuw dossier, een verdachte plaat. En hopelijk kun jij helpen die op te sporen, dus blijf luisteren. Maar eerst gaan we iets anders opruimen, sigarettenpeuken. Sigarettenpeuken zijn nog altijd het meest gevonden zwerfafval in ons land. En op steeds meer plekken gaan vrijwilligers...

0: Vrijwilligers zijn nu met een stofzuiger op de rug tegenaan. Dat is de Peukzuigersbrigade.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een huistuin- en keukenstofzuiger die je gewoon ziet. Alleen ja, hij heeft achterop zijn rug met een soort van rugzak heeft hij de stofzuiger zelf zitten en de slurf eraan. En daarmee gaat hij tussen de planten, langs het bushokje, overal om die peuken weg te halen. Ja, het is eigenlijk gewoon een stofzuiger die je thuis hebt. Ja, Koos, hoe ziet er die in ieder geval uit?
2: Ja, maar er liggen niet zoveel peuken op de grond thuis.
1: Nee, dat geloof ik. Wat liggen er veel, zeg je, hier bij de bushalte?
2: Ja, heel veel. En dat is ja, natuurlijk, je mag in de bus, mag je niet roken. En ja, dan sta je een half uur te wachten. En als je rookt, dan denk ik dat je hier je sigaretje neergooit als die op is.
1: Volgens mij is het ook wel, het geeft wel een voldoening. Het
2: geeft heel veel voldoening. Ik was op de weg hier naartoe en dan zie je gewoon dat het helemaal schoon is. En dat, ja, dat doet mij goed. En ik zeg altijd, begin er niet aan, want het is verslavend.
1: Ja. Ja, want anders, ik zag ook nog een collega die was met een prikstok, zeg maar, of zo'n grijpertje bezig.
2: Ja, we zijn met een groep van 18 man en vandaag zijn we met man of 8. Die prikken het grote vuil.
1: Het is echt ook bewustwording voor de inwoners ook zelf. Dat idee zit er ook achter.
3: Als jij mensen ziet opschonen, dan denk je, oh, het is nodig. Misschien moet ik zelf ook eens wat van doen. He, dat is inderdaad de werking, maar ook daadwerkelijk opschonen.
1: Nou, en Jacob gaat maar door met zijn stofzuiger. En als je nou vanavond, als je klaar bent, doe je dan thuis ook nog het huis stofzuigen?
2: Nou, dacht ik dat je wil vragen of ik dan een sigaretje op zou steken. Maar... nee, ik, ja hoor, nee, mijn vrouw die stofzuigt.
1: Ja?
2: Ja. En ik doe de slaapkamer, maar daar hebben we zo'n Chinese... Zoals de robotstofzuiger.
1: Oh, dat is ideaal.
0: Nee, daar doe je dus helemaal niks aan. Zo'n peuk lijkt klein, maar één peuk kan al 8 liter water vervuilen. In West-Maas en Waal zijn de zwerfafvalbrigades er sinds dit jaar al lekker mee aan de slag. Ieder dorp heeft zijn eigen ploeg. Ja, klein apparaatje misschien op de rug. Dat maakt een groot verschil. Goed bezig. Zometeen plaat delict nu van Dik Hout. Te veel is niet genoeg.

0: Van Dik Hout en Te Veel Is Niet Genoeg.
1: Plaat Delict.
0: Tijd voor Plaat Delict. Ik ga een
2: proces. De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Juist. Ik ga een procesverbaal voorlezen en aan jou de vraag om dat op te lossen. Dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever. En vandaag behandelen wij een opvallende zaak waarin een verdachte herhaaldelijk weigert mee te werken aan een dringend hulpverleningstraject. Volgens het dossier drongen naasten er meerdere keren op aan bij deze zangeres om professionele hulp te zoeken, omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen. En als je haar die dagen zag, ja, dan gingen ook alle alarmbellen wel af, hoor. Drugs, drank, verwaarlozing. Dit gaat fout, dat voelde je in alles. Maar de verdachte bleef echter iedere oproep afwijzen en reageerde telkens met hetzelfde inmiddels beruchte antwoord: nee, no, no, no. De rechercheurs stellen vast dat het niet onwil is van de omgeving, maar juist de hardnekkige weigering van de verdachte zelf dat het onderzoek bemoeilijkt. De platenpolitie onderzoekt een zaak waarin hulp steeds binnen handbereik was, maar gewoon niet werd aanvaard. Dus het weigeren van noodzakelijke behandeling. De hoofdpersoon wordt door haar omgeving aangespoord: neem je op in een afkeerkliniek. En zij wijst dat af. Het is gebaseerd op een waargebeurde periode uit het leven van een Britse zangeres en songwriter. Het nummer verscheen in 2006 en werd de internationale doorbraak en grootste hit. En kreeg achteraf nog een extra tragische lading, want de zangeres heeft er niet lang van kunnen genieten. Ze stierf 5 jaar later, in 2011, en behoort tot de club van 27. Grote artiesten die op hun 27ste stierven. Vaak door een combinatie van excentriek leven, drugs, alcohol of zelfdoding. Brian Jones, gitarist van de Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain van Nirvana en dus deze dame. Enig idee wie ze is en hoe het nummer heet uit dit procesverbaal? Titel en artiest mag je doorgeven via frank@gld.nl of een appje naar de studio. Het appje doe je heel makkelijk. 06-22-22-1342. Zeg je, hallo, welke 10 cijfers? Gewoon even de app van Omroep Gelderland downloaden op je telefoon als je dat nog niet hebt gedaan. Blijf je op de hoogte van het Gelders nieuws. Weer en verkeer. En je kunt dus meedoen met spelletjes. Rechtsbovenin heb je dan de knop app ons. En dan zie ik jou.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Malden is het 15,3, in Tiel is het 17,4. Vandaag wordt het duidelijk even wat warmer met temperaturen tussen de 23 en 28 graden. Schijnt regelmatig de zon. Later vandaag neemt de bewolking toe en zullen lokaal stevige buien kunnen ontstaan. Mogelijk ook met onweer. De rest van de week verloopt duidelijker frisser en wisselvalliger. Meerdere politieeenheden zijn in ambulance zijn gisteravond met spoed naar de verslavingskliniek van de Tarweweg gegaan. Na een melding van een mogelijke steekpartij. Wat daar precies gebeurd is nog onduidelijk. In Nijmegen was dat. En in Apeldoorn zette de politie gisteravond de omgeving af rond de oude Apeldoornse weg en het Schubertplein na een melding van een mogelijke mishandeling. 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, 1 man is aangehouden en de politie onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En daar lees je op dit moment ook het laatste nieuws, namelijk dat er een grote storing is op het spoor, waardoor er een stuk minder treinen rijden op heel veel plekken. In Gelderland zijn die gevolgen behoorlijk groot. Het gaat om een zogenoemde sectiestoring in het beveiligingssysteem. Dus het systeem denkt dan, oh, dit spoor is bezet. Maar dat is helemaal niet zo. Maar daardoor kan er dus geen dienstregeling worden gereden vanochtend. En spoorbomen kunnen op veel overwegen dicht blijven. Dus het wegverkeer kan hier ook hinder van ondervinden. Maar houd rekening met uitval van treinen, vertraging en extra reistijd. Op de weg op dit moment A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Hoenderlo en Stroe, 25 minuten. Ruim een uur op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch tussen Rosmalen en Waardenburg door een ongeluk. 13 kilometer, maar de weg is alweer vrij. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Zevenaar en Grijnsoord bij Arnhem een kwartier. A28, 10 minuutjes, Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. En A326 Nijmegen-Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef, 10 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gamer en de A2, 2 kilometer, een half uur.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: T-Set en Sea Likes Weeds op Radio Gelderland. En zometeen de oplossing van plaatdelict. Maar eerst gaan we naar Loenen. Want dat is een plek op de Veluwe waar Natuurmonument op dit moment druk bezig is met planten. En dan niet van onkruid, van weeds, zoals T-Set zong. Nee, ook niet voor de zier. Maar om het bos beter bestand te maken tegen vuur.
1: Eerder dit jaar woedde er een grote natuurbrand bij het Harde op de Veluwe. Daardoor is veel natuur verwoest. Om te voorkomen dat branden ontstaan en dat ze zich verder verspreiden, wordt op de Veluwe extra goed gekeken naar welke struiken en bomen geplant worden.
2: Eigenlijk zijn we bezig met alle beheerders van de Veluwe en veiligheidsregio's om die Veluwe brandveiliger in te richten. Onder andere door meer loofbomen te planten.
3: Door er iets verder in gaan staan, iets meer soorten kunt laten zien. Een paar van de soorten die we hier hebben aangeplant. Boswilgjes, daarbij hebben we ook wat velboom staat erin. Supermooi. Ook is er best wel veel natuurlijke verjonging van berk. Dus dat zijn allemaal boompjes van het zaad al in de bodem zat.
4: Is het zo dat naaldhout sneller of meer brandt dan loofhout?
2: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name doordat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout. Het is echt gaaf om te zien dat waar we dat loofhout aanplanten en waar het zich natuurlijk verjongt, ja, dat gewoon die hele natuur opleeft.
4: Wat voor effect heeft het op de dieren?
2: Bijvoorbeeld de zomereiken die aangeplant zijn, die gaan zorgen voor meer eikeltjes. Dat is natuurlijk een hartstikke mooie voedselbron. Vogels hebben er baat bij, bijvoorbeeld bij de lijsterbessen. Dus het effect is eigenlijk super groot. Maar het duurt best lang voordat je bij het totaaleffect bent. Dat gaat echt nog wel jaren duren.
0: Ja, meer eikels is meer vogels, is minder brandgevaar. Het duurt jaren, maar de eerste stappen liggen er dus nu wel.

0: Op Radio Gelderland maakt het 13 minuten over 7:30.
1: Laat delict.
0: Een goed moment om dit dossier ook weer op te lossen. Dat is gelukt hoor, waarvoor dank aldus de platenpolitie. We hadden te maken met een zangeres die zingt over haar eigen worsteling met alcoholverslaving en haar bewuste weigering om zich te laten opnemen in een afkeerkliniek. In het bekende refrein zingt ze They tried to make me go to rehab. En hij zei no. Dit verwijst naar een moment waarop haar vader en haar management vonden: je moet echt hulp zoeken voor je drankprobleem, voor je drugsprobleem. Je moet naar de rehabilitatiekliniek. Ze schreef het nummer in 2006 na een gesprek met haar producer Mark Ronson. Ze vertelde hem op straat over een opmerking van haar vader over rehab. En ze liep het liedje luidop zingend bij wijze van grap met hem door. Binnen 5 minuten stond het concept op papier. En hoewel het nummer luchtig en ironisch klinkt, beschrijft het precies de harde werkelijkheid van haar verslaving en haar koppige onwil om toe te geven dat ze hulp nodig had. En hoe wrang dan uiteindelijk dat het inderdaad ook een paar jaar later al hier was gedaan. En zoals ik al zei, deze zangeres is toegetreden tot de club van 27. Willem heeft het goed. Dineke heeft het goed. Bart en Jan hebben het ook goed. Remmel. Lars had het goed. En we kijken, Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Henny, ja.
0: Ja, jij hebt het ook goed.
2: Ik heb het ook goed, ja. Nou, wij hebben het goed, hè.
0: Ja, Bart en Henny hebben het goed.
2: Ja.
0: Doen jullie altijd samen het spelletje, of was het toevallig vanochtend?
2: Toevallig samen, ja, vanmorgen. Ja,
0: twee weten er meer dan één.
2: Ja, precies. Hij wist de naam, ik wist de naam ook wel, maar hij wist de titel.
0: Kijk, nou, dat vind ik een normale mooie combinatie. Ja, goed verdeeld. Nou, jij mag ze allebei doorgeven, de titel en de artiest.
2: Dat was Amy Winehouse met Rehab.
0: Ja, helemaal goed. Amy Winehouse met Rehab. Vind je het ook leuk als ik hem voor je draai?
2: Ja, het is wel een mooi nummer.
0: Ja, nou, speciaal voor jullie.
2: No, hè?
0: Ja, precies. In feite, don't make me go to rehab, no. Ik ga hem voor jullie draaien en we gaan even een Radio Gelderland zaklampje richting jullie sturen, richting Ede.
2: Leuk.
0: Ja?
2: Ja, okay. Leuk.
0: Nou, een mooie dag samen.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dank voor het meedoen.
2: Bedankt. Ja, hoor. Doeg.
0: Doeg.

0: Go to rehab, but I say no, no, no.
1: Rehab van Amy Winehouse.
2: Plaatdelict van vandaag moet zijn Amy Winehouse met Rehab. Groetjes uit Veenendaal van Henk Bos.
3: Goedemorgen Frank met Arjen. Amy Winehouse met They try to make me go to rehab. I said no, no, no, no.
4: Ja, heel goed allemaal. Dank jullie wel voor de appjes en de berichtjes. Dit is weer opgelost. De platenpolitie blijft wel scherp, desondanks. Want we hebben natuurlijk nog meer dossiers op te lossen. Misschien heb jij wel een goede tip voor ons. Dan zou je die kunnen doorgeven. Frank@gld.nl, een appje of je belt de plaatselijke politie.
5: Zaak gesloten.
4: En ik voeg hem natuurlijk ook weer toe aan Spotify, aan onze afspeellijst. Van alle opgeloste platendelicten tot nu toe. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Onze weerman bij Weerplaza en tevens ook zeer enthousiast fotograaf. En dit zijn mooie tijden van het jaar. Dat je met die warme lucht en de bewolking hele mooie lucht, hè?
6: Ja, klopt, ja. Ja, vanochtend heb ik er helaas niet van kunnen genieten. Want ja, we moeten vroeg beginnen. En ja, de zon komt natuurlijk al best wel laat op. Het was wel een hele mooie ochtend met mooie zonsopkomst. Op veel plaatsen ook wat grondmist, hè, boven die velden. Dat zie je in deze tijd van het jaar wel vaker. Ja, zeker. Prachtig altijd.
4: Ja.
6: Dat is voorlopig wel de laatste keer dat we dat gaan zien. Want er zit wat onstuimiger weer aan te komen. Maar eerst hebben we nog te maken met een op- en top nazomerdag vandaag. Want er is veel zonneschijn. Vanochtend vroeg was het al aan de warme kant met zo'n 16 graden.
4: Mm-hmm.
6: En vanmiddag stijgt de temperatuur naar 25 tot lokaal misschien wel 27 graden.
4: Jo.
6: En daarbij staat ook maar weinig wind. Dus het zal echt behoorlijk warm aanvoelen vanmiddag.
4: Ja, en tot hoe laat gaat dat dan blijven? Want op een gegeven moment komt er dus een soort omslag.
6: Ja, maar dat zal wel pas na zonsondergang zijn voor ons.
4: Okay.
6: Dus het zal ook vanavond, in ieder geval tot zonsondergang, en dat is om 1:08, zal het gewoon ruim boven de 20 graden blijven buiten. En in ieder geval overal droog. Uiteindelijk komt er inderdaad wel een koufront. Dat is de begrenzing tussen warme lucht en veel koudere lucht uit het westen. Nou, of dat bij ons heel veel neerslag gaat opleveren, waag ik te betwijfelen. Ik denk dat het op de meeste plaatsen wel meevalt. Alleen in het oosten en zuidoosten van de provincie, de Achterhoek, misschien wel ook een deel van het rivierengebied, daar zou vanavond laat wel een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Maar vannacht is het alweer droog met temperaturen die dan in de koelere lucht dalen naar zo'n 12 graden. En morgen gaan we wel merken dat het een stuk kouder is. Want dan komt de temperatuur niet verhogen meer dan 17 of 18 graden. Op sommige plaatsen scheelt dat dus bijna 10 graden met vandaag. Met vooral morgenmiddag flink wat buien die van west naar oost over onze provincie trekken. En daarbij ook een stevige wind.
4: Oké, okay. Zeer waarschijnlijk de laatste nazomerdag van het jaar.
6: Nou,
4: nee?
6: Nou, ik denk dat er nog wel wat meer aan zit te komen met wat geluk. Maar,
4: van deze week?
6: Nou, niet met deze week.
4: Nee, dus de laatste van deze week. Okay.
6: Ja, dat denk ik wel. Ja. Want de rest van de week is het wisselvallig met af en toe een bui. Geen heel grote hoeveelheden regen. Wel vrij lage temperaturen van een graad of 17. Maar vanaf het weekend dan komt er opnieuw een hoge drukgebied boven ons hoofd te liggen, als het ware.
4: Ja.
6: En vooral begin volgende week kan de wind dan weer naar het zuiden draaien met hogere temperaturen.
4: Kijk.
6: Hoe hoog is dan even de vraag? Maar het lijkt echt wel een stuk zonniger te worden met in ieder geval boven de 20 graden.
4: Dus die zomerkleding hoeft na vandaag nog niet in de kast.
6: Daar zou ik nog even mee wachten.
4: Ah, okay. Wouter, dank je wel, hè.
6: Graag gedaan.
4: En tot over een uurtje.
6: Jo, doei doei.
4: Oké. Okay. Bruno Mars en On My Soul hoor je nu op Radio Gelderland. Het is 8:08. Ik zeg een hele goede morgen, Gelderland.

0: Goedemorgen. Fijne uitzending. En dinsdag en Prinsjesdag. Moet je zeggen het vanochtend met Aalten. Doeg.
1: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
3: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
4: Lekker!
3: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
8: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
7: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
9: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
7: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Ik beperk me met de files even tot een kwartier of langer of de bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A1 is dan een ongeluk gebeurd. De weg is alweer vrij. Daar heb je nog 8 minuten vertraging tussen Hoenderlo en Kootwijk. Op die A1 ook 17 minuten tussen Stroe en Hoevelaken door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 23 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strand-Nulde, 18 minuten. De A50 is ook weer vrij na een eerder ongeval, nog wel 13 minuten tussen Os-Oost en Knoopend-Bankhoef in de richting van Arnhem vanuit Eindhoven. Op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gamer en de aansluiting met de A2, 3 kilometer, 35 minuten. En de andere kant op, 23 minuten tussen Dreumel en de N323. En dan op het spoor in het noorden, oosten en midden van het land. Je hoorde net het nieuws. Er rijden dus op veel plekken geen of minder treinen. Dus een grote storing. Raadpleeg voor vertrek de website van de NS staat hier. Maar ik weet dat die er op dit moment uit ligt. Ik zou eigenlijk gewoon aanraden om het gewoon te laten. De treinen rijden vanochtend niet. En dat zorgt voor veel overlast. Ook voor het wegverkeer. Want sommige spoorbomen blijven dus dicht.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends?
4: Deze vind je bij Lucin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucinkeukens.nl.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: Love isn't always on time. Nee, helemaal niet als love met de trein moet vandaag. Want de treinen rijden dus niet. De grote storing op het spoor in Midden-Nederland. En het laatste nieuws komt zojuist binnen. Die storing die is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. De spoorbeheerder meldt dat er op meerdere plekken op het spoor materialen zijn aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland op dit moment stil. Goedemorgen Gelderland, het is 8:10, Prinsjesdag vandaag, 15 september. En de zon laat zich vandaag geregeld zien. Het gaat zomers warm worden met 25 tot 28 graden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kunnen stevige buien ontstaan, lokaal ook met onweer. Vanavond koelt het af en de komende dagen is het een stuk frisser met 18 graden en dan blijft het al wisselvallig. Je krijgt van mij een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven, zoal op deze dinsdagochtend. De Stentor opent met het treinongeluk in Ermelo van gisteren. Een student die in de trein zat vertelt dat de snelheid laag was. De klap was er wel, maar het viel mee. Bij een spoorwegovergang botste daar gisterochtend een sprinter vol op een vrachtwagen met betonplaten.
1: En dat heeft ervoor gezorgd dat het treinverkeer helemaal gestremd is hier.
2: Wat wij begrepen hebben, maar we hebben niet heel veel informatie tot nu toe, maar wat we van de politie hebben gehoord is dat het met de chauffeur gelukkig goed gaat. Dat ze hem echt ter observatie mee hebben genomen naar het ziekenhuis. Eén voordeel is, de trein was net op gang aan het komen. De auto is ook niet heel ver verplaatst. En dan zie ik ook al aan de schade aan het voertuig. Ja, het had veel erger kunnen wezen, laat het zo zeggen. Ja, daar gaan de wildste verhalen rond. En ik denk dat het slimste is als we het onderzoek afwachten. Wat ik begreep, stonden verkeersbegeleiders. En die zeiden dat hij door moest rijden, of door kon rijden. En toen net over het spoor ging alles weer stilstaan. Dus ja, dan kon hij ook niet meer voor of niet meer achteruit. En dat is wat ik gehoord heb. Maar of dat de waarheid is, dat kan ik niet bevestigen.
0: Nee, zo'n 150 reizigers moesten de trein uit gisteren. Een vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De hele dag en nacht is er opgeruimd en gewerkt aan het spoor in de hoop dat er vanochtend weer gereden kon worden. Maar ja, er is dus nu een grote storing door die sabotage in het treinbeveiligingssysteem. Het spoor, het systeem denkt dan dat het spoor bezet is, terwijl dat niet zo is. Maar daardoor kan er geen veilige, betrouwbare dienstregeling worden gereden. ProRail heeft dus spullen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd op het spoor. Ze gaan zijn nu bezig om die materialen op te ruimen en de situatie weer veilig te maken. Waar dat mogelijk is, starten we

0: De premier schrok van de conceptbegroting van een gat van miljoenen euro's. De Telegraaf schrijft dat het kabinet vandaag extra klimaatmaatregelen aankondigt, omdat de huidige plannen niet genoeg zijn. En het AD meldt dat de troonrede dit jaar voor het eerst echt een verhaal wordt, in plaats van de bekende droge opsomming per ministerie. Bij de Gelderlander heeft de FIOD hartspecialisten van het CWZ in Nijmegen op de korrel. Er komen steeds meer signalen dat cardiologen smeergeld aannamen van een fabrikant van pacemakers. Het ziekenhuis is al eerder binnengevallen. En de glazen koets met de koninklijke familie vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Maar sommige Oranje-fans willen per se vooraan staan, en die zijn al sinds 4:15 vanochtend bij het Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste Oranje-fan.
1: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
0: De franje van Oranje, het vertoon van de kroon, en daar wil die bij zijn. En daar zijn ze dus vanochtend vroeg al heel vroeg voor uit hun bed gegaan. Misschien hebben ze zelfs wel een hotelletje gepakt. En gisteren al naar Den Haag gegaan, kan ik me zo voorstellen. Want als je vanochtend vroeg naar Den Haag wilde, bijvoorbeeld met de trein, dan kwam je van een koude kermis thuis. Swing Out Sister hoor je nu op Radio Gelderland. Dit is You On My Mind. Goedemorgen.

Swing Out Sister and You On My Mind. We hadden het gisteren rond dit tijdstip over de zorgvernieuwing. Dat je dus als zorgmedewerker heb je bezoek gebracht en dan zit je terug weer in je auto en dan ga je een heel verslag uit proberen te typen van hoe dat bezoek is geweest. Dat kan simpeler. Je kunt je verslag ook gewoon inspreken. Je pakt je telefoon erbij, nog aan het bed van de cliënt. Je vertelt hardop wat je hebt gedaan en de app maakt daar dan een verslag van. Dat klinkt makkelijk, maar ja, het

0: moet natuurlijk wel kloppen. Een verpleegkundige laat ons nu horen hoe dat gaat op haar ochtendronde. Want we mochten met haar mee.
1: Een nieuwe innovatie die is ingevoerd in jullie werk. Het spraakgestuurd rapporteren. Hoe werkt dat?
2: Ja, het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken.
1: Hoe helpt het jou in je werk?
2: Het wordt wel steeds sneller. Ja, je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. Ik had van de week iemand die had papier gegeten in plaats van pap. Dus ja, maar dat zijn de kleine dingen. Je moet het eigenlijk altijd eventjes nalezen en dan kan je het accorderen.
1: We gaan op bezoek bij een cliënt. Ja. Wat ga jij daar vooral doen?
2: Nou, deze cliënt die is een zorg om de steunkousen aan en uit te trekken. Dus ja, daar gaan we gelijk. Dat ga ik gelijk laten zien. Goedemorgen.
3: Hoi hoi.
2: Hoe is het?
3: Ja, kast.
2: Ja, gaan we even de kousen aandoen.
3: Dat is goed, schat.
2: Oh, stu. Lukt het met de schoenen?
3: Ja.
2: Ik ga nog even rapporteren.
3: Ja, dat is goed.
2: Kousen aangedaan volgens plan. Mevrouw heeft vannacht slecht geslapen.
1: Hoeveel sneller ben je op deze manier dan dat je het nu had moeten typen?
2: Veel sneller. Je moet denken aan de zinsopbouw, wat je gaat zeggen, hoe je het gaat zeggen. En nu.
1: En er luistert gelijk iemand mee of je wel goed geluisterd hebt.
2: En er luistert iemand mee of ik het goed gedaan heb en of alles klopt wat ik zeg. Ja, klopt.
3: Dat vind ik wel heel belangrijk, dat er geen dingen inkomen die eigenlijk er niet in horen.
2: Ja. Klopt. En we controleren daarmee ook of we niks vergeten zijn en of we alles hebben genoteerd.
1: Wat vind jij ervan dat jouw werkgever in dat innovatiefonds voor ouderenzorg zit?
2: Ja, ik vind het wel goed. Het is, we gaan met de tijd mee en het maakt het werk echt wel een stuk makkelijker. Ja.
1: Wat doe je met die overgebleven tijd? Kun je dan iets langer nog bij de cliënt blijven? Of heb je dan toch nog iemand er extra bij gekregen om die tijd op te vullen?
2: Nou ja, de tijd staat nu gewoon zoals het altijd al gepland is. Zeker omdat sommige collega's wel spraakgericht rapporteren en sommige ook niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik heb geen idee of daar wat verandering in komt.
1: Maar kun je er dan nu iets in merken in jouw dag? Dat het toch wel wat minuutjes wegsnoept in de positieve zin?
2: Ja, dat wel. Je rapporteert sneller. Ik heb ook wel eens dat er soms zoveel gebeurt dat je denkt van oké, ik rapporteer later wel op de computer. Ja, en nu kan dat gewoon bij de mensen thuis. Klopt allemaal, hè? Toch? Ja, wat ik gezegd heb? Oké, mooi. Goed, dan ga ik er weer vandoor.
3: Dat is goed.
2: Dan ziet u mijn collega vanavond weer om ze uit te doen.
3: Ja.
2: Fijne dag.
3: Doei, doei.
2: Doei.
0: Dag. Bij buurtzorgteams op de Veluwe en in de Achterhoek steeg het werkplezier van een 6 naar ruim een 7 sinds het inspreken. Kijk, dat is ook wel belangrijk. Je moet je werk ook leuker gaan vinden. Het klinkt als een klein verschil, maar in een sector waar veel mensen dus weglopen, maakt dit echt wel heel veel uit, hoor.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
0: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad keukens, tegels en sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Assel is het 16,2. In Tiel, in de binnenstad, 17,3. Vandaag wordt het duidelijk even wat warmer met temperaturen tussen de 23 en de 28 graden en schijnt regelmatig de zon. Later vandaag neemt de bewolking toe en zullen ook lokaal stevige buien kunnen ontstaan, mogelijk met onweer. De rest van de week verloopt duidelijk frisser en wisselvalliger. Op 60 wegen in Nijmegen moet het verkeer vanaf vandaag flink gas terugnemen. De maximumsnelheid gaat daar van 50 naar 30 km per uur. En de stad moet op die manier verkeersveiliger worden. Gisteravond vloog een vaatwasser in brand in een woning aan de Pannenseweg in Doornenburg. De bewoner wist de brand deels te blussen voordat de brand arriveerde. Vervolgens is de bewoner samen met twee kinderen uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Door de rook- en brandschade is de monumentale woning van 136 jaar oud voorlopig onbewoonbaar. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Daarin lees je ook dat er dus op dit moment een behoorlijke vertraging is op het spoor door een landelijke storing. Door sabotage is er op dit moment geen normale veilige dienstregeling mogelijk volgens ProRail. Eerst even de weg, de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak. Door een ongeluk is de weg daar even afgesloten geweest. Inmiddels weer vrij, maar wel 55 minuten alsnog. 10 kilometer. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer, 20 minuten. En ook 20 minuten op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Voorthuizen en de A1. 3 kilometer, 36 minuten. En de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en Rossum. 2 kilometer, 15 minuten. Dit zijn de files vanaf een kwartier of langer. Dus heb ik je niet genoemd, dan ben je binnen een kwartier weer onderweg. Wil je met de trein rijden vanochtend, houd dan rekening met uitval van treinen of grote vertraging door de grote storing. Raadpleeg voor vertrek de website van de NS. Alhoewel, dat is dan advies waar je niet zo heel veel mee kunt als die website het niet doet. En dat is vanochtend ook nog eens het geval. Omdat iedereen op dit moment wil kijken, rijdt mijn trein dan wel? Nou, waarschijnlijk niet.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
6: Voordeeluitjes.nl. Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Shocking Blue. En Venus op Radio Gelderland, 6:06. Goedemorgen allemaal. Ja, een grote storing dus vanochtend op deze Prinsjesdag op het spoor door sabotage, wat we inmiddels weten. We laten weten dat dus echt de buizen zijn vastgemaakt aan de rails. En die moeten ze nu gaan verwijderen. Maar daardoor denkt het systeem dat daar een trein rijdt. En die rijdt er dus helemaal niet. Vervelend voor onder andere twee tweelingzusjes uit Apeldoorn die we vanochtend belden. Die ieder jaar heel vroeg met de trein naar Den Haag gaan om daar bij Prinsjesdag vooraan te staan. Echte oranje fans. Ja, daarvoor is het vandaag natuurlijk wel een topdag, hè? Oranje franje. Vanmiddag presenteert het kabinet daarna de plannen voor volgend jaar, naar de hele gouden koets gebeuren. En wij zijn ook alvast even de straat op gegaan om de mensen te vragen: wat zou er in dat koffertje moeten met de begroting?
1: Dag mevrouw. Ik heb hier de miljoenennota in mijn hand, denkbeeldig. U mag voor heel even de minister van Financiën zijn. Wat komt er dan in het koffertje terecht?
2: Heel veel geld uit een ander belastingssysteem. En dat gaan we vooral inzetten voor sociale doelen.
1: En wat specifiek dan, wat voor sociale doelen?
2: Uitkeringen en de mensen op de onderste laag van de maatschappij wat meer zekerheid bieden en een iets prettiger leven.
3: De duurzaamheid, meer groen en ook energiekosten naar beneden. En de mobiliteit, het openbaar vervoer, ook voor de wat ouderen. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk.
4: Ik zou het geld naar de zorg sturen. Ze hebben het hard nodig. Mensen werken daar heel hard. Ik heb vrienden van mij die in de zorg werken. Die werken heel hard, harder dan ik. En die krijgen er eigenlijk minder geld voor dan ik. En ze werken keihard. En ik denk dat zij dat geld verdienen.
5: Ik ben van mening dat er best wel wat extra geld uitgegeven zou mogen worden aan gratis kinderopvang. Ik denk dat we aardig geremd worden om te werken. En het zou fijn zijn als er gratis kinderopvang is, dat voor iedereen dat gelijk is. Ik denk dat dat heel goed zou zijn.
6: Ja, dat we toch oppassen dat we niet helemaal het contact met de natuur verliezen. Dat we dus echt genoeg groen overhouden. En eventueel hoogbouw met op de daken ook weer groen en zo. En veel meer bomen. Bomen, bomen, bomen.
0: Bomen, bomen, bomen. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, dat banen, banen, banen. Zorg, groen, betaalbaar vervoer, gratis kinderopvang. We hebben nog wel een groot wensenlijstje bij elkaar. En dat koffertje is natuurlijk maar klein. Vanmiddag horen we wat er echt in zit. Oh, en zometeen het woord van de dag. Uit de Dikke van Dijk.

Maroon 5 en This Love op Radio Gelderland. Goedemorgen. Nou, ik krijg ook allemaal weer suggesties voor plaat Delict in de app binnen. En ik krijg suggesties voor de Dikke van Dijk in de app binnen. En mensen die inderdaad reageren al op Prinsjesdag. Wat hun betreft in het koffertje ze moeten. Jullie zijn lekker aan het reageren vanochtend. Leuk, gezellig. Buiten schijnt de zon en het maakt het een bijzondere dag vandaag. Echt nog een nazomerdag. We gaan 28 graden halen. Wat er in het koffertje zit, dat horen we dus pas echt vanmiddag met de miljoenennota en de gouden koets en het wuiven van het balkonscène. We gaan het allemaal krijgen vandaag. En je krijgt nu van mij het woord van de dag uit de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En ik heb vandaag gekozen, gewoon random hoor, willekeurig, voor het woord wulps. Wulps. Als je tegenwoordig wulps horen, dan denk je misschien meteen aan termen zoals sensueel, zwoel, wellustig. Het beschrijft vaak een uitdagende, wilderige uitstraling of beweging die gericht is op de reactie van een ander. Maar van oorsprong zit er ook een hele onschuldige, levendige kant aan. Het betekende vroeger simpelweg dartel, speels, onbezonnen. En de geschiedenis van het woord is verrassend, want het stamt al uit de 16e eeuw. Het is rechtstreeks afgeleid van wulp. En wulp was een oude nevenvorm van het woord welp. Een jong dier. Een wolf, een jong wolf. Wel. Wulps gedrag was oorspronkelijk dus het speelse, springmerkerige en tikkeltje wilde gedrag van jonge dieren en jonge kinderen. Pas later is die betekenis verschoven naar de volwassen, verleidelijke variant die we nu kennen. En dan zou je dus nu kunnen zeggen, nou, met een wulpse oogopslag en een mysterieuze glimlach nam zij afscheid van het gezelschap. De filmster betoverde de rode loper in een wulpse, zandloperachtige avondjurk. Hoewel het nummer bedoeld was als een intiem eerbetoon, veranderde het door de choreografie in een nogal wulpse dans. Wulps? Dat is een mooi woord. Wulps. Probeer hem vandaag anders te gebruiken.

0: Alex Harvey en To Make My Life Beautiful.
1: Tijd voor het weer.
0: En daarvoor hebben wij vanochtend Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, ik probeerde het eerder vanochtend als laatste nazomerdag te verkopen. Daarvan zei ik van, nou, er zit misschien nog wel meer in het vat. Maar deze week is toch wel echt wel vandaag een bijzondere uitzondering, hè, qua temperatuur.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, het is wel vaker in deze tijd van het jaar warm, 25 graden of meer. En dat gaat het vandaag ook worden, want we hebben met flink wat zonneschijn te maken. De laatste wolkenvelden en mistbanken lossen nu geleidelijk op. En dat betekent dat we een zonnige middag tegemoet gaan met inderdaad wel vrij hoge temperaturen. Want het wordt 25 tot lokaal 27 graden, met daarbij nou, toch wel veel zon. De loop van de middag vanuit het westen ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft in ieder geval tot halverwege de avond overal droog, denk ik. En tot die tijd ook lange tijd nog warm.
0: Oké, en dat gaat dan vervolgens veranderen? Want er komt echt wel een koufront aan al, hè?
2: Uiteindelijk komt er wel een koufront, inderdaad. Dat ligt nu al boven de Noordzee. Daardoor heeft het westen van het land vandaag al met meer bewolking te maken. Nou, uiteindelijk komt dat vanavond en vannacht wel over ons heen. En misschien dat er een enkele regen- of onweersbui valt. Met name in de Achterhoek of het rivierengebied. Maar verder denk ik dat het wel meevalt met de hoeveelheid regen. En komende nacht is het dan overal weer droog. En zitten we in die koelere lucht met temperatuur die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen wordt dan een herfstachtige dag. Je zou het bijna niet zeggen vandaag.
0: Hey.
2: Met flink wat buien, vooral in de middag. Lokaal kan ook onweer daarbij voorkomen. En de temperatuur komt morgen niet veel hoger meer uit dan zo'n 18 graden.
0: Oké. Okay. En dat is een beetje het devies voor de rest van de week dan ook?
2: En dat is een beetje het beeld voor de rest van de week, inderdaad. Elke dag een graad of 18. Soms een graadje minder, soms een graadje meer. Ligt een beetje aan de hoeveelheid zon. Maar heel veel zon gaan we in ieder geval niet zien tot en met zaterdag. Daarna, dan lijkt een hoge drukgebied weer in de buurt te komen van ons land. Wordt het geleidelijk droger, begint volgende week ook zonniger. En dan komt de temperatuur toch al vrij snel weer rond 20 of iets boven de 20 graden uit.
0: Kijk, gaat het toch weer omhoog daarna?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Hey, dankjewel voor vanochtend weer.
2: Ja, en graag gedaan.
0: Nou ja, je bent dan niet klaar, want je moet over een uurtje nog even bij Rob, hè?
2: Zeker weten.
0: Oké, okay, afgesproken. Yo. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij komt normaal met de trein. Hoe ben jij dan hier gekomen?
3: Nou, net, toch geen trein mee tot Dieren vanuit Nijmegen. Dus een hele drukke trein en dan het is sabotage.
0: Het is sabotage, ja.
3: Ja. Russen of milieu of boer? Of?
0: Dat weet wel niet, maar ik kan me voorstellen op Pinsjesdag dat het misschien eerder daaraan te linken is qua verzet dan dat het Rusland is.
3: We weten het tegenwoordig helemaal niet meer.
0: Nee.
3: Maar Prinsjesdag, je zegt het wel.
0: Daar wil je het over hebben, denk
3: ik. Ja, laat maar komen. Ik zeg Prinsjesdag, wat zeg jij? Vroeger was het een echte prachtige dag met hoedjes en mensen die allemaal gingen zwaaien. En nou niet meer.
0: Nou ja, dat is ook nog steeds. Ik las ook alweer dat er toch wel staatssecretaris en ministers gaan zijn die in hun outfit een soort statement gaan maken.
3: Dat vind ik wel mooi, die hoedjes, weet je wel.
0: Nou ja, maar ook wel in kleding. Mirte Engelhardt, Arnhemse ontwerpster, die heeft een jurk gemaakt die je vandaag gaat zien.
3: Dan zijn de heren altijd vrij saai, hè?
0: Die wilde ik dus gaan noemen. Die van Volt, weet je ook weer.
3: Dassen.
0: Ja, die gaat een pak aandoen waar vrouwen die dus geweld hebben ondervonden of lastig zijn gevallen, tekst op hebben geschreven. Als een soort statement van wat ze allemaal naar hun hoofd krijgen geslingerd. En volgens mij gebeurt dat niet vaak dat een man dat in een pak gaat doen. Dus dat is ook een opvallende. En waarschijnlijk hoedjes.
3: Op die slippen van die jas kunnen ze dat dan.
0: Ja, ik denk dat ze op zijn hele pak gewoon allemaal teksten. Ja. Nou, dat gaan we zien vandaag.
3: Ja,
0: maar jij wil gewoon weten,
3: wat
0: waar denk je aan?
3: Prinsjesdag nog,
0: wat doet het met
3: jou?
0: Ja. Oké, kom maar door. Robert@gld.nl of een appje. Wat betekent het eigenlijk nog voor jou? Vind je het een mooie traditie? Vind je het allemaal maar symboolpolitiek?
3: Zit je echt te wachten op de cijfers die al lang uitgelekt zijn weer? Dus,
0: ja, en daar moet nog weer steun voor worden gevonden, hè, de komende dagen in de algemene.
3: Koopkracht plus .0 krijgen, zoiets, weet je wel. Dat...
0: Wat voor ideeën, gevoelens, woorden komen je op als Rob zegt
3: Prinsjesdag.
0: Rob@gld.nl. Of een appje. Ventileer het maar, praat maar mee en maak er een mooie nazomerse dinsdag van. Dit is The Weeknd en Blinding Lights.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
9: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
8: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
10: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
8: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroer en Amersfoort Noord. 20 kilometer langzaam rijden, stilstaan. Drie kwartier is de vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en ook de afrit is dicht. De A2 dan, Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer, kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer met 13 minuten vertraging. En de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef 9 kilometer en ook een kwartier vertraging.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
14: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
13: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Hey Remo! van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Hey,
19: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
25: De koffie.

First Choice en Dr. Love hier op Radio Gelderland op 15 september, de derde dinsdag van 2026, Prinsjesdag. En we hebben er koninklijk weer bij vandaag, zeg. Ja, alleen weinig treinen die rijden. Sabotage. Wordt vandaag allemaal duidelijk. En het wordt een hele mooie

Op de Koffie. Elke werkdag van 9 tot 12 op Radio Gelderland.

0: Note to self, berichtje aan mezelf. 19 minuten over 9 geworden hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag. Ja, zegt Herman. Het is misschien wel heel erg opgelegd, maar voor mij is het maar één Prince op Prinsjesdag. En dat is Prince zelf. En als je dan toch over cijfers en letters wil praten, dan Money Don't Matter Tonight. Lijkt mij wel een hele mooie plaat bij de dag. Sowieso. Of het Prince is, of Prince. Money don't matter.

kwam best lekkere muziek om in de koets te zitten, denk ik. Ja, die Isley Brothers en That Lady. Op Prinsjesdag hier op Radio Gelderland. 9:30, en we gaan eens kijken wat de dag brengt qua weer. Want het wordt een hele mooie zomerse dag. Als je echt nog wil genieten van de zomer, dan kan het vandaag nog. We zien nu al temperaturen rond de 20 graden. Apeldoorn zegt 19,8. En Elst 18,2. Nou, dat is lekker weer toch wel te noemen. Kijken we even naar het Gelders nieuws. Dan zien we dus daar ook nieuws over Prinsjesdag en de treinstoring. En dat komt samen in de Apeldoornse tweeling. Juist Linda en Jolanda. Die gaan al jarenlang naar Prinsjesdag met de trein. Maar ja, dit jaar stonden ze er ook helemaal klaar voor. Maar er kwam geen trein zo vroeg. Die zou pas na 8:30 weer gaan rijden. En tussen zeiden ze, nou weet je wat, dan laten we dit jaar maar een keer gaan. En we gaan lekker voor de televisie hangen om naar Prinsjesdag te kijken. Verder, Nijmegen in het nieuws. Want veel straten in Nijmegen hebben nu een andere maximumsnelheid. 30 km per uur. En dat zijn best grote straten. De echt grote doorgaande straten hebben nog 50 als maximumsnelheid. Maar in de stad 60 straten op dit moment omgeturnd van 50 naar 30 kilometer per uur. En nu nog een soort aanwijzing met de borden, maar dat gaat natuurlijk ook gecheckt worden. En dan kun je tegen goede boetes aanlopen. Want 30, dat rij je toch ook zo. En we blijven bij de studenten, maar ook in Wageningen. De studenten betalen namelijk best te veel huur voor de kamer. Er is een onderzoek geweest van Argos. En toen bleek dat studenten in Wageningen, Arnhem en Nijmegen gemiddeld zo'n €127 te veel betalen voor het kamertje waarin ze zitten. Gemiddelde prijzen van €500 tot €600 zijn geen uitzondering. En in ieder geval is er nu actie vanuit de studenten zelf om eens te kijken wat daaraan te doen is. Want je hebt natuurlijk allerlei huurcommissies, maar je moet zo'n huurverlaging ook nog kunnen afdwingen. En daar is hulp best gewenst bij. Voor één kamer, hè? Zoveel geld meer tellen. Het nieuws uit Gelderland op gld.nl 24/7. En heb jij tips voor ons? Dan gebruik de app even 06 22.

The Baseballs, Duitse band die echt een eigen fanbase heeft opgebouwd. Ze zoeken de optredens wel uit. Mooie, echt ja, grote festivals pakken ze eruit. En daar gaan ze echt zelf ook van genieten. Dat zeggen ze ook gewoon op de website. Wij genieten van ieder optreden dat we doen. En ja, dank dat jullie erbij waren ook. En de volgende optredens komen eraan. We gaan eens even kijken naar de dag vandaag, want het is vandaag Prinsjesdag. En wat verwacht jij van Prinsjesdag? Is dat nog iets voor jou? Vroeger heb ik het idee, was het allemaal veel groter. Nu is het natuurlijk Hoedjesdag, is het ook Statementdag in de kleding. Maar we krijgen ook de verdeling van de centen en een goed woord van onze koning in de troonrede. Als ik zeg Prinsjesdag, wat zeg jij dan? Straks kun je erover bellen, maar nu kun je alvast appen of mailen. 0800 345-0345 is voor straks. De app is voor nu 06-22-22-1342. Of even mailen. Rob@gld.nl. Wat is voor jou Prinsjesdag?

0: here.
1: Yeah, Joe Jackson, is she really going out with him? Het is 10:11. Tijd voor Wouter van Beide Beken. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dit is dan echt de laatste zomerse dag, hè?
2: Nee. Dat kan. Maar dat kan, dat hoeft niet.
1: Het is niet dat er hierna gewoon echt een omdraai komt.
2: Oh, nee, zeker niet. Het kan in oktober zelfs nog 25 graden of meer worden. Nee.
1: Maar deze week wel.
2: Ja, voor deze week wel, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Want het is nu nog zonnig en de temperatuur loopt snel op. Het wordt vanmiddag misschien wel 27 graden op een enkele plaats. Behoorlijk warm natuurlijk voor half september. Maar er is wel verandering onderweg, inderdaad. Er komt een koufront aan, dat is een zone... met een soort scheidingslijn tussen de warme lucht in het oosten en de koudere lucht in het westen. Nou, dat trekt vanavond en vannacht zo'n beetje over onze omgeving heen. Met bewolking en een enkele regen- of onweersbui. Het zal wel heel beperkt zijn, hoor, die buien. Echt een enkele bui. En die bewolking en lokale bui verdrijft dan warme lucht. Met vannacht temperaturen dalend naar zo'n 13 graden. En morgen is het dan echt veel koeler, met hooguit 18 graden. In de ochtend is het nog vaak droog, maar morgenmiddag gaan er toch veel buien ontstaan. Ook opnieuw met kans op onweer daarbij. Op sommige plaatsen kan er flink wat regen vallen en bovendien waait het stevig. Dus morgen is wel veel meer herfstachtig ten opzichte van het zomerweer van vandaag.
1: Juist, en de rest van de week?
2: Ja, het blijft wisselvallig. In ieder geval tot en met zaterdag. Met elke dag wel een paar buien, tussendoor ook wel wat ruimte voor de zon. Maar het zal vaak redelijk bewolkt zijn. Overdag temperatuur rond 18 graden en in de nachten een graad of 10. En vanaf zondag, ja, dan komt er een hoog drukgebied in de buurt van ons land te liggen. Wordt het geleidelijk aan droger. Met name begin volgende week ook zonniger. En dan gaat de temperatuur weer wat omhoog richting de 20 graden.
1: Nou zeg, wat een lange, lange, lange zomer.
2: Hè? Nou hè?
1: Nou, ja. Genieten ervan. Van alles. Ja. Ik ga je bedanken, Wouter.
2: Graag gedaan.

beste zangers. Yves Berendsen pakte een nummer van Clouseau uit de jaren 80 van de vorige eeuw, Verlangen. Pakte dat zo Yves Berendsen in. Hij heeft een knaller van een hit. En Sabine die zegt, deze mag je voor mij echt iedere dag, ieder uur draaien. Ja, dat wordt iets te veel natuurlijk, maar we gaan hem wel goed in de gaten houden. Want hij heeft alles wel. Alweer bijna 10 uur. Hier zijn de Hollies. Look through any window.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Suzanne, dankjewel. De verkeersinformatie dan. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer, 12 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 9 kilometer, 10 minuten is daar de vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nul en knooppunt Hoevelaken 8 kilometer met 35 minuten vertraging. En dan nog de N836 Randwijk richting Elst is tussen de aansluiting met de N837 en Zetten door een ongeluk in beide richtingen afgesloten. En je hoorde het ook al bij Suzanne in het NOS-nieuws. In het noorden, oosten en midden van het land op veel plaatsen minder of geen treinen door die grote storing.
17: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
19: Grijp nu uw kans.
20: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
20: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
21: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
26: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
27: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
28: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
29: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
30: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Oh ja, Anna James. Op dinsdagochtend, 13 over 10. I just wanna make love to you. Ah, Prinsjesdag, ook nog eens. Ja. En wat doet dat met jou, Prinsjesdag? Als ik zeg Prinsjesdag, wat komt er dan bij jou naar boven? Is dat hoedjes? Is dat, wat moeten we ermee? Is dat poppenkast? Is dat, nou ja, dan gaan we er 0,3% op vooruit. Wat is dat dan? Kortom, Prinsjesdag, is dat folklore voor jou? Of ben je toch wel iedere keer benieuwd naar de speech van de koning, bijvoorbeeld? En naar de miljoenennota? Nou ja, het geld, dat wordt meestal wel een dag of, ja, 40 van tevoren tegenwoordig uitgelekt, lijkt het. Maar toch, het is een beetje een dag voor ons allemaal. Prinsjesdag. Dus wat doet Prinsjesdag met jou? Wat is Prinsjesdag voor jou?

Dag met jou, bel, app of mail 0800-345-0345 of even appen of mailen. Is Keith Urban met Michael McDonald. En dan gaat het plaatje leven, als Michael had zingen.

Ach, geweldig zinnetje zit erin. We go back like a 1970 Cadillac. Wij hebben geschiedenis met elkaar. We kennen elkaar van vroeger. Heerlijk. 0800-345-0345. Als jij iets hebt te melden over Prinsjesdag. Want dat is het vandaag. En dat betekent lekker met z'n allen naar een koets kijken. Misschien zwaaien naar het balkon. En gewoon je Nederlander voelen. Ja. Krijgen te horen waar het geld naartoe gaat. En een stichtend woord van de koning ook. In de troonrede. Wat vind jij van Prinsjesdag? Is dat een mooie dag? Of misschien wel overbodig, wat jou betreft? Nou, zegt Benny, wat mij met een redelijk aantal anderen verbaast, is dat er altijd nergens geld voor is. Maar naar die hele poppenkast vandaag, nou, daar wordt niet op bezuinigd, hè? Laat ze dan daar toch eens mee beginnen. En trouwens, alles is gewoon al uitgelekt. Dus wat hebben we er nog aan? Ja, toch, rituelen zijn ook belangrijk. Als land natuurlijk, om je in te herkennen. Ik ben vanmiddag alleen benieuwd naar alle hoeden die er gedragen worden. En de rest wat er in de nota staat, is toch allemaal ellende. Ja, als je alleen al hoort dat iedereen voor energiekosten een kleine €150 meer moet gaan betalen. Waar gaat het eindigen? Voor mensen met een kleine portemonnee, letterlijk in de winter in de kou zitten. En al die oorlogen moeten er ook stoppen. Maar ja, toch een warme fijne winddag. En een hele goede morgen allemaal. Groeten van Anne. Anneke zegt, Prinsjesdag, ik vind

het een wonderlijk iets. Een miljonair gaat ons, gewone burger, vertellen hoe ze dan de broekriem moeten aantrekken. Eén fijne dag, met z'n allen. Ja, ja, ja, daar kun je niks van zeggen, dat is zo het is. Ook Benny komt binnen. Ja, dat prinsjesdag gedoe, dat mag van mij gestolen worden hoor. Ik begrijp ook niet dat mensen dit nou mooi of leuk vinden. Ieder jaar wordt ons verteld dat we meer geld moeten inleveren. Dus waarom moeten we nou zo enthousiast zijn op deze dag? Ik vind het één grote poppenkast. En even kijken. Henk die zegt, ja, we moeten bezuinigen, maar we gaan er altijd weer iets in koopkracht vooruit. Dat snap ik dan eigenlijk nooit. Maar ik vind het altijd wel wonderlijk om te horen. Toke die zegt, dat koffertje brengt weinig goeds, ben ik bang voor. Doe dan maar de zon, daar kan ik wel van genieten. Johan zegt, het is een trieste dag. We gaan weer horen hoe hard we genaaid gaan worden. Ingrid zegt, ik ga er niet voor kijken. Ik zie het vanavond wel op het journaal. Maar allemaal een mooie, fijne Prinsjesdag. En Christy zegt, goedemorgen Rob, Prinsjesdag. Voor mij folklore. Leuk om op televisie naar te kijken. Maar ik kijk neer uit naar morgenochtend. Komen de algemene beschouwingen. Ik verwacht dan weer het nodige vuurwerk in de Tweede Kamer. En dat vind ik altijd wel weer genieten. Groeten van Chris. Heb jij nog te melden over Prinsjesdag? Laat weten, je kunt bellen. Maar appen en mailen kan ook. En als je een hoedje op hebt en je kunt er een foto van maken, graag, laat maar komen.

0: Lloyd Cole en de Commotions en de Rattlesnakes hier op Radio Gelderland praten vanochtend bij de koffie over Prinsjesdag. Wat is dat nog voor jou, die dag? Nou, voor mij is het een dag die men niet meer zoveel zegt, zegt Simone. Ik keek hier jaren na op televisie en nu denk ik, ik hoor het allemaal wel op het nieuws. Groeten. Even kijken. Dini, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En, mooie dag vandaag, Prinsjesdag.
1: Ja, de zon schijnt hier.
0: Maar... En voor de rest?
1: Nou ja, voor mijn gevoel. Het is voor onwacht, bang, blij en tegelijk vier ik mijn vrijheid. Want ik bedoel, ondanks alle tegenspoed, ondanks alle tegenspoed. Ik zit hier met een boek, de hartelijke groeten. En uit concentratiekampen. En op 15 september 1943 wordt dan een man begraven. Een van de Barneveld-Joden. En dan denk ik, toen moest een dominee Oberman, moest opletten wat hij zei. De burgemeester, toenmalig burgemeester van Barneveld, was erbij. Iedereen stond onder druk. Dat is 1943.
0: Hoe komen we nou bij Prinsjesdag?
1: Tof. Nou, dat wil ik zeggen. En er wordt verweten aan de koningin Wilhelmina dat ze toen ons land is ontvlucht. En weet ik wat ik allemaal voor onzin hoor tegenwoordig. Maar dan denk ik, ik vier mijn vrijheid. Omdat ik kan zeggen wat ik wil. Kijken of dat iedereen daar nou wat weet.
0: Dat is voor jou Prinsjesdag.
1: Dat is fiel pero desdicado en desta lijfspreuk van Sir Winston Churchill. Bekijk zijn wapen en daar zie je bovenin een rood vlaggetje met een open hand. Dus ga ik aan mijn open hand tegemoet, ook op Prinsjesdag, maar ook de rest van het jaar. En nou, weet wat je zegt.
0: Dini, dankjewel. Weet wat je zegt ook, juist. Dat is Prinsjesdag voor Dini. Voor Henry is wat anders. Prinsjesdag is de dag dat wij horen hoe ze ons weer gaan beroven. Ja. Erik zegt, groot poppenkast is Prinsjesdag. Klaar. Even kijken. Wij gaan naar Nijenhuis. Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is Prinsjesdag?
2: Nou ja, ik ben altijd nog wel blij dat er nog een mening gevormd wordt en dat je kans hebt om je mening te vormen. En als je dan een beetje in het verleden kijkt, je ziet steeds meer verrechtsing in de maatschappij. Mm-hmm. Nou, zo'n Hitler die verheerlijkt wordt, die is verantwoordelijk voor 80 miljoen doden. Dat staat net nooit bestil. Poetin is een paar jaar bezig, die is al verantwoordelijk voor de laatste paar jaar over 500.000 doden. Allemaal jonge mensen.
0: Ja.
2: En in Nederland... internet, noem maar op. Het is allemaal,
0: Dus vind je eigenlijk dat we...
2: serieus en denk eens na wat je doet.
0: Dat we meer tegengas moeten gaan geven ook? En een ander verhaal er tegenaan moeten kletsen, zo? Met z'n allen?
2: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen ook... die horen wat en die schreeuwen wat.
0: Ja,
2: die denken helemaal niet meer na wat er eigenlijk vroeger allemaal gebeurd is. En ik vind aan Hitler het mooiste voorbeeld eigenlijk. Je ziet dat in Duitsland ook. En nu pas met Nederland ook de verheerlijking van Hitler. Maar als je dan nadenkt, 80 miljoen doden, kun je dat voorstellen?
0: Ja, nee, maar deze mensen die hebben een andere mening. Maar zijn we ook niet te bang voor een andere mening die misschien wat rechtser is? Moet je daar ook niet gewoon van denken van, dat is jouw mening, ik heb een andere en ik ga hem even uitleggen?
2: Ik heb mijn boodschap een beetje aan die rechtse schreeuwers.
0: Ja.
2: Denk eens na wat je allemaal schreeuwt.
0: Ja.
2: De meesten denken helemaal niet meer aan het verleden wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja.
2: En als je geen mogelijkheid meer hebt Poetin heeft verkiezingen, nou, alle tegenstanders zijn al weg.
0: Ja, ja, die springen uit het raam
2: dat
0: vanzelf.
2: Dat kan hier ook net zo gebeuren, hoor.
0: Ja. Ja, ben je daar echt bang voor?
2: Nou, bang voor. Ik roep de rechtse schreeuwers op van denk eens na.
0: Ja.
2: Dat is mijn... een beetje mijn doel.
0: Ja. Dus denk echt naar waar je leeft, hoe je daar bent gekomen met z'n allen en wat er op het spel staat qua vrijheid en ook qua vrij zijn, qua mens zijn, toch? Ja.
2: Maar je zult maar zo'n Poetin of iemand die denkt dat Hitler. Nou ja, dan ben je als je
0: neer... vrij zijn, qua mens zijn, toch? Ja.
2: Maar je zult maar zo'n Poetin of iemand die denkt dat Hitler. Nou ja, dan ben je als je Nederlander, wanneer ben je nog veilig? Je wordt gewoon opgepakt en je bent weg.
0: Ja. Ja. Nee. Ja. Nou, dus een mooie dag vandaag. Om te vieren dat wij toch in vrijheid wat bezuinigingen over ons heen gestrooid krijgen. Dat
2: en het is mooi weer.
0: Ja, dat, dankjewel. Dat is meneer Nijens uit Hengelo. En het is mooi weer ook. Ja, dat zegt trouwens ook Ria. Zegt, ja, mooie dag toch? Het wordt lekker weer. Ja, nou ja, zo kun je er ook naar kijken. Gelderland moet gewoon een aparte staat zijn. Had dat al lang gemoeten, zegt Jeroen. Ja.

zoals Andorra. Zo klein, maar mooi. We moeten bij die Hollanders aangesloten blijven. Klaar. Ja, dus Gerry is een beetje in de war. Is het nou Prinsjesdag, Bevrijdingsdag? Laat me gaan. Heerlijk dat ik mag mopperen op Prinsjesdag. Heerlijk dat ik Prinsjesdag mag verheerlijken. Heerlijk dat ik te horen krijg wat alles gaat kosten. Heerlijk dat ik in Nederland leef waar we overal op mogen mopperen. Dat zegt Theo. En dat is misschien ook wel aan het doorcijpelen. Dat we, hoe het ook is, in een mooi land leven. Oeh, klinkt wel.

0: I love music van de OJ's hier op Radio Gelderland. Het is inmiddels alweer 22:30 geworden.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dat betekent hoogste tijd voor het spelletje voor bij de koffie. Drie prijzen zijn er te winnen door het beantwoorden van drie vragen. Maar het is gewoon even lekker je algemene kennis testen. En meedoen natuurlijk met niet hele moeilijke vragen, maar toch wel even prikkelend. Het is vandaag 15 september. Dat is de dag dat de allereerste voetbalclub in Nederland werd opgericht. Heel lang geleden. Door Pim Milieu. In welke plaats was dat? De HFC. Deze dag is de oprichting van de allereerste voetbalclub van Nederland. Ja, en dat is wat als je ziet hoe groot voetbal geworden is nu. Hoeveel we met z'n allen plezier aan beleven en geld insteken ook. Maar wat was de allereerste voetbalclub opgericht in Nederland? Het was in Noord-Holland. In welke plaats werd die club opgericht? HFC, door Pim Milieu. Milieu, als jij denkt te weten welke club dat is, dan ga je even appen of mailen. De volgende twee platen. En met een goed antwoord maak je kans op de eerste prijzen. En op nog twee vragen meer en misschien nog eens twee prijzen. Allereerste voetbalclub in Nederland, opgericht de dag vandaag in Noord-Holland. Lang geleden. Welke club is dat? Alain Clark is de eerste.

Straatdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: I See van Katie Dunstall.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen als je 3 goede antwoorden geeft op de vragen van vandaag. En de eerste vraag, ja, die is gesteld. Die houdt ons bij de dag vandaag, 15 september. Toen, in 1879 was het, werd de allereerste voetbalclub van Nederland opgericht. Dat gebeurde in Noord-Holland. HFC Pimmelier was de oprichter. Die was toen pas 14 jaar trouwens. Heel jong. Maar ja, als je talent hebt, moet je het natuurlijk niet laten liggen. Welke plaats was de standplaats van die allereerste voetbalclub, Edwin?
2: Dat is Haarlem.
0: Dat is Haarlem. Ja, was dat parate kennis bij jou? Want jij was er snel bij.
2: Ja, gewoon natuurlijk
0: in HFC. Ja, ja, ja, ja, voor de voetballiefhebbers is dat iedere keer toch wel de club waar je naartoe grijpt. Op nieuwjaarsdag spelen die toch altijd, geloof ik?
2: Ja, tegen Nederland, ja,
0: voor jou. Ja, voor
2: oude Nederlands, ja, ja, ja.
0: Ben jij een voetballiefhebber?
2: Ja.
0: Ja, en waar klopt je hart het sterkst voor?
2: Ja, 020, Ajax.
0: Ajax.
2: Ja, en de Graafschap natuurlijk, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is de boven- en de onderkant van betaalde voetbal in Nederland.
2: Ja, precies.
0: Ja. Het gaat weer een beetje beter, hè, met Ajax. Dus,
2: ja.
0: Sinds de Duitsers daar binnen zijn gelopen, gaat het weer goed. Wij gaan naar de muziek toe. Ook een liefhebberij van jou?
2: Ja, liever zelf muziek maken, maar...
0: Oh, dat speel je?
2: Klarinet.
0: In een band ook? Of...
2: Harmonieverband.
0: Wel leuk. Ja, dan ben je wel thuis in de muziek. Want we hebben vandaag ook de dag dat een legendarisch album werd gepresenteerd. Wish You Were Here. Is dat van The Pink Floyd of van The Cats?
2: Pink Floyd.
0: Hoorde ik iemand op de achtergrond? Nee. Ik hoor af en toe dingen die niet zijn. Dus dat is de leeftijd misschien. Ja, en de harmonie, is dat vaak oefenen, vaak optreden ook?
2: Ja, 1 keer in de week, gewoon woensdagavond.
0: En dan af en toe ook nog buiten lopen.
2: Ja, ja.
0: Ja, nou, wel lekker, toch? Kun je, kun je er veel van je afspelen? Stress hebt.
2: Jawel hoor, een hoofd leeg maken na het werk.
0: Ja, nee, daarom. Heb je zwaar werk?
2: Nee. Althans, nee. Ik zit bij het doortrekken van de
0: A15. Oh, daarbij bij Gent, Haalderen, Bemmel, ja.
2: Ja.
0: Dat ziet er inderdaad relaxed uit. Ik kom er wel eens met de bus overheen en denk ik, nou, dit komt wel een keer af. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Dat denken jullie ook.
2: Ja, zeker.
0: Ja. We gaan naar de Gelderse vraag. We gaan naar Kasteel Middachten. Staat dat in de Steeg of in de Wierde?
2: De Steeg.
0: Dat was een inkopper voor jou, hoorde ik.
2: Ja.
0: Ja. Nou, 3 prijzen. Je hebt een full slam, of noem je het ook. En je mag er aan het werk.
2: Dat doen we dan zeker.
0: Ja, dat dacht ik. Die klinkt toch heel relaxed tijdens dat werk. En je mag zeggen of wij Pink Floyd gaan draaien. Wish You Were Here.
2: Ja, doe maar.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, ja, als jij nee zegt, is het nee, hè? Maar jij zegt...
2: Dat weet ik maar.
0: Daarom, daar komt-ie.
2: Dank je wel. Dank je wel.

0: Oh, zo'n lekkere plaat, zegt Peter en zegt ook Bert. Lang vervlogen tijden. Wish You Were Here. Daar hebben we daar veel mee gespeeld. Ja. Ja, zo kun je zomaar door muziek helemaal teruggebracht worden, hè, in je eigen jeugd. Het is vandaag 51 jaar geleden dat die plaat kwam van de Pink Floyd. Wij gaan dan weer naar Elven toe. En dan doen we met niet de minste, Olivia Newton-John.
1: Magic.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Suzanne, dankjewel. Verkeersinformatie, de A12. Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten, daar vertraging. De A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En de N836, Randwijk richting Elst, is tussen de aansluiting met de N837 en Zetten vanwege een ongeluk in beide richtingen afgesloten. En je hoorde het ook al, als je met de trein gaat, hou er rekening mee dat niet alle treinen rijden vanwege toch best grootschalige sabotage op het spoor.
14: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
15: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
16: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
18: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
19: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
20: www.123gold.de.
21: Wat dacht je van Japan?
22: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
23: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
22: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Hey, Remo!
25: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Hey, Remo!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
27: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: De koffie.

Diana Ross en My Old Piano. Om 12 over 11 hier op Radio Gelderland. Op Prinsjesdag 2026. Ja, het is allemaal begonnen in Den Haag. Dus je kunt nu de tv aanzetten met beelden. En gewoon lekker muziek erachter van Radio Gelderland. Dan heb je misschien wel het beste van twee werelden. En dan zie je de hoedjes ook.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

oud en te veel is niet genoeg. 10:30, 12:00 hier op Radio Gelderland. De Emmys zijn weer uitgedeeld. Grote televisieprijzen in Amerika. The Pitt, de ziekenhuisserie, is de grote winnaar geworden. Maar wat er ook was, een geweldig eerbetoon aan Dolly Parton. En een verrassend optreden van Taylor Swift. Want Taylor Swift is fan van Law & Order met Ice-T. Je kent hem wel, die serie, die loopt nog steeds. En daar hadden ze een parodietje gemaakt. En dus was Taylor er wel, terwijl iedereen had gedacht, slaat het over. En het is ook best lachen als je het stukje ziet. Hier is ze.

Beyond 1973. Sprintjesdag nu 2026 en de dag komt langzaam op gang. Ja, de politie is nu al bezig om het verkeer toch wat eerder dan eigenlijk gedacht in de tang te nemen. Want er zijn misschien wel boerenprotesten op komst en dus hebben ze daar de wegen afgesloten. En ook de eerste hoedjes zijn al uitgelekt. De Cloudhoed van Barbara Katman bijvoorbeeld, die is al gefotografeerd. Blauw met wolkjes daarop. Wat ze wil zeggen met die Cloudhoed is dat het gewoon tijd wordt voor een cloud, een opslagplaats voor gewoon Nederlanders en Europeanen. En ook een heel mooi hoedje van minister Letchert van Onderwijs. Als je het zo ziet, dan denk je, wat is het verhaal? Maar wat ze doet, is de hoed van verwondering dragen. Dat zijn bloemen die geïnspireerd zijn op microscopische structuren. Kijk, en dan heb je ineens een heel bijzonder dingetje op. En de bakkers. Die hebben zich helemaal het ledlazer is gebakken vannacht. Want de oranje fans zijn er al heel vroeg en die willen wel een versnapering. Dus topdag ook, daar in Den Haag. We zijn er aan begonnen. Over een uurtje de rijtocht. En dan de troon. Dit is Style Council. Have you

over half 12. Op Radio Gelderland in een opwarmend Gelderland. Zutphen zegt 23,1 graden en Didam 22,9. Kortom, het wordt warmer. Kijken we nog even naar het verkeer in de provincie. Hoe dat doorrijdt, dat gaat eigenlijk heel erg vlot. Er is maar één melding. Dat is bijna vanzelfsprekend, de A12. Arnhem richting Duitse grens, daar controleert de Duitse politie inmiddels 3 kilometer langzaam rijden, stilstaan en opletten. En 20 minuten vertraging. Lula, David Bowie.

Barry Wells and My Guy. Het is 11:45 geworden op deze Prinsjesdag. En het gaat nu aftellen worden naar de rijtour. Dat betekent ook dat de actievoerders er ook klaar hebben gemaakt. Even geleden is er rode verf op de route van de prins. De koninklijke koets gegooid eigenlijk. Activisten hebben dat gedaan. Ze waren in het oranje gekleed. Maar ineens draaiden ze zich om en gooiden die verf op de weg. Ze werden heel snel tegengehouden door de politie. En door de omstanders die echt wel boest waren, schreeuwden en ook met de actievoerders in discussie gaan. Ja, dat is ook Nederland. Dat is wel mooi eigenlijk, dat je toch gelijk de actievoerders ook van repliek kunt dienen. Verder is de minister-president Jette er ook klaar voor met zijn verloofde en de paarden ook. En hebben we hoedjes? We hebben ook jurken nu. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting heeft een jurk met bakstenen print. Om te symboliseren dat er heel veel stenen nodig zijn.

0: Black Amber, Belong Together. Het is 8:08. Betekent zometeen tot 3 met Irene Tevoorde.
1: Heb je wel eens gehoord van een pruikgewei?
0: Nee.
1: Had ik ook niet.
0: Wat is dat dan?
1: Het is een groot probleem bij herten, bijvoorbeeld in hertenkampjes. Die niet op de goede manier gecastreerd worden, steriel worden gemaakt. Die kunnen zo'n pruikgewei krijgen. En dan hebben wij in onze provincie een dierenarts. Die wordt daarvoor ingeroepen. En één keer in de maand is die mijn gast. Dus hij zei gisteren toen ik zei, goh Peter Klaver, wat gaan we doen morgen? Hij zei, ik wil het heel graag hebben over het pruikgewei.
0: Okay.
1: En hij stuurde me meteen een aantal hele smakelijke foto's. Die ik niet zal delen.
0: Maar is het pruikgewei dan in het kruis van het hert te vinden?
1: Nee, op zijn
0: door
1: gewei.
0: De hormonen gaat het nog groeien of zo?
1: Ja, dat gewei dat gaat niet meer af. En daar komt van alles op te zitten. Een soort krullenpruik komt erop te zitten. En dat is dodelijk voor een hert.
0: Ja.
1: Dus bijzonder verhaal. En hij kan er ook altijd heel smakelijk over vertellen. Dus ik zei tegen hem, vooruit maar.
0: Doe maar. Ja, over het pruikgewei. Ja.
1: En andere zaken. Ja
0: zeker.
1: Appeltjes.
0: Appeltjes.
1: Appeltjes voor de dorst. Letterlijk appeltjes voor de dorst.
0: Oh.
1: Appeltjes die je kunt laten persen.
0: Oh.
1: Op allerlei plekken in de provincie kan dat nu, hè?
0: Ja, zo'n mobiele pers. Ja, heb je eigen appels. Ja.
1: Ja.
0: Dat is altijd wel apart.
1: Ja, lekker vooral.
0: Ja. En wel op tijd opdrinken, want ja. Er wordt niks bewaard, hè, dan. Dat allemaal van 12 tot 3. We zwaaien naar de ochtend met de Culture Club en de Church of the Poison Mind. Jawel.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: De prijs

0: naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Suzanne. Ja, behalve natuurlijk dat de treinen nog steeds niet rijden als normaal, is er ook een file op de H28 tussen Zwolle en Amersfoort. Nou ja, eigenlijk tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar staat 4 kilometer, 6 minuten extra reistijd.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

die uiterst succesvolle Utrechtse band Sommieux & Fields Part 2. Dag allemaal, leuk dat je er bent. Hoop toch niet dat je op een trein stond te wachten vanmorgen. Gelukkig rijdt er weer van alles, want wat kan Nederland dan vastlopen, hè? Goed, we gaan met frisse moed de middag in. Er is ook nog iets met een Haagspoorboekje voor het komend jaar. Maar hier gaat het vooral over appeltjes en wel letterlijk voor de dorst. Niks lekkerders dan appelsap van je eigen boom en dat kan deze dagen. Ik vertelde bij Rob al over het pruikgewei en het gaat later in de show over roest en wat je daar nou het beste tegen kunt doen. En de muziek is van allerlei, deze is gewoon leuk. Wil je meezingen? Ik zeg gewoon doen.

0: is van mij.
1: Doe maar dan sinds een dag of twee, oftewel 32 jaar, 17 over 12. Rob is hier met het laatste nieuws en dan gaat het vast over het spoor.
2: Ja, daar gaat het zeker over. Goedemiddag. Veel reizigers die hadden vanmorgen last van een grote storing op het spoor. Volgens spoorbeheerder ProRail werd die veroorzaakt door sabotage in onder meer Gelderland. Op zeker 5 plekken in onze provincie waren buizen op het spoor gelegd of aan het spoor vastgemaakt. Volgens de politie was dat zo in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. Door die buizen kregen de computersystemen een signaal dat het spoor daar bezet was en gingen seinen op rood en spoorwegovergangen dicht. En ook buiten Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Op station Apeldoorn leidde de verstoring vanmorgen tot veel balende reizigers.
3: Meneer, u zit te wachten?
4: Ja, ja, of staat te wachten, hè? Ja.
3: Geen trein?
4: Nee, geen trein, maar goed, begrepen, er is sabotage. Nou ja, goed, in die wereld leven wij, dat is heel vervelend. Maar het vervelende is dat je dus wat plant en je wil daar eens naartoe samen met je echtgenoot. Ja, dat lukt dan niet, omdat dus mensen dat, zaakje saboteren, zoals men dat noemt.
5: Dagje Haarlem, dat wordt geen dagje Haarlem.
3: Dagje Apeldoorn is ook leuk, of komt u uit Apeldoorn?
5: Nou, ik ken Apeldoorn wel leuk. Dagje Apeldoorn is wel leuk, maar daar kom ik niet voor. Dagje Haarlem met een afspraak daar, dat was de bedoeling eigenlijk.
3: Hoe lang staat u hier al?
5: Wij staan nu recent. Wij zouden... Hoe laat is het? Dit duurt toch. Nou, wij staan hier al 3 kwartier, minimaal.
6: Het enige wat ik zo vervelend vind, kijk, storingen, daar sta je een beetje machteloos tegen. Maar je kunt wel bussen inzetten. Het is heel lastig geregeld. Je komt op station en dan sta je daar maar.
2: Ja, dat was het station in Apeldoorn. Marcella Wesseling is van ProRail. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ja, veel reizigers waren onaangenaam verrast vanmorgen. Maar jullie ook, denk ik, hè?
7: Ja, klopt. Ja, ik luisterde natuurlijk net de reizigers. Ja, dat is hartstikke triest. Dat mensen dan de trein willen pakken en er rijdt niks. We hebben het inderdaad de treinverkeer moeten staken... omdat er materiële op het spoor zijn gelegd. En we daardoor niet met treinen konden rijden daar.
2: Ja, is zoiets als dit al eens eerder gebeurd?
7: We hebben eerder te maken gehad. Vorig jaar bijvoorbeeld met de NAVO-top. Bleek uiteindelijk dat het om sabotage ging. Dat was niet in deze vorm. Dus er waren geen spullen op het spoor gegooid. Maar dit is wel een hele grote verstoring, ja.
2: Nou hoorden we net een reiziger die ontevreden was... omdat er geen bussen werden ingezet. Waarom gebeurde dat niet?
7: Ja, dat is natuurlijk super vervelend. Het is aan de vervoerder daar om vervangend vervoer te regelen. Daar gaan wij als ProRail niet over. Maar ik kan me voorstellen dat het om zoveel storingen gaat... Ja, dat het ook lastig is om daar zoveel bussen voor in te zetten... om alle mensen van A naar B te krijgen.
2: Nou, de storing is nu voor een groot deel verholpen, hè? Hoe is dat gedaan?
7: Nou, we hebben echt met man en macht gewerkt om de materialen op te sporen. Dat is natuurlijk één. Je krijgt een signaal, of het beveiligingssysteem krijgt een signaal van... hé, er is een object op het spoor gevonden. Dan moet je eerst lokaliseren waar dat dan is. Nou, dan moeten mensen echt lang doorlopen op sommige plekken... om dan te vinden waar die buizen in dit geval zitten. Ja, dan kan het worden opgeruimd. Dat moet natuurlijk ook netjes gebeuren... zodat de politie ook daarna nog de voorwerpen kan onderzoeken. Ja, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Gelukkig is het op heel veel trajecten al dat het weer gefaseerd opgestart kan worden... Maar we zijn er nog niet. Er is helaas nog hinder op dit moment.
2: Ja, ik zie hier alleen de verbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn... is nog niet vrijgegeven op dit moment.
7: Ja, we zeggen ook inderdaad... we verwijzen mensen vooral naar de reisplanner. Van check de reisplanner. Daar staat echt de actuele situatie. Zodat je daar kan zien of je reis door kan gaan...

0: niet.
1: Ja, dan is natuurlijk de grote vraag, wie zit hierachter? Is daar al enig idee van?
0: Nee, daar hebben we helaas nog geen signalen van gekregen. Dat is ook overigens aan de politie om daar verder uitspraken over te doen. Maar dat is bij ons op dit moment nog niet bekend.
1: Goed, Marcella Wesseling van ProRail, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En het is natuurlijk vandaag Prinsjesdag. Veel mensen die wilden ook met de trein naar Den Haag. Zo ook de Apeldoornse een-eigen tweeling Linda en Jolanda Oosterveen. Die gaan ieder jaar, stonden in alle vroegte op het station in Apeldoorn. Maar daar drong de harde werkelijkheid snel door.
2: En ja, wij stonden daar, we hadden ingecheckt en we kijken op het grote bord. En die, foute bol. En mijn zusje die kijkt in de app. Nou ja, dat werd pas na 8:30 of zo dat er een keer een trein rijdt. Nou ja, kom je dan pas in Den Haag aan, dan heb je geen plek meer, want alle hekken worden gesloten om 10:00. Ja, en dan sta je dus vijfde rangs, zomaar zeggen. Dan zie je helemaal niks.
1: Ja, dus zijn ze maar niet gegaan. Voor het eerst in jaren kijken de zusjes nu thuis op de bank naar de rijtour van de Oranjes. Ja. Die begint om 1:00. Om 1:15 begint de troonrede en om 2:00 is dan die balkonscène.
3: Dan zien ze het wel goed op televisie. Dat is dan wel een voordeel.
1: Ja, ik ben benieuwd of ze voortaan vanaf de bank gaan kijken.
3: Nou ja, ze hebben zo'n hele club daar die ze elk jaar weer zien. Het is een soort reunie ook. Dat is natuurlijk te leuk eigenlijk om weg te blijven.
1: Ja, dus, die traditie die houden ze erin, denk ik.
3: Denk ik ook.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

Hey, well-respected man van de Kinks. Ik ken steeds meer mensen met een appelboompje in de tuin, of misschien wel twee of meer. In het voorjaar met die prachtige bloesem en daarna het groen en de appels. Ik bak een appeltaart of wat en die smaakt dan zo ontzettend echt. En ik maak appelmoes, maar een appelsapje? Ja, ook niet te versmaden. De appels laten persen, dat kan nu. In deze tijd van het jaar, deze dagen, onder meer in Toldijk. Zometeen hoor je er meer over. Naar Roxette.

0: Maar Roxette op Radio Gelderland is Must Have Been Love. Ik heb, dat vertelde ik al, in mijn tuin één appelboompje. Daar vallen de appels al weken van af. Maar er hangt ook nog genoeg voor appelmoes. Dat maak ik elk jaar. Een appeltaart maak ik ook heel veel. En ik dacht, ja, ook lekker appelsap. En daar kun je in deze tijd van het jaar voor terecht op allerlei plekken in de Betuwe bijvoorbeeld. Om je appeltjes dan te laten persen. Bij de Mobipers in Varik, bij de Fruitpersmobiel in Rumt. En zo zijn er meer plekken. In Toldijk is er boerderijwinkel De Kruisbrink. En daar zijn vandaag en morgen de appelpersdagen. Daar maken ze een hele bijzondere happening. Daar mag je dus met je appels ook naartoe. Iris Garretsen heb ik van die boerderij aan de lijn. Goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: Hoi. Jij bent bezig het bedrijf van je ouders over te nemen. Jullie kweken zelf ook appeltjes, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij kweken allemaal duurzame appels, allemaal hoogstamfruit. Maar dan van 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus Notaris, Bellefleur, Goudrenette, allemaal oude rassen.
0: Ja, mooi. En heb je ook de ervaring dat ze al zo snel van de boom vielen dit jaar?
1: Ja, dat komt door de droogte.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat hoort er ook al een beetje bij. En wij laten onze boomgaard gewoon lekker gaan. De natuur mag het zelf overnemen. Maar door de droogte vallen ze inderdaad gewoon een stuk sneller. De boom kiest er zelf uit dan maar wat minder appels. En dan de appels die blijven hangen, de energie naartoe geven.
0: Ja, zo is het. Zo is het inderdaad. Zo werkt dat. Ik weet wel dat ik daardoor veel egeltjes in de tuin heb. Want die vinden die afgevallen appeltjes heel erg lekker.
1: Ja, die zijn er verzot op.
0: Ja, precies. Hey, is dat druk bij jullie op die appelpersdagen?
1: Het is gigantisch druk. We zijn vanochtend vroeg om 6:30 al begonnen. En het loopt maar door.
0: Ja.
1: Dus het is een grote gezellige boel hier op het terrein.
0: Nou, jij zegt het gezellig, want dat lijkt me heel erg leuk. Normaal gesproken, jullie hebben een boerderijwinkel. Dus je hebt een hoop aanloop natuurlijk van mensen die dingen bij jullie komen kopen. Maar nu komen ze zelf iets brengen. Dat lijkt me echt qua sfeer echt heel gezellig.
1: Ja, dat is echt mega. De jongens die hier van de Welsumse Sapmobiel staan, dat zijn ook fantastische kerels. Die maken er altijd een feestje van. En alle mensen die dus met hun appels komen ook. Dus het is eigenlijk gewoon één groot feest. En er zijn jongens van de dagopvang die ook komen kijken hoe hun appels dan geperst worden. Dus eigenlijk van alles en nog wat.
0: Nou, wat superleuk zeg. Hey, en dat gaat dan de pers in die appeltjes, die hebben jullie dan staan. En dan de fles, en hoe gaat dat dan verder?
1: Nee, bij ons gaat het allemaal in pakken. In 3 en 5 liters. Dus de appels die gaan de lopen band op. Die worden gewassen. Die worden verpulverd. Daartussen allerlei verschillende stappen. Die machine is zo geavanceerd. Dat kun je haast niet meer bijhouden. Dat sap dat wordt gekookt, gepasteuriseerd. En gaat daar eigenlijk in een soort vacuümzak. Zo'n back-in-box systeem. Dus daar komt geen zuurstof bij. En dan kun je daardoor zo'n pak 2 jaar dicht houden. En geopend 2 maanden.
0: Nou, wat goed zeg. Dus je kunt er ook echt gewoon lang mee doen. Denk ik dat als ik mijn appeltaart heb gebakken en mijn appelmoes heb gemaakt, dat ik nog een emmer appeltjes over heb. Dat is wel een beetje te weinig, hè? Om bij jullie langs te komen.
1: Ja, vanaf 75 kilo kunnen mensen zich daarvoor aanmelden. En dan krijg je ook gegarandeerd van je eigen appels je eigen sap mee.
0: Oké, en hoeveel bomen met appels zijn dat, 75 kilo? Ik heb geen idee.
1: Als je rekent met ongeveer 6 kratten appels, dan ben je een heel end.
0: Okay.
1: 6-7 kratten. Moet je wel gewoon een beetje een goed formaat krat hebben natuurlijk. Maar ik denk dat je met een goede volgroeide boom, 3 bomen, dat je al makkelijk aan de 75 komt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat hebben best wel veel mensen ook staan. Daar hoef je echt geen professionele appelkweker voor te zijn.
1: Absoluut niet.
0: Nee, klein boomgaatje is genoeg.
1: Je kunt ook met de buurt verzamelen natuurlijk.
0: Oh ja,
1: natuurlijk. Dat is ook altijd wat heel veel gebeurt.
0: Nou, wat een supergoed idee. Daar had ik niet eens aan gedacht. Vandaag en morgen dus die appelpersdagen. Hoe laten jullie open?
1: Wij zijn zelf geopend van 9 tot 6.
0: Oké, dan kan je gewoon langskomen met je karretje, met je kratjes.
1: Nee, dat weer net niet. Daar moeten we wel voor aanmelden.
0: Oké, nou, maar dat kan nog wel voor deze dagen?
1: Ik heb voor morgen her en der nog een heel klein gaatje. Dus als mensen kunnen bellen, dan kan dat zeker. Maar het is al wel we hebben een hele, hele dikke, vette planning al vol staan.
0: Ja.
1: Maar bellen kan altijd.
0: Okay.
1: En anders regelen we dat met de WSM, dus de sapmobiel, dat je op een andere locatie wel terecht kan.
0: Nou ja, goed. Dan passen jullie wel een mouw aan. Boerderijwinkel De Kruisbrink dus. Daar kan je eventjes contact mee opnemen om te kijken of je misschien morgen nog langs kunt komen met je appeltjes. Vind je zelf appelsap lekker of kun je het echt niet meer zien?
1: Ik hou echt ontzettend van appelsap.
0: Ja.
1: Maar vooral met een smaakje er doorheen. Dus met pruim of met kriek er doorheen. Of met kers. Of met druif. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, Iris, je hebt ons helemaal enthousiast gemaakt. Dankjewel voor je verhalen en veel plezier daar.
1: Ja, geen probleem. Dankjewel voor je belletje en een hele fijne dag.

0: Kijk dan ons op Radio Gelderland en This is the Life. Ik kreeg nog een opmerking van Gerry, die WhatsAppt. Ik had het over afgevallen appels en egeltjes die dat heel erg lekker vinden. Maar, zegt Gerry heel terecht, als ze gaan rotten, dan moet je die appels echt weghalen. Want egels worden er stom dronken van. En dat is niet best voor ze. Dankjewel voor je toevoeging. Ik ga dat onmiddellijk doen. Wouter van Bernebeek, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het?
1: Goed.
0: Ik hoorde jou lekker hoesten. Jij bent niet de enige volgens mij.
1: Het is fantastisch, ja. Ik hoop dat de meeste radiopraatjes gaan vandaag niet zonder hoesten. Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, ik vergeef het je. Ik zit hier buiten de radiopraatjes om ook behoorlijk te blaffen. Dus,
1: we kunnen het niet door de microfoon heen blaffen, dus dat scheelt.
0: Nee, dat scheelt. We zullen elkaar niet aansteken, maar dat is ook niet nodig, want we hebben het allebei al. Hé, vertel, het weer van vandaag, ja, prima, hè?
1: Nou ja, het is heerlijk weer buiten. Hè? Het is zonnig, op dit moment al zo'n 25 graden. En daar komt nog wel wat bij, want de zon blijft vanmiddag schijnen. En daarmee loopt de temperatuur op naar misschien plaatselijk wel 27 graden. En dat is toch wel warm, hoor, voor half september.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, en dan is het daarna wel een beetje klaar, althans voorlopig.
1: Voorlopig wel, inderdaad. Vanavond en vannacht krijgen we met een koufront te maken. Is wel een zwak koufront, maar dat is dan de overgang naar de koelere lucht, zeg maar. Nou, die warme lucht wordt vanavond en vannacht dan verdreven met een enkele bui. Vooral in het oosten en zuidoosten van de provincie kan dat gebeuren. In de Achterhoek, in het rivierengebied. Maar elders lijkt het toch op de meeste plaatsen wel redelijk droog te blijven. En uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n 13 of 14 graden. Mm-hmm. En morgen zitten we dan in die koele lucht met een stevige westenwind en temperaturen die niet van hoger meer uitkomen dan zo'n 17 graden. En dat scheelt toch wel bijna 10 graden met vandaag.
0: Ja, een jas, zoals ze dat zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En het weekend, dan wordt het weer wat beter, hè? Of beter, ja, het is allemaal goed natuurlijk.
1: Klopt, ja. Donderdag en vrijdag nog wel af en toe een enkele bui. Net als morgen trouwens. Temperaturen van een graad of 18. En langzaam neemt die wind weer af. Maar in het weekend dan volgt echt weer een weersverbetering. En dat geldt ook voor volgende week trouwens. Met droger weer, meer zon en temperaturen spoedig weer oplopend naar 20 graden of iets meer.
0: Nou, je hebt het gehaald, Wouter. Ja. Zonder hoesten. Nou. Nee. Sterkte ermee, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hey, doei.
0: Dit is Gregory Abbott op Radio Gelderland en Shake You Down. Yeah. Ach, wat mooi. 8 minuten voor 1 is het.

Gregory Everton, Shake You Down. Zometeen dan in de tweede uur van Tot Drie spreek ik dierenarts Peter Klaver over zijn belevenissen. En die man, ja, hij stuurt me regelmatig filmpjes van de dingen die hij doet. Het ene moment vangt hij zwijnen, het andere moment is hij bezig met een pruikgewei bij een hert. En daar wilde hij wat over kwijt. Hoor je zo? Dit is Iron Horse en Sweet Louie Louis.

0: eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Een file die de moeite waard is om even te noemen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stoel en Hoevelaken. 4 kilometer, 4 minuten, komt daardoor een bermbrand.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Hey Raymond!
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Hey, Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè.
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Top 3 met Irene ten Voorde.

Je ziet hem voor je, deze Rick Astley. Dansen met zijn kopbeertje aan. Together forever, hoorde je. Het is bijna 12:12. Ik noemde net al even de file bij Stroe langs de A1 vanwege een bermbrand. Er worden meer brandjes en rook gemeld inmiddels bij ons bij Omroep Gelderland. En dat zou te maken hebben met de boerenprotesten. Dan weet je een beetje waar het vandaan komt. In tot 3 zo dierenarts Peter Klaver over wat er allemaal fout kan gaan met castratie van herten en hun gewei. Het heeft van alles met elkaar te maken. Ik had geen idee. En ik kijk met een schuin oog naar de koets. En straks op straat gaat het over je dierbaarste bezit. Dit is Olivia Dean met haar baby's.

0: Four Tops en Baby, I Need Your Love in 18 minuten over 1. Ja, het Pruikgewei. Ik heb het al een paar keer aangekondigd in deze uitzending. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar ik zag plaatjes en ik las over hoe gevaarlijk het is voor de drager van dat gewei. En ik heb contact met Peter Klaver, dierenarts met zijn praktijk in Dodewaard. Maar hij reist het hele land door voor allerlei bijzondere ingrepen bij dieren. Hij vertelde me net dat hij bij een papegaai vandaan kwam. Maar daar gaat het vandaag niet over. Je wilde het hebben over het pruikgewei. Maar je mag eerst eens even uitleggen wat dat is, Peter.
1: Ja, een pruikgewei, of ook wel een bastgewei genoemd. Dat is een fluwelen gewei van een hert. Bij een hert groeit elk jaar een gewei met een vel eromheen. En dat gaan ze dan vegen. En dan wordt het gewei wordt helemaal hard en benig. En dat valt dan af. En dan gebeurt die cyclus gebeurt dan weer opnieuw. Dat gebeurt eigenlijk elk jaar. En de mannetjes herten gebruiken dat om te vechten om de schone dames.
0: Uh-huh.
1: Dus als je als hertenman een groot gewei hebt en je kunt bent heel sterk, dan kun je daarmee andere mannen verjagen en dan krijg je de toegang tot meer charmante dames.
0: Ja. Herten. Ja. Oké, dat is dan als het goed gaat allemaal.
1: Ja, maar soms zijn mensen die castreren hun hert. Als die, want dan willen ze dat, vinden die dat hij te agressief is of te boos. En of ze willen geen jongen meer. En dan wordt het hert gecastreerd. Halen ze de ballen, de testikels halen ze eraf. Maar dan krijg je de cyclus van, die jaarlijkse cyclus van hormonen, die verdwijnt dan. Het testosteron, het mannelijke geslachtshormoon, is dan verdwenen. En dan blijft dat gewei, wordt niet afgeworpen, maar blijft doorgroeien. En wordt steeds groter en groter. En dan, het vervelt niet meer. De huid blijft erop zitten. En dan kunnen daar vliegen opkomen, die kunnen er eitjes in leggen. Het kan gaan infecteren, rotten zeggen wij dan.
0: Ja.
1: Dus dan kan het hert heel ziek van worden. En dat was ook het geval bij een hert in Huissen, in de dierenweide daar. Dat was een hert, die had ook een klein gewijtje, klein pruikgewijtje, niet zo groot. Maar die voelde zich niet helemaal lekker, werd ik gebeld. Ja, dan moet het gewei moet eraf, want er zitten waarschijnlijk vliegen in die maden leggen of er zit een viezigheid in. Maar het hert was slimmer als ik, die herkent mij, die weet als ik daar kom dat ik hem wel eens verdoof.
0: Ja.
1: Dus die bleef netjes op gepaste afstand en ze gingen voeren. Ja, bij ons komt hij gewoon uit de hand eten, maar als ik erbij ben, dan denkt hij van je kan me wat. Dus was twee keer geweest, twee keer niet gelukt. En de derde keer zeiden we, ga ik een beetje in een hok zitten. Maak het maar een beetje donker. Voer hem de dag ervoor, maar niet echt zoveel. En leg het voer een beetje op 15, 20 meter afstand. Dan kan ik net schieten met het geweer. Een soort gordijntje hadden ze gemaakt. Ik zat achter het gordijntje. En daar kon ik hem schieten.
0: Ja.
1: En die verdovingspijl gaat er dan in. Het is geen kogel natuurlijk. Een verdovingspijl gaat er dan in. En het is altijd spannend of die raak is. Want soms schieten ze op het laatste moment toch weg. De pijl ging erin. En een beetje ongeduldig zijn we altijd. Maar een kwartiertje ging je lekker slapen. En het was midden op het veld. En zo'n gewei is heel erg doorbloed. Dus dan moest ik afzagen.
0: Ja.
1: Met zo'n draadzaag. En alleen dan kan het ook een beetje bloeden. Dus dan heb je wel een brander nodig. Dus we moesten hem in de kruiwagen tillen.

0: Met twee sterke dames. Het beest was al 70 kilo. Als hij loopt, denk je, ach, valt wel mee. Maar als je hem dan moet optillen, is hij nog heel zwaar.
1: Doodgewicht heet dat.
0: Doodgewicht, ja, ja. Dus hebben we naar in de kruiwagen naar stopcontact gereden. En daar heb ik hem met zo'n draadzaag, zo'n soort gevlochten draadje, met twee handvaten, heb ik hem doorgezaagd. En ik dacht, nou, als ik heel hard zaag, dan door de warmte, dan stollen die bloedvaten wel. Maar dat eentje, dat kwam toch een spuit eruit, noemen we dat. Een slagadelijke bloeder. En dan bzz, bzz, bzz, kwam het eruit. En gauw dichtgedrukt. De brander op rood gloeiend.
1: En hij kliep gelukkig,
0: anders zou het een beetje pijnlijk zijn. Kon het dichtbranden. Ja. En nou, het was al warm die dag, maar toen had ik het helemaal warm.
1: Daar kan ik niet meer voorstellen.
0: Met het zagen en het tillen.
1: Ja, ja. Wat een bijzonder verhaal dat gebeurt. Ja, inderdaad. Maar het heeft dus te maken met de manier van castreren. Hoe moet je het dan wel doen?
0: Je moet het eigenlijk vasectomeren. Dat betekent alleen het draadje waar de spermacellen doorheen gaan. Wat ook wel de herenknip genoemd wordt. Want bij volwassen mannen die een volledig gezin hebben en ook geen kinderen meer willen, kunnen ze als het ware dat draadje doorknippen.
1: Ja.
0: En dat kan bij het hert ook. Maar deze, en ik had dat. Bij hele jonge dieren kun je zo castreren. En ik dacht, dit heb ik gedaan, hè. Dat is mijn fout, dus ik zal gelijk schuld bekennen. Deze was 6 jaar oud, was 5 jaar goed gegaan. En dit jaar was toch een heel klein pruikgewijtje ontstaan. Want ik had hem als jong dier gecastreerd voor de puberteit. Ik dacht, nou, dat kan nog wel, dan zal hij er wel geen gewei vormen. Maar deze kreeg toch een heel klein pruikgewijtje. Maar dan, als je het heel jong doet, kan het wel. Mm-hmm. Of, nou ja, bij volwassen dieren moet je dus dat die draad, het leidingje doorsnijden.
1: Ja.
0: Alleen dat is een lastige operatie. Dat doen maar heel weinig mensen in Nederland. En een beetje opschep, maar toevallig doe ik ze wel bij herten. Maar ze hebben andere dierenartsen die het ook kunnen, hoor. Maar
1: ja,
0: het is geen dat leer je niet op de studie. Dat moet je zelf een beetje oefenen.
1: Ja, moet je zelf een beetje oefenen. Nou, in ieder geval, in het geval van dit hert is het allemaal goed gekomen. Wij zijn helemaal op de hoogte van wat een pruikgewei is. En dat jij daar iets mee kan. Mochten we een dier hebben die je daaraan leidt, dan bellen we je, Peter Klaver.
0: Ja, andere herten mag je ook verbellen.
1: Dat is goed, ik weet het.
0: Succes met je programma.
1: Dank
0: je wel. Leuk om dat even te vertellen.
1: Goed zo, dank je. Tot de volgende.
0: Dag iedereen.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Earth and Fire and Memories op Radio Gelderland. 2:02 is het. Ik kijk ondertussen even mee naar de troonrede die er is op dit moment aan het plaatsvinden daar in Den Haag. Bijzonder hoedje zag ik in ieder geval weer. De Oranjes hebben vandaag vooral voor groen, rood en zwart-wit gekozen. Koningin Maxima draagt roomwit met zwart. Prinses Amalia heeft een lichte olijfgroene jurk met een soort cape om. Prinses Alexia ook in het olijfgroen, maar combineert dat opvallend met een rode hoed. En prinses Ariane is helemaal in het rood. En haar jurk komt uit de kledingkast van haar moeder, begreep ik. Dan hebben we nog prinses Laurentien, die heeft gekozen voor een groene japon. Dat je dat maar vast weet. Nou, het gaat natuurlijk allemaal niet om wat ze aan hebben of op hun hoofd, maar om de inhoud. Maar daar dan weer naar luisteren, dat lukt dan net niet tijdens een radioprogramma. Dat komt later. Dit is Klein Orkest. Laat mij maar alleen.

Raccoon en No Mercy. Er rijden nog steeds geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn en Amersfoort en Barneveld. En ook niet tussen Zutphen en Lochem. Heeft allemaal te maken met die seinstoring. En file is er ook nog steeds op de A1 tussen Stroe en Hoevelaken. 11 minuten extra reistijd. Dat komt door een bermbrand. Dat zou te maken hebben met het boerenprotest. Die zijn er morgen in ieder geval ook in Gelderland iets om rekening mee te houden. Vanmorgen staat een boerenactie bij het provinciehuis in Arnhem aangekondigd. En die duurt van 11 tot 2 uur morgenmiddag. Grace Jones, La Vie en Rose.

0: Grace Jones en La Via Rose. Het is tijd voor een gesprekje op straat. Met zomaar een voorbijganger over zomaar een vraag. Nou ja, zomaar een vraag. Eigenlijk een heel belangrijke vraag. Want als je gaat nadenken wat voor jou nou het meest kostbare is in het leven, dan gaat het wel om dingen die er echt toe doen. Die vraag stelde ik aan een dame en dit zei ze.
1: Dat is denk ik mijn gezondheid. Ik werk in het ziekenhuis hier, dus dan weet je eigenlijk dat ziekte kan iedereen overkomen. Dus als je dan gezond bent, dan daar moet je wel wat je best voor doen, maar ook heel veel is pech. Dus dat overkomt je ook.
0: Ja. Dat zie je elke dag gebeuren dus?
1: Ja, zie ik elke dag gebeuren.
0: En is dat dan een besef dat langzaam komt? Of wist je dat eigenlijk altijd al? Hoe gaat dat dan?
1: Dat wordt langzaam steeds sterker. En als je richting bepaalde bouwjaren geraakt, waarbij je mensen van bouwjaar op de IC ziet liggen, dan ga je het heel erg beseffen.
0: Van je eigen bouwjaar bedoel je?
1: Bouwjaar, ja, van mijn eigen bouwjaar. Dan heb je zoiets van, oh ja, dat had ik ook kunnen zijn. We zeggen wel eens van het leven is niet eerlijk, maar dat is met gezondheid eigenlijk ook zo. Ja, maar kijk, als je een ziekenhuis wil overleven, moet je ook wel humor hebben, want anders hou je dat niet vol. Dus ja.
0: Maar, ja, want hoe deal je daar dan mee?
1: Ja, ik heb het met collega's over. En ook wel het besef dat je, zeg maar gezond eten. Niet te veel, geen alcohol of weinig alcohol. Genoeg bewegen. Ja, dat wat je kan doen, dat je dat niet laat.
0: Maken jullie wel eens hele harde grappen ook, om er gewoon even om te lachen?
1: Ja, zijn hele cynische grappen. Ja.
0: Dat willen wij niet horen, hè?
1: Nee, ik kan het maar beter ook niet vertellen. Nee.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je zo nu dan al die ellende. Ik wil niet meer.
1: Nou ja, nee, ik hou van mijn vak. Dat blijft toch. Ik vind het een prachtig vak wat ik heb. En dat. Ja, dat is het. Dat blijft het waard.
0: Ik zeg hoera voor mensen zoals jij.
1: Nou, dankjewel. Dankjewel.

Fat Larry was de drummer en leider van de Fat Larry Band. Je hoorde ze met Zoom. Forse kerel, die Fat Larry. Vandaar de bijnaam. Hij droeg hem overigens met trots. Dat maakte hem heel bekend. Straks pakken we weer een lekker alledaagse kwestie bij de kop. Zo'n ding dat we allemaal wel eens tegenkomen. En waarvan we met z'n allen nou wel eens willen weten wat we daaraan kunnen doen. Rust roest, zeggen ze wel eens. Nou, er roest wel meer. Ook zogenaamd roestvrij staal zie ik soms roesten. Je fiets, je tuinhek, je tuinstoelen. Het wordt er allemaal niet mooier van met al die roest. Wat is roest, maar vooral hoe krijg je het met huistuin- en keukenoplossingen weer weg? We duiken er straks in, maar mocht je nou een leuke tip hebben, dan is die natuurlijk van harte welkom. Laat elkaar een beetje helpen om van de roest af te komen. Dit is Nathalie Imbruglia en Thorn.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Hey Raymond!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Suzanne. Niet in brand gestoken hooibalen, maar een kapotte vrachtauto veroorzaakt een flinke file om de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Die staat tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. Maar als je dan hoort dat je bijna een uur extra moet rekenen voordat je weer door kunt rijden, ja, dan wil je daar liever niet zijn. 2 rijstroken zijn er dicht.

26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children.
1: De klok op rock.
0: Ja, de klok ga ik op rock zetten. En ach, niet iedereen houdt van een stevig rockplaatje. Maar velen, dat weet ik, doe ik een plezier. De keus vandaag is er een met een bijzondere gitarist en klinkt eigenlijk meer naar blues dan naar rock. Stevie Ray Vaughan, en Texaan met een hele eigen manier van spelen. Hard aanslaan, dikke snaren, veel dynamiek, maar ook heel veel gevoel. Het nummer is simpel. Een man is stapelverliefd op zijn meisje. She is my pride and joy. De carrière van Vaughan was maar kort. Hij overleed bij een helikopterongeluk na een concert, heel triest. 35 jaar oud. Ter nagedachtenis dan.

0: Je hoort een real thing op Radio Gelderland. Ja, ik zei het al even, een minuutje of 20 geleden. We gaan het hier hebben over roest. Rust de roest, zeggen ze wel eens.
1: Rust.
0: Maar, rust de roest, maar er roest nog veel meer dan rust. Is mijn ervaring. Van alles ook waarvan ze zeggen, het is roestvrij staal. Ik weet niet of jij dat ook herkent, Rob. Maar dan ontstaat er toch nog een beetje roest, zo hier en daar.
1: Ja, maar daar weet ik toevallig van dat het roestvast staal is en niet roestvrij staal.
0: Oh.
1: Betekent eigenlijk dat het wel een beetje kan roesten,
0: ja?
1: Onder bepaalde omstandigheden.

0: Dat weet jij dan weer.
1: Weet ik.
0: Ja. Wat doe jij met roestige dingen?
1: Ik heb eigenlijk geen roest. Ja, wel een stuurtje van een kinderfiets heb ik een keer ontroest.
0: En hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, zal ik het al verklappen?
0: Ik weet het niet, doe maar.
1: Nee, dat ging fantastisch, maar daar heb ik wel voor gezocht. Een propje nat aluminiumfolie eroverheen schuren. En het schijnt dat die aluminiumfolie, die doet iets chemisch reactie met dat ijzer. Maar het is ook zachter dan ijzer, dus je maakt er niet echt krassen mee. Maar het roest ging er echt heel mooi.
0: Ja, ging het goed?
1: Een blinkend stuurtje.
0: Oké, en dat was niet keihard werken?
1: Nou ja, een beetje.
0: Beetje kracht.
1: Je moet wel, nou nee, ook weer niet te hard. Ja, volgens mij heb ik er op een gegeven moment wel flink zitten. Het schoot niet op.
0: Nee,
1: maar
0: precies.
1: Uiteindelijk, het eindproduct mocht er zijn.
0: Oké, nat aluminiumfolie. Ik ben benieuwd of mensen daar ervaring mee hebben. En wij gaan sowieso eens verder zoeken naar wat roest nou eigenlijk is. En ook hoe vooral hoe je het wegkrijgt.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: De muziek van Shaka Tak en Down on the Street. Vandaag gaat het in deze o zo leuke rubriek. Die gaat over huistuin- en keukenproblemen en hoe ze op te lossen. Over roest. Ik krijg een appje binnen, Rob, van Jan. Die zegt voor Irene en Rob trouwens. Mm-hmm. Voor jou ook een prettige dag.
1: Ja.
0: Oxidatie is het kan voorkomen worden door vaseline of motorvet. Dat deden wij vroeger op de boerderij. Ook, denk maar eens aan de velgen van je fiets.
1: Ja.
0: Het klopt, dat deed ik vroeger. Dat moest ik van mijn moeder
1: en mijn vader. Ja,
0: ja, precies. Moest je de velgen insmeren met vaseline.
1: Ja.
0: Dat helpt wel.
1: Nou ja, dat is het idee. Ja. Dat is inderdaad wat we net horen. Een reactie met zuurstof en water. Als dat in aanraking komt met het ijzer, dan krijg je roest. Dus je moet het beschermen. En dat kan inderdaad met vaseline.
0: Oké, okay, nou goed. Maar als het er dan toch is. Wat dan?
1: Een zuur. De cola-truc hebben we het natuurlijk al...
0: Ja, hadden we het vanochtend al over. Ja, hè? Helpt
1: maar,
0: dat, cola?
1: Ja, zuur, dat lost eigenlijk de roest op. Dat werkt ook met azijn of schoonmaakazijn. Kun je er ook op smeren. Dan hebben we weer de oude trouwe baking soda.
0: Nee, nou moet je ophouden.
1: Jawel, dat is geen zuur. Maar het werkt vooral omdat het, als je er een papje van maakt... dan schuurt het lekker. En het zou ook de roestlaag een beetje losbeken. Dat wordt dus ook wel aangeraden om te gebruiken. Ja, dat propje nat aluminiumfolie wat ik net meldde... dat werkt ook als je ermee schuurt. En dan heb je natuurlijk nog al die een beetje de hardcore producten. Je hebt speciale roestverwijderaars in de winkel. Wat je erop smeert, is allemaal wat chemischer. Een roestomvormer, die ook meteen een laagje eroverheen doet... zodat je er meteen overheen kunt schilderen bij een tuinhekje bijvoorbeeld. Je hebt ook nog allerlei sprays die je erop kunt doen... ook om de roest eraf te krijgen. Ja, dat is het eigenlijk.
0: Dat is het eigenlijk.
1: Ja, of je moet met slijptollen of weet ik veel schuurmiddelen de boel eraf halen.
0: Nee, staalborstels.
1: Ja. Ja, dat soort dingen. Ja. Voor de grove roest.
0: Ik denk dat die aluminiumfolie echt wel de tip van de dag is.
1: Nou ja, ik vond het mooi. Ben je hem nog tegengekomen ook? Iemand die zei van ja, doe ik ook altijd.
0: Nee, ik ben hem niet tegengekomen. Nou, maar ik kan me voorstellen dat mensen thuis denken... dat is een handige. Propje aluminiumfolie nat maken... Dat moet dan dus wel. En dan de roest te lijf. En dat gaat eigenlijk best wel heel erg goed.
1: Ja, maar dan als die roest eraf is... moet je natuurlijk zorgen dat je dat metaal beschermt. Want anders gaat het even hard weer roesten. Dus dan moet je het lakken, grondlaag erover, een zinklaag erover. Kan ook. Of die vaseline erover.
0: Ja, ben je nog bijzonderheden tegengekomen?
1: Ja, niet zo heel veel rondom roest. Maar wel de planeet Mars. Hè? Die is rood. En jij weet waarom.
0: En daar roest het ook?
1: Dat is één grote verroeste planeet. Dus tip is voor de astronauten die binnenkort naar Mars gaan. Neem een flesje cola mee of een propje nat aluminiumfolie.
0: Wauw.

0: The Three Degrees op Radio Gelderland en Dirty Old Man. We gaan naar...
1: 3 voor 3.
0: In de 3 voor 3 vandaag nog een extra 3. De link tussen de laatste plaatjes van Tot 3 is een derde single van een succesvol album. Ja, hoe krijgen we het bedacht, hè? Het waren bepaald geen restlapjes, maar nummers die het na single 1 en single 2 soms zelfs nog beter deden. Wat dacht je van Tina Turner en haar What's Love Got To Do With It? En Prince met You've Got The Look, je hoort ze zo. Eerst U2 van dat ene album, The Joshua Tree. Daarvan kwam With or Without You en I Still Haven't Found What I'm Looking For. Knijters van hits. En deze, over dat straten in Belfast iets zeggen over de sociale klasse. Bono fantaseerde over een plek waarin dat niet zo was. Een plek where the streets have no name.

0: Tina Turner, What Love Got To Do With It. De derde single van het album Private Dancer. En haar grote doorbraak. Want in Amerika kwam ze juist met deze single, de derde single van dat album, op nummer 1. En in eerste instantie zei ze ook nog eens een keer dat het helemaal niet bij haar paste. Een mens kan zich vergissen, toch, Desiree?
1: Zo is het.
0: Leuk dat je er weer bent. Zometeen tussen 3 en 6 zit jij achter de microfoon. Ja, wat ga ik allemaal vragen wat je in de wissellijst hebt bijvoorbeeld?
1: Ik heb een heel mooi soul-album in de wissellijst. Van Otis Redding heb ik Otis Blues. Er staan heel veel bekende covers op. Maar ook wel een aantal liedjes van hemzelf. Waaronder Respect, dat we later natuurlijk eigenlijk van
0: Aretha Franklin
1: leren kennen. Ja. Maar origineel is het van hem. Dus ik dacht leuk om die in het zonnetje te zetten vandaag.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En nou ja, de zon schijnt. Dus
0: ja, precies. Een hele goede reden. Dat doe je veel mensen een plezier mee, weet
1: dat
0: ik zeker.
1: Denk ik ook.
0: Heb je nog meer highlightjes?
1: Nou ja, er komt een of andere grote Gelderse artiest bij mij langs.
0: Is dat zo?
1: Ja, iets met...
0: Ik heb iets gehoord trouwens in de wandelgangen.
1: Ja, ik heb begrepen dat hij langskomt. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Blijf vooral luisteren, want dan komt hij dus vanzelf langs bij Desiree. Ze heeft er zin in. Ik zie het aan de snuit. Veel plezier tussen 3 en 6. Ik heb nog een plaat die ik wil gaan draaien. Die hoort bij de derde single van een album. Een succesvolle single. En op Prinsjesdag dachten wij, hoort een Prince. Die had dat album Sign of the Times en daar kwam nog wel af en toe een single vanaf. En dit was dus de derde met Sheena Easton en een versnelde stem van Prince. Heel typisch. You Got the Look is dit.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
3: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dan nog de verkeerssituatie in Gelderland. De files staan op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je 23 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Culemborg heb je 12 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. En als laatste de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Vaassen en Heerde-Zuid heb je 12 minuten vertraging. Komt het door een ongeluk, maar ook daar is de weg inmiddels weer vrij. En uiteraard in het oosten en midden van het land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. Dat komt door een grote storing. Raadpleeg dus voor vertrek de website van de NS.
18: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
19: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
20: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
21: Lekker!
20: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
22: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
20: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
22: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
23: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: You're My Best Friend. Jennifer Nguyen met Bad Boys. Hier in Thuis in Gelderland. Fijn dat je erbij bent. Het is inmiddels 3:10. Desiree hier en tot 6:00 ben ik bij je. En ik hoop dat je thuis komt met al die storingen op het spoor. Ik zorg in ieder geval voor fijne muziek onderweg. Of je nou ergens vaststaat op een station of op een snelweg. Daar zijn ook wel wat meerdere dingen natuurlijk gaande. We hopen dat het allemaal goed gaat vanmiddag. Maar de fijne muziek, die wordt sowieso geregeld. En daar heb jij natuurlijk ook nog wat inspraak op. Want ik zie hem weer hangen daar aan de muur. Die mooie, prachtige gouden wissellijst die er elke dag hangt. En daar hangt dan elke dag wat in wat te maken heeft met deze dag. Dat kan dan een portret van een artiest zijn. Het kan een albumhoes zijn. Het kan ook een filmposter zijn. Maar vandaag is het een albumhoes en wel die van Otis Blue van Otis Redding. Want op deze dag, op deze 15 september in 1965, kwam dat album uit. En dat is natuurlijk later een ontzettend bekend soulalbum geworden met heel veel covers en toch ook nog wel wat eigen liedjes van Otis Redding. Het werd opgenomen in iets meer dan een dag. Dat is natuurlijk bizar, hè? Die man die heeft gewoon helemaal die studio lopen vol zingen. Gewoon aan één stuk door. Hop, dat album stond erop. Maar de vraag is, wat gaan we ervan draaien? Dat mag jij zeggen. Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kom je lekker bij ons in de WhatsApp. En dan kan je mij gewoon een berichtje sturen hier in de studio. Welke wil je horen? Laat het me maar weten. Misschien wel deze. 1. Respect, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal van Aretha Franklin, maar het is toch echt van Otis Redding. En als je zegt, nou ja, ik wil dat origineel wel eens horen, dan ga je voor optie nummer 1.
1: 2.
2: I've been loving you a little too long.
0: Nog een van zijn eigen liedjes, ook veel gecoverd trouwens. Door hele wisselende mensen, vind ik zelf heel grappig. Ike en Tina Turner coverden het. Maar ook bijvoorbeeld, Gerard Joling kan dus ook. Maar we gaan dan voor het origineel van Otis Redding. I've Been Loving You Too Long is optie nummer 2.
1: 3.

0: Twee maanden nadat het liedje van de Rolling Stones uitkwam, Satisfaction, maakte Otis al deze cover. En ik vind hem zo lekker. Pure soul toch met die blazers. Satisfaction is optie nummer 3.
1: 4.
2: Long time coming. I know. Changes gotta come.
0: Ook 3 liedjes op het album zijn covers van Sam Cooke. Hij was overleden voordat dit album werd opgenomen. En dit is toch wel een beetje Otis Redding zijn eerbetoon aan hem. Change is gonna come is optie nummer 4. Laat het maar weten, welke mag ik draaien? 1, 2, 3 of 4? Hoor je hem zometeen voorbij komen op je radio. Radio.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen in de Gouden Wissellijst staat het album Otis Blue van Otis Redding. Kwam vandaag uit op 1965 op deze dag. En ik vroeg aan jou, welk liedje mag ik ervan draaien? Nou, Jan, Ingrid, Theo en Alex, die wisten het meteen. Die cover van Satisfaction, alsjeblieft. Je hoort hem nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het regionaal zomers warm met 25 of 26 graden. Later vanavond en vannacht kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het overwegend droog. En nog een greep uit het Gelderse nieuws. Op verschillende locaties in Gelderland is dinsdag brand gesticht. Hooibalen en autobanden zijn daarbij in brand gestoken. Het gaat vermoedelijk om acties van boeren, maar dat kan de politie op dit moment nog niet bevestigen. Er zijn meldingen van branden langs de A28 bij Putten en Nijkerk, de A50 bij Vaassen en de A30 bij Lunteren. En bij een grote politieactie in onder meer Arnhem en Ulft is 3800 kilo illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie in beslag genomen. Er zijn daarbij 7 mensen opgepakt. De verdachten zijn volgens de politie tussen de 31 en 60 jaar en ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en witwassen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg. Momenteel 1 file, die staat op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest heb je 11 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En kijk uiteraard ook heel even op de website van de NS, mocht je met de trein gaan, want er zijn overal in het land veel plaatsen geen of minder treinen.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
19: De prijs van

0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Thuis in Gelderland.

Pharrell, Happy hoorde hier op Radio Gelderland. Ik denk altijd dat je van iedereen die in je leven is of is geweest wel iets meeneemt. En soms is dat gewoon iets simpels als een liedje. Van mijn ex neem ik bijvoorbeeld haar liefde voor Joni Mitchell mee. Zij was ontzettend fan en ik moet je zeggen, ik had eigenlijk helemaal niet zoveel met haar, kende haar ook niet zo goed. Maar ja, wat je dan gaat doen, je vindt iemand leuk natuurlijk. Je gaat dus een beetje door dat repertoire van Joni Mitchell struinen. En zo was ik dat op een dag aan het doen en toen hoorde ik het liedje wat ik nu voor je ga draaien. Both Sides Now. Dat is natuurlijk een enorme hit geworden. En terecht als je het mij vraagt, want het is zo'n ontzettend mooi liedje. Dat langzame gitaarriedeltje wat je meteen pakt, die engelachtige stem van Joni Mitchell. Ja, en dan natuurlijk nog die tekst, hè? Dat je als kind met een soort onschuldige vrolijkheid naar de wereld kijkt. En later dan komt het echte leven, je wordt volwassen. En dan zie je dat het niet allemaal alleen maar en ze leven nog lang en gelukkig is, zoals je dat gelooft, hè, als je 7 jaar bent. En die tekst die was natuurlijk eigenlijk voor haar leeftijd, toen ze het schreef, ze was pas 23, was dat eigenlijk al best wel volwassen. Maar ja, ze had ook al wel een beetje een hoop shit meegemaakt, laten we het zo zeggen. Want ze was 21 toen ze financieel aan de grond zat. Ze raakte zwanger. En die man van wie zij zwanger raakte, die verliet haar al na 3 maanden zwangerschap. En toen zat ze daar dus ineens met een dochter waarvoor ze niet kon zorgen. En moest ze die dochter afstaan voor adoptie. Nou, toen dachten we van, nou oké, het wordt misschien eindelijk een beetje beter in het leven van Joni Mitchell. Ze trouwde opnieuw, maar ook dat huwelijk hield niet lang stand. En dan ben je pas 23 en dan is het leven toch misschien even wat donkerder dan je dacht dan toen je 7 was. En je geloofde dat als je ooit zou trouwen en je gezin zou krijgen, dat je dan nog lang en gelukkig zou leven. En die teleurstelling en die melancholie van, ja, van naar het leven kijken zoals toen je dat deed, zoals je misschien 7 was, dat hoor je dus in elke noot van dit liedje. En dat vind ik er zo ontzettend mooi aan. En dus neem ik dit liedje dan toch maar mee van mijn ex. Die liefde heeft geen stand gehouden, maar de liefde voor dit liedje in ieder geval wel. Both Sides Now van Joni Mitchell hoor je nu hier op Radio Gelderland. Ah.

0: Nou, daar hoef je je vandaag geen zorgen over te maken, hoor. Want het is hartstikke zonnig als ik hier naar buiten kijk, hier in de studio in Arnhem. Creedence Clearwater Revival hoorde je met Who'll Stop the Rain. We gaan het weer spelen hier bij Thuis in Gelderland. Dat doen we natuurlijk elke werkdag. En dat doen we dan niet met kaartjes, zoals in dat klassieke spelletje van Memory. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. En de vraag is dan welke twee zijn van dezelfde artiest. Er zitten 6 fragmentjes in en 2 zijn dus van dezelfde artiest. En ik wil graag van jou weten welke zijn dat. Je kan natuurlijk ook gewoon een gokje wagen, hè, door met de appen met gewoon 6 of met 2 willekeurige nummertjes. En wie weet is het wel goed en win jij dan ons prijzenpakket van Omroep Gelderland. Ik zou zeggen, let goed op, want daar komt-ie.
1: 1. 2. 3. 4. 5. Now the party's over. 6. 7.
0: Heb je een idee? Stuur me dan een appje via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin daar staat app ons. En dan zitten wij gewoon voor altijd in je WhatsApp. Net zoals je familie en je vrienden. En dan kan je me dus nu appen welke 2 zijn van dezelfde artiest. Spreek het je zo meteen in de uitzending. En is het goed, dan is dat prijzenpakket voor jou.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Laag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Palaan 50 in Zutphen.
10: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan was de situatie in de weg voor de provincie Gelderland. De eerste file staat op de A2, Utrecht richting de 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Culemborg heb je 11 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. En dan nog de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Grijsoord en Heteren heb je nog 8 minuten vertraging. En uiteraard is er nog steeds grote problemen op het spoor. Dus check voor je vertrek heel even de website van de NS.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf 61 euro.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Volido.
0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Casey in the Sunshine Band, Get Down Tonight, hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik deze middag met René. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Onderweg naar huis na een lange dag werken?
1: Klopt. 2 uur onderweg, inderdaad.
0: En wat voor werk doe je, René?
1: Ja, ik ben eigenlijk docent. Docent geschiedenis.
0: Leuk.
1: In Zwolle. En ik werk 2 dagen voor de vakbond sinds dit jaar. En ik kwam weg uit Eindhoven. En toen zat ik radio te luisteren. En hoorde ik iets van Otis Redding. Ik denk, hé, leuke muziek. En toen kwam
0: ik blijf even hangen, ja.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Zo horen we het graag. Ja. En toen dacht je, nou, weet je, als ik dan nu toch ben bij dit radiostation, ik doe maar meteen mee met het spelletje. Kan mij het schelen.
1: Precies.
0: Nou, laten we nog een keertje luisteren naar de opgave, René. Komt hij nog een keertje? Je kan nog switchen van antwoord, mocht je denken, oh nee, het is toch dit.
2: 1. No 2. Zes.
0: Ja, ik vond hem best wel moeilijk, René. Wat dacht jij?
1: Nou ja, ik hoorde in beide gevallen hoorde ik Bryan Ferry.
0: Ja.
1: En volgens mij was nummer 2 Let's Stick Together.
0: Ja.
1: En nummer 5 is volgens mij Avalon voor Roxy Music. Dus ja, en volgens mij zaten er ook andere artiesten tussen die wel leuk waren. Maar nee, Roxy Music...
0: Dus jij zegt 2 en 5, zeg jij. Dat moet het zijn. Dat is allebei van dezelfde artiest. Laten we kijken. Dit is nummertje 2.
2: 2.
0: En dit is 5.
3: Now the party's over.
0: En dan is de vraag, is dat goed of is dat fout? Ja, je hebt wel gelijk, moet ik zeggen. Nee, maar het is wel een beetje een instinker op deze dinsdag. Het is inderdaad, je hebt gelijk. Bryan Ferry, Let's Stick Together. Maar ik zocht 2 keer Roxy Music. De eerste had je al. Avalon was nummer 5. Maar ik zocht nog nummertje 1. Want dat was Roxy Music met Over You. Ja, en Bryan Ferry was natuurlijk een beetje de instinker. Want ja, hij was natuurlijk de zanger van Roxy Music. Maar ik zocht dus 2 keer Roxy Music. Dus je was dichtbij, je was niet de enige hoor. Heel veel mensen in de app dachten allemaal, het is 2 en 5. Maar nee, het is helaas 1 en 5. Dus niet goed deze keer, nee. Maar je kan dat nog een keer proberen.
1: Yes.
0: Altijd nieuwe kansen om geschiedenis te schrijven. Dat weet jij als geen ander natuurlijk, als geschiedenisdocent. René, dankjewel voor het meedoen en nog een goede terugreis.
1: Hoi, hoi.
0: En dan ga ik deze maar voor je draaien. Roxy Music met Over You. Leer die meteen kennen, René.

0: Green en Annie Lennox. Put a little love in your heart. Hoorde hier bij Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er is naar nieuws rondom Arnhemmer Ben Sonders. Is namelijk in de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem vanmiddag een lichaam gevonden. En volgens verschillende media gaat het daarbij om de 43-jarige zanger Ben Sonders. Ik moet daar wel bij zeggen dat het nog niet officieel bevestigd is. Volgens het AD konden vrienden en familie sinds vanochtend geen contact meer met hem krijgen. Er is ook via Burgernet vandaag gezocht naar een 43-jarige witte man met baard, wit shirt, blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen en meerdere tatoeages op zijn hoofd en in zijn hals. En dat signalement komt dus overeen met Ben Sonders. Volgens een correspondent hebben vrienden en familie van Sonders zich vanmiddag ook verzameld bij die Rijkerswoerdse plassen. Ben Sonders die werd in 2011 bekend bij het grote publiek als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij is ook bekend als tatoeëerder en heeft natuurlijk ook een tattoo shop in Arnhem. Maar nogmaals, die officiële bevestiging die is er dus niet.
0: Maar daar wachten we dus nog eventjes op. Oké. Oh, dat was het. Oh, ik dacht dat we nog meer nieuws hadden. Nee, sorry. Ondertussen op je radio, Dasha met Memo. Fijn dat je erbij bent hier bij Thuis in Gelderland.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het regionaal zomers warm met 25 of 26 graden. Later vanavond en vannacht kan er een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het overwegend droog. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Apeldoorn is maandagavond een 22-jarige vrouw gewond geraakt bij een geweldsincident. Twee mannen, een 19-jarige uit Bulgarije en een 46-jarige uit de gemeente Apeldoorn, zijn opgepakt en worden verhoord over hun betrokkenheid. En op de kermis in Lichtenvoorde konden bezoekers maandag ervaren wat de gevolgen zijn van afleiding achter het stuur. Met een VR-bril maakten deelnemers een virtuele autorit waarbij ze een smartphone gebruikten, gevolgd door gesprekken over verkeersveiligheid. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Er staan meerdere korte files. Je krijgt van mij de langste. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 20 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En dan nog de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 11 minuten vertraging.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: doe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Thuis in Gelderland. Deze

0: En hij is bij ons in de studio vandaag. Rutger, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik zie je nog steeds meteen een beetje meeswingen, toch nog altijd. Jawel, ondanks dat je hem waarschijnlijk al... Nou, hoe vaak heb je hem al wel niet gezongen, Rutger?
1: Ik doe bijna 60 shows per maand. Dus hij zit ongeveer gemiddeld 2 keer in een set. Dus dan...
0: Dan wil het wel.
1: Dan
0: ben je
1: dan
0: niet zat?
1: Als je die mensen zo blij ziet worden van dat liedje. En het is voor mij ook nog steeds van hoe dan?
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Jij hebt natuurlijk zo lang wilde jij een keertje zo'n grote hit. En daar ben je best wel veel jaren mee bezig geweest. En dan ineens is het zover. Dus dan denk je ook van ja, dan ga ik niet zeuren nu ook.
1: Ben ik sowieso niet echt zeurderig van mezelf. Maar ik ben trots op elk liedje wat ik heb gemaakt. Of dat nou groot of klein is. Ik bedoel, je moet achter je product staan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dit was wel echt... Dit kwam in één keer binnen dat ik dacht van... wat overkomt mij nu?
0: En wat is jou allemaal overkomen van de zomer? Waar ben je allemaal geweest dat je dacht... nooit gedacht dat ik daar toch eens een keertje zou staan?
1: Nou, ik wist niet dat Nederland zoveel kermissen had. Dat is één ding sowieso.
0: Je bent alle kermissen door Nederland afgegaan.
1: Ik denk dat ik alle kermissen sowieso wel heb gehad.
0: Ja,
1: en als ik ze nog niet heb gehad, dan komen ze volgend jaar wel. Maar dat is echt bizar. Maar het is superleuk. Al die mensen, altijd vrolijk. Je hebt met hele gezellige mensen te maken. Dus ja, mijn zomer kan niet kapot.
0: Nee, dat kan me helemaal goed voorstellen. Want hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit, Rutger? Is dat inderdaad van kermis naar trouwerij, naar bedrijfsfeest, naar opening van een gemeentehuis? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, zo kun je het inderdaad wel omschrijven. Ik trouw zelf ook nog mensen.
0: Oh,
1: dat is
0: waar?
1: Nu even op een lager pitje, maar dat pakken we volgend jaar wel weer op. Maar dus ik heel veel afspraken, veel telefoontjes. Dat is een beetje hoe mijn gemiddelde werkdag er nu uitziet. En als je weet dat ik nu in 4 maanden tijd maar echt 3 hele vrije dagen vrij heb gehad, dan ben ik veel bezig geweest.
0: Jij hebt weinig zwoele zomernachten gehad, dat hoor ik.
1: Ik heb weinig zwoele zomernachten gehad,
0: precies,
1: maar wel heel erg van de zomer genoten.
0: Nou, dat is ook belangrijk. En je hebt het zomerseizoen heb je wel afgetikt, hè? Want je hebt ook een nieuw liedje uit, Zomer, Zon en Strand. Maar ja, Rutger, de herfst is begonnen. We gaan toch een beetje naar dat regen, pompoenen, weet
1: nee,
0: je wel.
1: Nee, nog niet. Toch?
0: Dat soort dingen. Wat wordt jouw herfst- of winterknaller, Rutger? Dat is een beetje de vraag. Of gaan we een kersteditie krijgen, zwoele kerstnacht, ik noem het maar. Ja, ik voorzien
1: nou,
0: waar
1: ik denk,
0: je bij staat.
1: Ik denk niet dat we hier een hele nieuwe versie van moeten maken. Nooit beter dan het echte liedje is. En ik wil het ook niet gaan verbasteren, want het is mooi zoals het is. Maar we zijn zeker wel bezig met nieuwe muziek. Er komen schrijfsessies aan. Ik ga zelf heel veel schrijven. Er komt zoveel aan. Er komt een theatertour aan volgend jaar. Er komt een concert aan volgend jaar. Ook daar heb ik nieuwe muziek voor nodig. Ik hou ontzettend van de kerst. Dus ik zou misschien niet dit jaar, maar misschien volgend jaar wel heel leuk vinden om een keer een kerstspecial te maken met wat mooie klassiekers, maar zeker ook nieuwe kerstliedjes. Dus dat betreft ligt er heel veel op stapel. En ik denk dat we voorlopig nog niet uitbedacht zijn.
0: Nee, dat hoor ik in ieder geval al. En wat staat er nog op de agenda voor het rest van het jaar? Wat ga je nog doen?
1: Nou, veel optreden sowieso nog. Ik ga even lekker op vakantie volgende maand.
0: Dat mag dan ook wel een keertje.
1: Ja,
0: je wil ook een keertje je eigen zwoele zomernacht hebben.
1: Precies, dus dat wordt ook wel even tijd. Maar ik sta nog op het muziekfeest van het jaar, eind van het jaar. Dus er komen zoveel mooie dingen op mijn pad nu.
0: Wat leuk. Ja, ik moet je wel zeggen, ik mis daar nog wel iets op jouw agenda, Rutger.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, de belangrijkste hitlijst van Gelderland. Dat is toch de alle 1300 goed van Radio Gelderland.
1: Ja,
0: wordt live het finale weekend in Arnhem. En jij staat nog niet op de agenda, Rutger. Ik dacht, ja, wij hebben toch. Ik heb jou inmiddels de tweede keer dat ik jou spreek. Ik dacht, wij hebben een band. Ik denk, jij komt langs in mijn programma. Jij gaat zwoele zomernachten.
1: Ik wil gerust langskomen. Als jij zegt wanneer het is, dan wil ik gerust langskomen.
0: 17 of 18 oktober kunnen wij dan kijken of jij dan bij mij in het programma een keertje live kan.
1: Als ik goed hoog in die lijst sta, dan gaan we dat doen.
0: Ja, want dat is het dus even. Dus, want kijk, mensen kunnen stemmen. Het zou toch leuk zijn als ook een Gelderse artiest zoals jij dan een beetje hoog staat.
1: Dat zou wel heel leuk zijn.
0: Dat stemmen dat gaat volgende week gebeuren. Dus jij kan nu nog heel eventjes eigenlijk even een soort promopraatje houden van, goh, waarom moet je op zwoele zomernachten stemmen? Als ik jou nu tijd geef, ik heb 30 seconden de tijd voor de pitch. Zeg het maar, waarom moeten we op jou stemmen?
1: Lieve luisteraars, als jullie echt van een feestje houden en die zomer toch nog in oktober een keer willen herbeleven, stem dan alsjeblieft op zwoele zomernachten. En ik zal zorgen dat je winter nog mooier wordt dan je zomer.
0: Dat is bij deze dan een hele mooie pitch. En als je erin staat, is afgesproken, dan kom,
1: ik kom
0: je langs.
1: Zingen, zeker.
0: Dan kom je hem zingen. Oké, okay, nou Rutger, wij wensen jou een prachtig mooi najaar. We vonden
1: dankjewel,
0: het ontzettend leuk dat jij zoveel succes hebt gehad. Ja, en je kan hem nog horen. Ik zag je net nog meedijnen.
1: Jawel, super, ik ben super blij mee.
0: Dus, nou, dan gaan we ervan uit dat hij in die alle 1300 goedlijst komt. En dan kijk ik naar uit om jou hem dan live te zien zingen in Arnhem.
1: Gaan we doen.
0: Bij deze afgesproken.
1: Helemaal leuk.

0: Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Hij was hier net om te vertellen over zijn succesvolle zomer en wat hij allemaal nog gaat doen in het najaar. En stem er dus op, hè, voor de alle 1300 goedlijst. Want als hij hem haalt, dat is bij deze net afgesproken, ik heb meteen een deeltje gesloten, dan komt hij hem live bij mij zingen in Arnhem. En dan kan je ook langskomen. Dat is misschien wel zo leuk als luisteraar. Ondertussen gaan wij vragen aan Donnie of wij ook Zwoele Zomernachten gaan krijgen vannacht. Maar ik denk dat het wel mee gaat vallen, hè Donnie?
1: Ja, dat valt wel mee. We hebben natuurlijk wel een mooie zomerdag achter de rug, met temperaturen vanmiddag van maar liefst 27 graden op heel veel plaatsen. Echt wel een mooie nazomerdag. Maar je ziet de bewolking inmiddels al wel wat dikker worden. En dat betekent toch wel een weersomslag die eraan zit te komen. Vanavond gaat dat dan al gebeuren. Met name aan het einde van de avond neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Hebben we dan vannacht ook nog wel mee te maken, maar uiteindelijk wordt het wel tijdelijk wat droger, met minimale waarden van zo'n 12 of 13 graden. En is het op morgen ook gelijk gedaan met dat zomerweer, met temperaturen dan van een graad of 18. En zeker in de middag toch wel flink wat buien die kunnen overtrekken.
0: Oké, en de rest van de week dan, Donnie?
1: Ja, dan blijft het toch ook wel wisselvallig. Zeker op de donderdag, dan trekken ook nog wel veel buien over. En dan is het nog net wat minder warm, met 17 of 18 graden. Vrijdag ziet er dan wel weer een stukje droger uit, met al gemiddeld een graad of 19. Maar in het weekend keert de wisselvalligheid gewoon weer terug. Maar dan stijgt de temperatuur wel weer naar een graad of 20. Dus dat is wel fijn.
0: Dus we moeten vooral vanavond nog even genieten van nog een beetje die nazomerse dag. En daarna begint de wisselvallige herfst weer.
1: Inderdaad. Maar goed, uiteindelijk zijn er heus ook nog wel wat meer modellen die later volgende week mogelijk toch wel weer met 23 of 24 graden op de proppen komen. Dus ja, helemaal de hoop verlies hoeven we gelukkig nog niet.
0: Zo kan ik nooit een keertje Gerard Cox draaien. Met
1: nee, dat kan nog steeds niet.
0: Ja, elke keer vraag ik het weer, maar het is nog niet gebeurd. Nou, ik vind het ook wel lekker, dus we houden het gewoon vol. Donnie, dankjewel hè.
1: Fijne avond.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: De prijs

0: terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
1: Lekker!
0: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan nog de files in Gelderland. Die krijgen van mij de files van een kwartier en langer. De eerste staat op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 22 minuten vertraging. Kom daardoor wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de langste file, die staat op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk heb je 44 minuten vertraging. Komt door een ongeluk op de N322. En dan nog de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk heb je 16 minuten vertraging. En dat komt daar dus door dat ongeluk.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro.
8: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Wat dacht je van Japan?
14: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
9: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
14: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: Bruce Springsteen met Glory Days hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Gebeurde weer van alles in Gelderland vanmiddag. Op verschillende plekken langs doorgaande wegen zijn hooibalen en autobanden in brand gestoken. Vermoedelijk door boeren die daarmee actie voeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Waaronder meer branden langs de A28 bij Nijkerk, de A50 bij Vaassen en de A30 bij Lunteren. Soms trok daardoor ook rook over de weg, maar volgens Rijkswaterstaat leidde het nergens tot grote hinder. Bij Stroe greep wel de mobiele eenheid in bij een blokkade op de N310. Boeren demonstreerden daar op een viaduct over de A2 met meerdere tractoren. Ook was er iets in brand gestoken. Toen aanwezigen te horen kregen dat ze weg moesten, toen zijn ze wel vertrokken. Er waren er ook nog sabotageacties op het spoor. Daardoor lag vanmorgen in een groot deel van Nederland het treinverkeer plat. Op het station in Apeldoorn leidde dat tot frustratie bij de reizigers.
2: Meneer, u zit te wachten?
3: Ja, ja, of staat te wachten. Hè? Ja.
2: Geen trein?
3: Nee, geen trein, maar goed, begrepen, er is sabotage. Nou ja, goed, in die wereld leven wij, dat is heel vervelend. Maar het vervelende is dat je dus wat plant en je wil daar eens naartoe samen met je echtgenoot. Ja, dat lukt dan niet. Omdat dus mensen dat, zaakje saboteren, zoals men dat noemt.
1: Ja, er dus meer mensen last van. Op ruim 30 plekken zijn er vandaag onder meer buizen op het spoor gevonden. Onder meer in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. En die buizen die zorgden ervoor dat er allerlei seinen op rood gingen. Op sommige plekken waar de buizen waren weggehaald, dook later weer nieuw materiaal op, zegt deze politiewoordvoerder.
4: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat er op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst helaas.
1: En wie erachter zit is nog niet duidelijk. De AIVD doet onderzoek naar de sabotage.
5: Ja, dan wordt dan straks weer gekkenhuis natuurlijk op dat spoor. Nu begint een beetje, iedereen gaat weer naar huis en dan dat hele land ligt dan meteen vast met dit soort dingen. Zo
1: er jammer. Rijdt nu wel weer een hoop, maar nog lang niet alles overal.
5: Nee. Nou, succes met thuiskomen in ieder geval.
1: Ja. Dan was er nog een grote vuurwerkvondst bij een grote politieactie in onder meer Arnhem en Ulft. Is 3800 kilo illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie in beslag genomen. Er zijn ook 7 mensen opgepakt. Die verdachten zijn volgens de politie tussen de 31 en 60. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en ook witwassen. De politie heeft ook €30.000 aan contant geld in beslag genomen. Gaat er veel geld om in die wereld?
5: Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van.
1: Kennelijk.
5: Ja, wij zitten er niet in natuurlijk. Hè.
1: Ik weet van niks. Ik ontken alles.
5: Zo is het ook weer. Rob, dank je wel.

0: Fancy Lear, Somebody New, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. En dat is de dag dat de zussen Oosterveen uit Apeldoorn altijd vroeg in de ochtend naar Den Haag reizen om vooraan te staan als die glazen koets voorbij rijdt. Maar ja, die sabotageacties op het spoor die gooiden natuurlijk roet in het eten. Toen er vanmorgen geen treinen bleken te rijden, zijn ze dus toch maar weer naar huis gegaan. Ja, Linda, dat was een behoorlijke domper vandaag, hè?
1: Nou, zeg dat wel. Het was echt, dat hadden we niet gezien.
0: Nee, want hoe vroeg stond je op station vanmorgen?
1: Om 5:15 zouden we dus met de trein richting Den Haag gaan. En we stonden daar en we zagen in één keer een blauw beeld met een tekst eronder zo van er rijden geen treinen. Ik denk, foutenbol. En mijn tweelingzus is meteen in de app gedoken en meteen even wezen kijken. En ja, toen bleek dat pas om 8:30 een keer een trein überhaupt die kant op zou gaan. En toen hebben we al meteen gezegd, nou ja, dit gaan we niet redden. Dit gaat hem niet worden.
0: Want hoe laat staan jullie daar normaal? Want dit is echt iets wat jullie al jaren doen, toch? Op Prinsjesdag, dat jullie daar vooraan staan.
1: Ja, wij zijn meestal rond 8:00 al in Den Haag. En dan kunnen we rustig vanuit het station richting Noordeinde wandelen. En dan heb je gewoon nog te kust en te keuren een plek. Maar als jij rond 10:00 komt, dan worden de hekken al gesloten. En dan sta je gewoon vast, kun je nergens meer bij.
0: Nee, ja, dus jullie zijn normaal lekker op tijd. Ja, precies. Maar nu ging het dus niet door. Hoe heb je dan nu gekeken? Want normaal sta je daar op de eerste rij. En wat heb je dan nu gedaan?
1: Ik heb het op mijn computer bekeken. Ondertussen heb ik wat wasjes gedraaid. En dat zijn dingen die gaan ook gewoon door. En ik vond het heel mooi. Alleen als je daar bent, dan proef je echt de sfeer. Oranje vrienden die daar stonden. Je klets met elkaar. Je maakt nieuwe vrienden. Dat was er gewoon niet bij vandaag.
0: Nee, ja, als je zit te wassen, dan is het natuurlijk toch even wat anders dan als je zeg maar je oranje vrienden van vorig jaar weer ziet, waar je normaal naast staat. Ja, dat snap ik helemaal. Hey, en ik neem aan dat jullie al een soort koeltas meenemen met eten en drinken, want je staat daar natuurlijk best wel eventjes te wachten. Heb je dat dan maar thuis opgegeten?
1: Nee, dat nemen wij nooit mee. Ik ga altijd de deur uit alleen met druivensuiker.
0: Ja?
1: En eventueel een flesje water, want het probleem is, als je halverwege de ochtend nodig moet plassen en je moet een gelegenheid opzoeken om naar het toilet te kunnen gaan en je komt terug, is je plekje weg.
0: Dus jij eet zo'n hele ochtend niet meer gewoon?
1: Nee,
0: zodra
1: nee,
0: je er staat
1: nou,
0: en geen drinken?
1: Ik begin 's ochtends wel met een stevig ontbijt van havermout. Dus dan heb je tot 1:30, 2:00 heb je gewoon geen honger.
0: Jeetje joh. Ja, nou, je moet er wat voor over hebben, hè, voor die Prinsjesdagsfeer.
1: Ja, nee, maar dat is

0: Koningsdag werd op precies dezelfde manier. En ja, goed, je weet niet beter. Ik moet wel zeggen, nadat alles dan geweest is, de balkonscène en iedereen aan mensenmassa gaat uit elkaar, dan heb je wel zoiets van, ik ga even een plekje op zoek, ik ga even een slok water drinken of wat. We gaan ergens een broodje eten, want dan ben je wel gaar.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen. Nou, dit jaar dus helaas niet gezien door al die sabotages op het spoor, maar volgend jaar toch weer in alle vroegte naar Den Haag?
0: Ja, uiteraard. Of er moet echt weer wat gebeuren. Maar in principe staan wij volgend jaar weer bij Paleis Noordeinde.
1: Nou, wat leuk. Dan spreken we jullie volgend jaar er weer over. Linda, dank je wel. En nog een hele fijne dag gewenst vandaag.
0: Graag gedaan. Fijne dinges.
1: Ja, hoe heet het ook alweer?
0: Ja, fijne uitzending.
1: Dank je wel. En Prinsjesdag. Doeg.
0: Doeg.
1: Dit is Total Touch.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij

0: Gelderland en in jouw podcast-app.
1: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. Eerst is het nog vrij warm en staat er maar weinig wind in onze provincie. Maar later vanavond en vannacht kan wel een enkele regen of onweersbui ontstaan. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Apeldoorn is maandagavond een 22-jarige vrouw gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op de Oude Apeldoornse weg. Twee mannen, een 19-jarige uit Bulgarije en een 46-jarige uit Apeldoorn, zijn aangehouden en worden verhoord over hun betrokkenheid. En Stichting Donorkind neemt juridische stappen namens ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de Groningse massadonor Simon. Dat gebeurt op verzoek van ruim 30 ouders. De man verwekte naar eigen zeggen minstens 199 kinderen, onder meer bij Jasmijn, die via het Arnhemse ziekenhuis Rijnstaten twee kinderen kreeg met zijn zaad. Ze kwam er 4 maanden geleden achter dat het om een massadonor ging. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg van de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer van de ANWB. De eerste staat op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg heb je 15 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. En dan nog de N326, Nijmegen richting Wijchen. Tussen Beuningen en Wijchen-Oost heb je 19 minuten vertraging.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Uniekslapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland.
16: Go Grand.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Thuis in Gelderland. Desiree.

0: Bluff met Alles is Liefde hoorde hier op Radio Gelderland. Verdediger Frans Paaijmans was tussen 1983 en 1994 een van de populairste spelers van de Nijmeegse club voetbalclub NEC. Maar liefst 233 wedstrijden speelde hij er. Maar het Nederlands elftal, dat was nooit voor hem weggelegd. Tot nu, want op 66-jarige leeftijd kan het alsnog. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je mag het oranje aan tijdens een heus WK, de Transplant Football World Cup. Voor de mensen die dat niet kennen, wat is dat?
1: We hebben nu al twee wedstrijden gespeeld en allebei in donkerblauw. En morgen, bij de wedstrijden die we morgen hebben, hebben we twee keer oranje. Dus eindelijk het oranje shirt.
0: Ah, dat is fijn zeg. Dat is dan toch een ander gevoel, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is een beetje vreemd als je tegen Engeland speelt die in het wit spelen, dat je dan in donkerblauw moet en niet in je oranje. Maar goed, het is niet anders. De organisatie heeft dit besloten. En dan gaan we morgen genieten van het oranje shirt.
0: Kan
1: maar dat hebben
0: goed
1: we natuurlijk in de vrije tijd al aangehad.
0: En dat WK, hè, de Transplant Football World Cup, wat is dat?
1: Ja, voor mij was het ook nieuw. 19 juni ben ik bij een avond geweest van de European Transplant Games die in Arnhem gehouden werden. Het was een avond van Transfit, een organisatie die zorgt voor mensen die getransplanteerd zijn, zowel orgaan als stamcel getransplanteerde, dat ze kunnen fit worden, kunnen sporten. En allerlei sporten kun je je aanmelden. Nou, op dat moment hoorde ik voor het eerst van deze organisatie. En toen vertelden ze, wij gaan in september naar Frankfurt. En daar speelt een WK voor mensen die getransplanteerd zijn. Het zijn orgaandonor, maar in dit geval mogen ook degenen meedoen die stamcellen getransplanteerd hebben gekregen. En daar ben ik er één van. En nou ja, toen ik dat hoorde, mee naar het WK. Ja, daar heb ik altijd van gedroomd, nooit kunnen bereiken. Maar nu is het wel mooi om dat mee te kunnen maken.
0: En hoe is dat dan nu, om daar dan toch nog te staan? Dat je denkt van, god, dat had ik nooit verwacht. En nu sta je toch een keer op een WK tegen allerlei landen te spelen.
1: Het is zo ontzettend aangrijpend in alles. Eén, nadenkende over alle mensen die er rondlopen. Ze zijn allemaal getransplanteerd. De een heeft een nieuwe lever, de andere een nieuw hart, de andere nieuwe nieren. Ik dan nieuwe stamcellen van een donor. Ja, we hebben allemaal wel een kleine rugzak met betrekking tot wat we mee hebben gemaakt. Maar we hebben het wel allemaal overleefd en kunnen hier spelen. Ja, dat is zo geweldig mooi.
0: Ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar gaat er weer helemaal voor en ervaart dat dan dus ook zo op dat WK?
1: Ja, zeker. Nou, dat kun je ook merken, ja. We hebben een klein team. We zijn met weinig spelers nog. Dus bij deze ook de oproep van alle andere mensen die ook stamcellen getransplanteerd hebben gekregen en iets met voetballen hebben en willen voetballen en misschien volgend jaar mee willen gaan naar de Olympische Spelen in Leuven in België. Meld je alsjeblieft aan bij Transfit, want daar ligt de mogelijkheid. En als ik de kans heb gekregen, kun jij die ook krijgen.
0: Nou, dat is supermooi om te horen. Hey, en bij NEC speelde je naar eigen zeggen hard maar fair. Hoe is dat op dit WK dan nu?
1: Nou, de basis is hier dat er geen fysiek contact is. Nou, we hebben nu twee wedstrijden gehad. Nou, daar komt daar niet heel veel van terecht. Zeker de Engelsen waren vandaag best flink fysiek. En dat werd door scheidsrechters getolereerd. Jammer. Was in het nadeel van ons. Hoewel zij natuurlijk, zij waren vele, vele malen beter. Zij spelen zelf in een competitie jaarlijks met elkaar door het hele seizoen heen. We hebben een hele grote selectie. Wij hebben met één wissel. Moeten wij het doen, want we hebben niet meer mensen. Ja, en daarbij zijn ze gewoon veel beter. Dus we hebben vandaag verloren met 5-0. We hadden de tweede helft 0-0 gehouden. Daar waren wij alweer trots op. En gisteren tegen Chilene, ja.
0: Zullen we het daar maar niet meer over hebben, wat er daar is gebeurd dan? Die zeven tegendoelpunt.
1: Ja, die zeven tegendoelpunt. Ja, ze hadden gewoon twee kanjers erin lopen. Twee jongens die ontzettend goed waren aan de bal. En je ziet dat wij dan. Wij komen daarin tekort op dat moment. Morgen hebben we onze kans. Hebben we nog twee wedstrijden tegen Colombia en tegen Roemenië. En van daaruit weten we of we gaan strijden voor de 14e, 15e, 13e, 14e, 15e plaats of hoger. Want in totaal doen er 15 landen mee.
0: Nou, ontzettend mooi. En wat een ontzettend mooi initiatief. Ook het WK, de Transplant Football World Club. Dus voor iedereen die een transplantatie heeft meegemaakt. Jij dus in dit geval met een stamceltransplantatie. En je gaat er gewoon voor, hè, weer in dat oranje shirt komende dagen.
1: Zo geweldig fijn om weer op het veld te staan. In november, afgelopen november, heb ik nog meegedaan met het 125-jarig bestaan. Dat was ik lang niet zo fit als nu, want vanaf het moment dat ik wist dat dit zou gaan spelen, ben ik gaan trainen. Iedere dag weer zorg ik dat ik fit ben. En dat is gelukkig ook zo uitgekomen.
0: Nou, super om te horen. Succes met de komende wedstrijden. Frans Pijmans, dus ooit een van de populairste spelers van de Nijmeegse voetbalclub NEC. En nu dus alsnog op het WK. Frans, dankjewel.
1: Ja, heel fijn. Dankjewel voor de aandacht.

Keith Urban en Michael McDonald, We Go Back, hoorde je. Het is tijd voor het laatste liedje in Thuis in Gelderland. En dat is een liedje uit onze alle 1300 goedlijst. Vanaf volgende week mag je er weer voor stemmen. En vanaf 9 tot en met 18 oktober hoor je hem dan weer hier op Radio Gelderland. En het leuke is, we hebben dan een heel speciaal finale weekend in Arnhem. Kan je ook langskomen. En komen dus ook meerdere artiesten langs. Rutger van Barneveld die heeft al beloofd dat hij langskomt. Als hij erin staat, hè. Maar goed, elke dag zetten we dus een liedje centraal uit die lijst. En vandaag niet Rutger, want die hebben we al gedraaid. Maar even heel iets anders, namelijk een metalband. Moet je heel eerlijk bekennen, dat is niet helemaal mijn ding. Maar dat vind ik juist ook wel zo leuk van zo'n alle 1300 goedlijst. Dat alle genres erin vertegenwoordigd zijn. Van soul tot pop, van country tot, nou ja, tot metal dus. En in dit geval snap ik ook wel dat hij erin staat. Want vorig jaar overleed Ozzy Osbourne. Is natuurlijk een heel markant figuur. En vooral bekend als de leadzanger van de band Black Sabbath. En Paranoid, dat is misschien wel hun bekendste liedje. Al moet ik wel zeggen, ik vind het best wel grappig dat dat hun bekendste liedje is geworden. Want het was eigenlijk bedoeld als een soort opvullertje voor het album. Ze hadden nog een liedje nodig van zo'n 3 minuten. Dus nou ja, er werd even snel een melodietje bedacht. De tekst werd al lezend ingezongen. En ze dachten, hoppa, mooi, dat album was af. Alleen net dat ene liedje, dat wordt dus een hit. En waarom, hoort je misschien denken? Nou, dat komt dus omdat radiostations die zitten helemaal niet te wachten op een liedje van 6 of 7 minuten. En al helemaal niet van 8, en daar stonden er dus meerdere van op dat album. Nee, die willen gewoon lekker wat kort. En dat was Paranoid. En daarom is het dus een hit en stond hij al een keertje in de alle 1300 goedlijst. Je hoort hem nu van Black Sabbath.

0: uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
0: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevolle trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
8: www.123gold.de. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd 1,5 week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. van de Belastingdienst.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: 24. Download de app en start met
1: 20. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Dat heb ik je lang niet gezien.
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
5: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
4: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij Teugen en daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
0: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In 1989 kreeg een Oostenrijkse doelman in het Ajax-stadion een staaf naar zijn hoofd gesmeten. Een rel was geboren. En een nieuw woord, staafincident. Nu, 37 jaar later, pakken staven weer de hoofdrol. Ze zijn stiekem op de spoorrails gelegd. En daar hebben we dan weer een nieuw woord aan te danken. Sabotagestaaf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoedjes, paarden, de koets door een haag van mensen en de troonrede in de Oude Schouwburg. Het was weer Koningsdag in opgepoetst Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman en ik spraken met de drie fractievoorzitters die blijven geloven in de minderheidscoalitie. Cabaretier Patrick Nederkoorn gaf oren en ogen de kost en schreef een hilarische radiocolumn over vandaag. En in een voorstelling houdt het Nationale Theater Sukarno de eerste Indonesische president tegen het licht. Was hij nou een held of toch een dictator? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 15 september.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
2: De koning begon zijn troonrede met een pleidooi dus voor de democratie.
3: Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds als antistof tegen polarisatie.
2: Want democratie is volgens hem meer dan de meerderheid die beslist.
3: Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
2: Het moet ons juist bij elkaar houden.
3: Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
2: De troonrede zorgde er ook voor dat de oppositie elkaar vond. Want zowel Joost Eertmans van Ja 21...
4: Als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik.
2: Als Jesse Klaver van Pro.
5: Als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
2: Vonden elkaar vandaag in de kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie.
5: Mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar.
2: En de som van de koning heeft bij Eertmans een andere uitkomst.
4: De koning zei, democratie is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer.
2: Later die middag was het de beurt aan de minister van Financiën, Eelco Heijnen, en zijn koffertje.
6: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan.
2: En het maken ervan was nog een hele klus, en dat werd Heijnen niet altijd in dank afgenomen.
6: En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaar in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken.
2: De minister heeft veel vertrouwen in een goede afloop.
6: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
2: Ja, samenwerken dus. Want om met de woorden van de koning te eindigen.
3: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
2: ProRail is heel duidelijk over de grote storing van vandaag. Het is sabotage.
7: De beelden spreken voor zich. Die buizen zijn daar opzettelijk neergelegd.
2: Er werden op verschillende plekken buizen vastgemaakt aan het spoor. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden.
7: Op het moment dat er een buis daar wordt neergelegd, komt er in ons treinbeveiligingssysteem gelijk een signaal dat aangeeft dat er een trein is, terwijl dat niet zou kunnen. Wat wij dan doen is dat wij het treinverkeer stilleggen, dan wel heel langzaam eroverheen laten rijden.
2: En wie er achter de sabotage zit, dat wordt nog onderzocht door de politie. Er zijn sterke vermoedens dat het zou gaan om de boerenactivisten. Premier Jette veroordeelt de actie en is duidelijk.
8: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
2: Door de treinsabotage vielen de plannen van sommige Oranjefans totaal in duigen.
9: Treinstoringen, alle mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
2: Nog voordat veel politici wakker waren, stonden zij al te wachten bij Paleis Noordeinde.
10: Half zes was het ongeveer. We hebben het er allemaal voor over. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben.
2: Ja, want ook dat is traditie.
11: Ik doe dit al sinds 1982.
2: Ook Johan Flemmings, 's lands bekendste Oranje-fan, was er weer bij.
12: Blijft leuk. Het is morgens ook gezellig hier, liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee.
2: Maar niet iedereen langs de kant is een wandelende Oranje-encyclopedie.
13: Weten jullie er ook veel van af?
14: Nou, van het Koningshuis?
15: Ja? Nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen doornemen, uitgezocht door Ismael de Bruin.
16: U hoorde er al meer over, de grote sabotageactie die vandaag het treinverkeer ontregelde in een groot deel van Nederland. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse spoorinfrastructuur eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af. Duidelijk is dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is. Ons land heeft een van de drukst berede spoornetten van Europa. Grote delen daarvan worden niet permanent bewaakt.
2: Dat het spoor vandaag ontregeld raakt door sabotage is heel zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft. Je moet op het spoor kunnen vertrouwen om de mobiliteit gaande te houden. Een andere hoogleraar zegt, een soortgelijke actie zou 40 jaar geleden veel meer pijn hebben gedaan. Door het dichte netwerk kunnen reizigers bij een storing vaak omreizen. En veel mensen werken nu vanuit huis.
16: Het Europees Parlement voert de druk op Sierra Leone op om Bolle Jos aan te pakken, schrijft de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de naam van de drugshandelaar expliciet wordt genoemd. De verwachting is dat een ruime meerderheid van dat parlement morgen oproept tot versterkte rechterlijke samenwerking met landen in West-Europa.
2: De initiatiefnemer is Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Hij zegt dat de Europese Commissie wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten, zodat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Sierra Leone kreeg honderden miljoenen euro's van de EU, maar weigert Bolle Jos uit te leveren.
16: Medewerkers van AI-bedrijven zeggen dat AI in staat is om de mensheid uit te roeien. Dat lezen we in Trouw. Maar hoe dan? We moeten in ieder geval wegblijven van alle invloeden uit science fiction, zegt een hoogleraar AI. Die is zwaar overtrokken. AI-systemen denken niet zelf na en hebben geen eigen autonomie. Ze moeten eerst een opdracht krijgen voordat ze ergens mee aan de slag gaan.
2: Maar, zegt hij, dat maakt AI niet minder gevaarlijk. Een andere hoogleraar AI beaamt dat en zegt, een zogenoemde AI-agent is ontzettend goed in het vinden van een lek. Zet er 10.000 in, dan vindt er altijd wel een gat in de beveiliging van een elektriciteitsnet. Online zwerft er ook gevaarlijke informatie rond, benadrukt hij.
16: Het seizoen is al halverwege, maar nog altijd is er geen enkele orkaan geweest op de Atlantische Oceaan, meldt NRC. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dat niet eerder gebeurd. In een normaal jaar bereikt het orkaanseizoen aan de oostkust van Amerika een piek in de tweede week van september, maar dit jaar is het opvallend rustig.
2: Ook zijn er dit jaar opvallend weinig tropische stormen. Het is een van de minder bekende gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Dat wordt veroorzaakt door de opwarming van de Stille Oceaan. Door die warmte ontstaat een harde wind boven de oceaan. Het gevolg is dat de tropische stormen uit elkaar vallen voordat ze een orkaan kunnen worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dat was Berry met Mademoiselle. De koning deed vanmiddag in de troonrede een duidelijke oproep. Democratie moet dienstbaar zijn aan ons allemaal, en dat betekent ook buigen voor de mening van de ander. Elkaar wat gunnen lost ook meer op dan alleen maar ophef. Wat gaan de coalitiepartijen doen om de samenwerking met de oppositie vlot te trekken? Vanmiddag sprak ik samen met collega Wilman Borgman de drie fractievoorzitters van de coalitie. Namens D66 Jan Paternotte, Ruben Brekelmans van de VVD en CDA-fractievoorzitter en partijleider Henri Bont.
1: Wij zaten ons af te vragen, is dit nou de eerste keer dat jullie met z'n drieën in zo'n setting zitten? Jullie komen elkaar natuurlijk de hele dag tegen, maar zitten jullie nu voor
2: met een microfoon voor de neus?
3: Ja, dat zou dus kunnen.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, Harry zit meestal met Dylan Jessicus en Rob Jetten in zo'n setting. Dus dat Ruben en ik er nu bij mogen zijn, dat is nieuw.
1: Nou, daar maken we iets heel moois van.
0: Ja. Ik haalde even wat citaten aan van de koning. Voelt u zich aangesproken door de koning?
3: Zeker. Volgens mij ging de troonrede voor een heel groot deel over samenwerking. En is dat een oproep aan... Nou, hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dus hij had het volgens mij over alle leden van de Staten-Generaal. Dus dat zijn ook wij, want we zitten ook in de Tweede Kamer. Wij moeten ook ons best doen voor die samenwerking.
0: Ja, en hoe geldt dat voor de andere twee?
4: Ja, ik kan daar helemaal niks tegen inbrengen. Het is een opdracht aan oppositie en coalitie. En ik denk dat het onze rol is om daar vooral dan allereerst naar onszelf te kijken. Dus als zo'n oproep gedaan wordt, dan moet je volgens mij altijd eerst naar jezelf kijken. En bedenken, hoe ga ik de komende weken weer een stapje beter doen. Ja, dus dat is mijn intentie.
0: Want hij begon ermee volgens mij. Hè? Viel het woord democratie en samenwerken pakken. En aan het eind ook nog weer ruim. En hij nam er ook echt tijd voor.
4: En dat is ook volgens mij de intro van de miljoenennota. In het voorwoord van de minister van Financiën staat daar ook: Nederland is gebouwd op eeuwenlang samenwerken. En op moeilijke momenten in Nederland waren we het beste als we gingen samenwerken. En volgens mij is dat wat we komende maanden en jaren weer moeten doen.
1: Ja, wij zaten ons dan toch een beetje af te vragen, hoe ziet dat buigen voor de mening van een ander er dan uit, meneer Brekelmans?
5: Ja, dat gaan we zien de komende tijd. Nee, in principe is het natuurlijk zo dat wat het kabinet nu neerlegt en ook de begroting in de miljoenennota, dat is de richting die het kabinet op wil. Maar er is ook wel degelijk rekening gehouden met wensen van oppositiepartijen. Want er zijn in augustus natuurlijk heel veel oppositiepartijen zijn gesproken. En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee is gehouden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
0: We hoorden Jesse Klaver van Pro toch heel duidelijk zeggen van, ja, er wordt nu tijd voordat je kiest. En dat gebeurde ook...
1: Joost Eerdmans, Joost Eerdmans, 21, die ook zei, kabinet, kies nou welke kant je op wil. Coalitie, kies nou welke kant je op wil. Wij moesten bij het voorbereiden denken aan het beeld van een T-splitsing. U wandelt met z'n drieën op de weg en er komt een T-splitsing aan. U weet één ding, als u doorloopt, dan valt u in de afgrond.
5: Ik moest meer denken aan een kruispunt.
1: Aan een kruispunt.
5: Dat je ook gewoon nog rechtdoor kunt gaan.
3: En Mirjam Bikker zei dat eigenlijk heel goed. Die zei volgens mij vorige week van, ja, als je naar links kijkt en dan weer naar rechts en dan naar links en dan weer naar rechts, ja, dan kom je niet verder. Dan kun je niet oversteken. En dan, ja, ze zei volgens mij ook letterlijk, iedereen heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit. Nou, dat vond ik eigenlijk een mooie oproep. Ja. En ik hoop dat ook anderen die alleen maar over links of rechts praten, daar ook naar luisteren.
0: Ja, maar goed, wij zitten nou even met het gevoel van de T-splitsing waar we niet vanaf komen. Als je dan doorgaat, raak je in ons gevoel op zijn minst in de afgrond of in de berm.
4: Maar doet dat niet een beetje onrecht aan het debat? Volgens mij moet je op een gegeven moment kiezen, maar dat moet je via de lijn van de inhoud doen. En onderhandelen doe je niet via camera's of microfoons. Dus dat begint pas als partijen aangeven dat ze bereid zijn aan tafel te komen. En dan vindt het gesprek plaats. En partijen, de inzet die zij plegen via de camera of via de microfoon is altijd 100%. Dat snap ik ook. Moeten ze ook vooral doen.
0: Ja. Maar juist die twee partijen, juist die twee partijen, die zeiden, ja, we zijn aan tafel geweest, maar we zijn er als het ware weer van weggeduwd.
4: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, het kabinet,
0: hoe ging het dan?
4: Nou, ik zat er zelf niet bij, maar wat ik ervan weet is, het kabinet heeft alle partijen gevraagd en ook gevraagd naar de wensen. Die zijn geïnventariseerd. En nee, daar heeft niet een diepgravende onderhandeling plaatsgevonden, maar daar was ook de tijd nog niet voor. Het kabinet heeft nu een eerste handreiking neergelegd, waarin er wel degelijk allerlei wensen van de oppositie in zitten, van links, rechts, midden. Je kunt het bijna nazoeken welke partij dat heeft ingebracht. Dus ik vind dat ook goed. Een minderheidscoalitie moet, ja, gewoon willen luisteren naar de oppositie. Ook partijen die misschien niet meekrijgt met een deal. Dan nog moet je, denk ik, kijken, kun je partijen breed ter wille zijn. En nu, komende weken, gaat die onderhandeling dan met partijen plaatsvinden. Maar ik vind het ook te zwart-wit om te zeggen dat je maar met een beperkt aantal partijen één deal kan sluiten. Want je kunt ook zeggen, er komt een begrotingsdeal, maar er komen nog losse afspraken met andere oppositiepartijen. Want een discussie over box 3 bijvoorbeeld, ja, die is ook nog niet beslecht, zeg maar. Dus ik vind het, wordt nu de taak voor het kabinet om gewoon de komende weken weer met iedereen in gesprek te raken. Dan ga je achter de schermen horen wat partijen bereid zijn te geven.
1: Maar het is natuurlijk niet zo, meneer Bontebal, meneer Brekelmans en meneer Paternotte, dat er helemaal niks gebeurd is de afgelopen weken. Er zijn duidelijk, ook door de oppositiepartijen, is er stelling betrokken, namelijk... Klaver zegt, prima als je met jaar 21 en de SGP verder wil, maar dan haken wij af. Eertmans zegt, prima als je met Pro verder wil, maar dan zonder ons. Dus kies, coalitie. Dat is de oproep die zij steeds maar doen. En wat is dan uw antwoord?
4: Ja, ik vind dus dat zij ons die keuze voorleggen. De keuze moet gaan via de lijn van de inhoud. En het een stelling betrekken is in de politiek niet zo moeilijk. Maar uit een stelling komen en vervolgens onderhandelen en zoveel mogelijk binnenhalen waarvan jij denkt dat dat goed voor Nederland is. Dat is volgens mij je taak als politicus. Dus kom aan tafel, praat over de inhoud. Dan gaan we zien hoe ver we komen. En volgens mij is dit... Deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. Er zijn op sociale zaken, op sociale zekerheid... zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
1: Maar het is nog niet genoeg.
3: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor... waarbij je maar één iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben. Want met Pro of met Jaar 21 alleen... heb je allebei geen meerderheid in de Eerste Kamer... en daar moet die begroting straks wel doorheen. Je hebt sowieso meer partijen nodig. Dus je kunt het niet zo simpel maken. En voor de zomer hadden we op een gegeven moment... die oorlog in Iran die begon. Energieprijzen onder druk. Nou, dan wilden we dat gaan oplossen. Daar wilden we dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we met Pro en Ja 21 en de ChristenUnie... en andere partijen afspraken kunnen maken... over een hogere reiskostenvergoeding. Over het isoleren van woningen. Ja, dat was een brede samenwerking. Dus
1: maar
3: als
1: er was
3: één
1: klein verschil.
3: Kon,
1: één klein verschil.

0: Nou, met partijen die bereid zijn om zich constructief op te stellen en uiteindelijk de begrotingen en het belastingplan aan de meerderheid helpen.
1: Dat zijn jaar 21, dat zijn de SGP, de BBB, Pro, Volt. Ik vergeet er vast eentje, Marco Zouwer. En de ChristenUnie, 50PLUS. Die willen allemaal meehelpen, maar die zeggen wel, ja, wij gaan dat niet zomaar doen, wij hebben onze eisen. Dus aan welke eisen wilt u dan tegemoetkomen om ervoor te zorgen dat u die brug overgaat en dat kruispunt maar oversteekt?
0: Nou ja, dat gaan we de komende weken gaan we dat zien. Het is niet dat ik daar nu zo één heel simpel antwoord op heb. Maar kijk, ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding. Dus ik hoop dat, ik snap heel goed, het is nu net is de miljoenennota gepresenteerd. We gaan nu de APB tegemoet. Partijen zullen natuurlijk ook aangeven, oppositiepartijen, waar ze staan. Maar ik verwacht ook op basis van de houding in de afgelopen maanden dat uiteindelijk ook veel partijen ook wel zien, we moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ook om dit land vooruit te helpen. En dat het dan ook richting de begrotingen mogelijk moet zijn om tot meerderheden te komen.
2: Meneer Bontebal, we zijn een halfjaartje onderweg, hè, met de minderheidscoalitie.
3: Hoe vindt u zelf dat het gaat? Was dat die vraag?
2: Ik heb nog geen vraag gesteld, maar als nee. U zelf stelt, moet u hem ook maar gaan beantwoorden.
3: Ja, ik geloof nog steeds dat de minderheidscoalitie kan werken. En dat gaat werken als alle hoofdrolspelers willen dat het werkt. Ja. En
2: maar daar hoor ik toch uit dat het tegenvalt hoe het tot nu toe gaat.
3: Nou, ik ga daar niet omheen draaien. Het gaat nog niet vlekkeloos, nee.
2: En dus, waar komt dat nou door?
3: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal. Maar wat ik steeds gezegd heb, is dat ik echt geloof dat de minderheidscoalitie kan ook iets van de andere cultuur teweeg brengen, maar cultuurverandering is heel lastig.
2: Ja, dat is
3: nog niet, maar dat is iets moeilijk is te veranderen, is het cultuur. Ja, maar in een bedrijf, dan ben je dat duurt soms jaren.
2: Ja, maar die tijd wordt er niet gegund waarschijnlijk jaren.
3: Ik heb pas ook gezegd, het gaat over 6, 7, 8 hoofdrolspelers. Als die met elkaar zeggen, wij willen gewoon Nederland verder helpen en we hebben geen zin in verkiezingen en we willen constructief zijn, dan kan dat. Dus laten we de opgave ook niet zo ingewikkeld maken. Als de wil er bij een aantal mensen is, dan komt het goed.
1: De vraag is wel, je kunt natuurlijk zeggen, oppositiepartijen hebben een verantwoordelijkheid, want die moeten ook mee, die moeten luisteren naar de koning en die moeten ook het hoofd buigen voor de mening van de ander. Maar de vraag is ook, wat vraagt dit van een coalitiepartij? Wat vraagt het van de grootste coalitiepartij? Meneer Paternotte, dat is uw partij, D66. Wat vraagt het van de houding van een coalitiepartij om dit vlot te trekken?
4: Nou, ik denk wat we de afgelopen week hebben gezien. We hebben met z'n drieën 66 zetels. Het maakt niet zo uit hoe de verhouding in de coalitie zit. We hebben met z'n drieën de opdracht om bruggen te slaan. Ja, en je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd. En hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
1: En dat zij dan zeggen van, ja, dat heb je wel gedaan, maar dat is nog niet genoeg, want wij willen gewoon echt die hervorming helemaal van tafel. En Jan Struijs met zijn gordelroosvaccinatie, die zei, ja, de leeftijdsbeperkingen, dat vind ik nog niet acceptabel.
4: Nou, ik hoorde hem daar gisteravond behoorlijk positief over op tv. En kijk, als ze nou nu al eens helemaal tevreden zouden zijn en zouden zeggen, we hebben alleen maar vlaggen, complimenten, slingers en confetti. Ja, dat zou ook saai zijn voor uw werk. Dan is er ook te weinig spanning rondom zo'n algemene beschouwing. Hè. Tuurlijk is die er. Alleen we hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
1: Meneer Brekelmans, u had het net over partijen die constructief zijn, partijen die wat minder constructief zijn omdat ze wat hoge eisen stellen aan de onderhandelingen. Kan het zonder pro?
0: In principe wel, ja.
1: U heeft eerder gezegd, met jaar 21 en de SGP in de Eerste Kamer haal je die meerderheid nog niet. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen ook in maart volgend jaar. Maar hoe ziet u dat dan voor zich?
0: Het hangt er ook daar weer vanaf hoe partijen zich opstellen. En ik snap best als je zo de partijen afloopt dat de ene begroting lastiger ligt dan de ander. Maar er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
1: Klaver heeft gezegd, op deze manier ga ik de begroting sociale zaken niet steunen.
0: Dat kan. Ze hebben ook asielmaatregelen niet gesteund die wel een meerderheid hebben gehaald. Dus dat, weet je, er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
2: Meneer Paternotte, mag je in deze situatie waarin iedereen nog een beetje zoekend is, misschien iets meer sturing verwachten van een premier?
4: Nou, volgens mij heeft de premier een heel duidelijke sturing gegeven aan een begroting die flink vertimmerd.

0: is met allemaal wensen van de oppositie. En dat is wat je als leider van een minderheidskabinet ook te doen staat natuurlijk.
1: Wat denkt u dat Rutte in deze fase gedaan had?
0: Waarschijnlijk enorm breed lachen en Donald Trump bellen en daar een goed gesprek mee voeren. Nee, ik weet niet precies waar u op doelt, maar...
1: Het is wel een andere manier van politiek voeren. Die had misschien met zijn vuist op tafel geslagen en zeggen... en nu gaan we echt stappen maken.
0: Misschien is dat ook wel gebeurd. Daar zijn we niet altijd bij, maar ik denk ook dat het goed is... als een premier ook heel verbindend is en ook oog heeft voor de belangen... van en de coalitiepartij en de oppositiepartij en vooral van Nederland. Want het ging in die troonrede vandaag over grote doorbraken... Dat is de opdracht die we met elkaar hebben. De politiek heeft in Nederland al zo lang gepraat over migratie... zonder echte maatregelen te nemen. Gepraat over die woningbouw... terwijl je ondertussen steeds minder betaalbare huizen had. Dat willen we omdraaien. Dat zijn we nu aan het omdraaien. We zien dat ook bijvoorbeeld de instroom van asielzoekers... een stukje aan het dalen is. We zien dat volgend jaar veel meer huizen gebouwd worden. Zodra mensen dat merken... kunnen we ook dat vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen.
2: Ik heb begrepen dat dat een van de redenen is... waarom het uiteindelijk half augustus gelukt is met de begrotingsbespreking. Omdat u, meneer Bontebal, en u, meneer Brekelmans... heb ik voor u volgens mij allebei horen zeggen... dit kabinet laten vallen was geen optie. Dan zou het hele land vol hebben gestaan met mensen die zeggen... jongens, zijn jullie nu helemaal... akelige woorden volgen, ga eens aan het werk en doe eens iets. Klopt dat? Is dat inderdaad een van de overwegingen geweest van meneer Brekelmans? Ik heb het volgens mij letterlijk horen zeggen... bij de start van het parlementaire jaar in het perscentrum Nieuwspoort. Een van de lezingen die u hebt gegeven. Ja. Nee, het was geen optie.
3: Ja, dat klopt. Kijk, ik zit nu, en volgens mij Henry ook ongeveer 5,5 jaar in de politiek. Of dit is nu mijn zesde Prinsjesdag. En in die tijd hebben we al 3 keer verkiezingen gehad. En dan, als we nu weer verkiezingen zouden hebben... dan is de kans dat je weer met net een andere zetelverdeling... maar weer met vergelijkbare partijen aan tafel zit, die is hartstikke groot. En je loopt dan weer vertraging op... en de onderliggende problemen worden niet opgelost. Dus ondanks dat het politiek speelveld heel ingewikkeld is... vanwege de versnippering in beide kamers... Zijn het wel 3 partijen die alle 3 hebben gezegd... we willen... een aantal dingen die we al jaren met ons meeslepen... die we er nou eindelijk eens aanpakken. En ook gezamenlijk dat doen, ook al is dat inderdaad... in de minderheidscoalitie ingewikkeld.
1: Ja, dus met elkaar stoppen, wilt u de kosten van alles voorkomen? Dat is het slechtste scenario.
4: Nooit de kosten van alles. Ik denk dat als je deze vraag zou stellen aan deze 3 partijen... is dat ze nooit alle 3 tegelijkertijd zullen zeggen... ten koste van alles nooit. Maar er was bij de onderhandeling, waar het natuurlijk wel degelijk af en toe spannend was... was er bij alle 3 de zeer ferme overtuiging... dat wij het niet konden maken om dit kabinet tegen de muur aan te rijden. En dat wilden we ook niet. Daarom duurde het lang en zijn we altijd blijven praten. Maar er was wel heel duidelijk de overtuiging... het is aan ons om in ieder geval het politieke midden overeind te houden... en ervoor te zorgen dat we gewoon gaan leveren. Want we hebben er allemaal belang bij dat gebeurt.
2: Want meneer Paternotte zegt dat ook iets over de bestuurbaarheid van het land. Dat dit een soort van de laatste kans is voor het politieke midden... om te laten zien dat het politieke midden het wel degelijk kan.
0: Nou, dat werd ook al over het kabinet Rutte 4 gezegd. Dus kijk, ik ben nooit zo heel erg van dat soort grote statements. Ik denk gewoon, wat is de klus die we met elkaar te klaren hebben? En het is klip en klaar dat na 2 kabinetten die zijn gevallen... Een paar jaar waarin de politiek vooral in rondjes draaide... en je elke week weer nieuwe ophef en geruzie had... Dat wij met elkaar zeiden van, nou, dat gaan we anders doen. We gaan echt die doorbraken leveren. We gaan heel erg sturen op resultaten. En natuurlijk, dat kost af en toe even tijd. En het zal echt niet altijd makkelijk zijn. En we zijn 3 verschillende partijen. En we hebben er nog 14 andere in die Tweede Kamer. Maar we gaan geen ochtend opstaan met het idee dat het niet zou kunnen... Want het kan wel. En dat hebben we ook al laten zien met de woningbouw, met migratie, met een energiepakket. En ik weet zeker dat het dit najaar ook gaat lukken.
2: Dan is toch de vraag, de komende dagen wordt natuurlijk in de Tweede Kamer de liefdesbrief van de oppositie behandeld en besproken. En wordt er gekeken of die liefdesbrief een beetje aankomt eigenlijk en of ze daar open voor staan. Maar hoe zit het met de liefde tussen jullie 3, meneer Brekelmans?
4: Ja, meneer Brekelmans.
3: Ja, nu wordt het wel heel intiem ineens.
0: Ja. Ja. Die vraag aan Rummer Brekelmans.
3: Ja. Ja, ja, nou, ik zit
1: andere 2 vragen wordt ook nog.
3: Okay. Ik zit niet van niks in het midden natuurlijk om deze heren weer bij elkaar te brengen. Nee, volgens mij is de onderlinge samenwerking tussen deze 3 is echt prima.
1: Maar het woord liefde neemt u niet in de mond, valt mij op.
3: Nee, die bewaar ik voor mijn partner en mijn kinderen.
1: Wat is er, meneer Paternotte? Dat is toch toch vragen?
0: Ja, ik vind liefde ook best een hoge lat.
1: Dat vind ik een goede opmerking.
0: Ik zit hier met veel vrolijkheid met deze 2 heren. En liefde. Kijk, Henry Bontebal heeft wel eens piano voor me gespeeld. Maar ook dan ben ik ook nog niet meteen in Katzwijn.
1: Dan bent u niet meer de enige voor wie die speelt, hè, inmiddels. Denk ik.
0: Nou, nee, dat is zeker waar. Ja. Wat dat betreft is hij... dan kan hij beter zelf omschrijven.
2: Laat ik toch de pret nog even een beetje bederven... door te vragen naar de komende dagen. Want... Dat worden belangrijke dagen, de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal, donderdagavond bij de stemmingen, dat we dan weten wat er nou precies overblijft van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
4: Wat ik hoop, misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken, wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek om met zichzelf bezig te zijn. Dat is de scheidslijn en ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
2: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen, is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
3: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd, verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende 2 dagen partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan. Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt, dat je wel ziet welke partijen zich constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig, welke maatregelen zijn er nodig, dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je ook vooral in de bewoordingen, de toon, de houding zult zien hoe constructief partijen zich opstellen. Voor de mensen die de politiek niet helemaal van minuut tot minuut volgen, donderdag is er niet een eindstemming over de begroting. De echte stemmingen die zijn pas later in
2: half november in de eerste.
3: Dus het is nu vooral ook voor partijen om aan te geven hoe staan we er, hoe kijken we ernaar, hoe positioneren we ons. En hopelijk is dan de afdronk niet, het is in Den Haag 1 grote chaos, maar er is voldoende basis om verder te werken.
2: Meneer Paternotte, u bent de leider van de grootste coalitiepartij. U krijgt als eerste het woord van de coalitiepartijen. Hoe lastig gaat u het krijgen?
0: Een
2: schaal van 0 tot 10?
0: Nou, ik ben vooral heel benieuwd. Maar ja, lastig. Ik denk dat het ook voor mij een mooie kans is om te vertellen ook waar mijn partij voor staat. Hoe wij ook kijken naar het voorstel van het kabinet. En dat zal inderdaad af en toe onderbroken worden met een vraag hier en daar. Stel ik me zomaar voor. Ja. Sophie Hermans heeft als fractieleider van de grootste partij er wel eens bijna 4 uur non-stop gestaan.
2: Zeker.
0: Ik denk niet dat ik dat record ga verbreken.
4: Je kan vrij langdradig zijn af en toe. Dus ik denk dat je wel richting die 4 uur gaat komen.
0: Kijk, je ziet hier hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja. Dit gaat helemaal lukken.
1: Ja. Het is, we hebben overigens, wij kwamen natuurlijk met de beeldspraak van de T-splitsing. Je moet uiteindelijk naar links of naar rechts. Maar ik heb steeds meer het gevoel, na alleen dit gesprek, dat jullie met z'n 3 op een soort rotonde zitten. Dankjewel voor jullie komst.
4: Graag gedaan.

0: opvallend ingetogen Bouwe Bob. En hij zong Note to Self.
1: Patrick Nederkoorn.
0: En dit is nou echt een uitgelezen dag om Patrick Nederkoorn met een column hier aan tafel te hebben.
2: Dankjewel, Wilfried. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Prinsjesdag dit jaar zou plaatsvinden op het volledig gerenoveerde Binnenhof, maar die planning is net niet gehaald. Het wordt nu waarschijnlijk 2031, tenminste.
3: Het is alleen te hopen dat we niet weer een of andere poort ergens onder de grond vinden.
2: Ja, want er worden inderdaad de hele tijd archeologische pareltjes ontdekt, zoals de allereerste Nederlandse padelbaan uit 1500. Die is serieus gevonden. Het schijnt dat Philips de Schone en Willem van Oranje daar nog een balletje hebben geslagen. En omdat het publiek dan altijd onder een leien afdakje toekeek, wordt gezegd dat daar het gezegde het gaat van een leien dakje vandaan komt. Nou ja, dat vind ik op zichzelf al goud waard. He, dat op de plek waar een bouwproject 5 jaar vertraagd is en 2 miljard euro meer kost, dat uitgerekend daar de uitdrukking het gaat van een leien dakje is ontstaan, dat doet wat mij betreft al die overschrijdingen al teniet. Waar ik alleen wel van schrok was dit.
4: Ik heb begrepen dat zowel, nou ja, eigenlijk alle bewoners, alle instanties gegroeid zijn. Dus we kunnen ook niet meer terug in het formaat van 2015. Dat past niet meer.
2: Wacht even, dus als het Binnenhof straks weer open gaat, dan is het te klein. En niet alleen omdat er op de rechterflank zo ongeveer elk kwartaal een nieuwe politieke partij wordt opgericht. Ik bedoel, als die trend zich doorzet, hebben we in 2031 waarschijnlijk 41 radicaal rechtse partijen. Maar goed, de Haagse wethouder Richard de Mos, die weet vast nog wel een zalencentrumpje waar we die onder kunnen brengen. Nee, het gaat erom dat er besloten is, zoals het Binnenhof in 2015 was, zo moet het straks weer zijn. Met andere woorden, er is niet nagedacht over de vraag of we misschien met de tijd de democratie ook moeten verbouwen. Terwijl de koning vandaag nog in de troonrede zei dat democratie onderhoud nodig heeft. En
5: democratie is geen platte rekensom.
2: Precies. Je moet je toch afvragen hoe we om moeten gaan met versplintering, met digitalisering, met partijen die profileren belangrijker vinden dan samenwerken, en met kiezers zonder vertrouwen, begrip of geduld. En ook wat dat betekent voor het gebouw waarin onze democratie huist. Maar als dat allemaal niet is overwogen, is het dan geen beter idee om dat Binnenhof gewoon vanaf morgen weer open te gooien? Als een soort Sagrada Familia die nooit afkomt, waar we juist tussen de stijgers en lekkages door politiek bedrijven. En zodat politici de hele tijd denken, zo, er moet nog een hoop gebeuren. Zullen we anders samen een oplossing bedenken? Hup, de schouders eronder. En waar ontevreden kiezers zien hoe complex de politiek eigenlijk is. Dat zie ik voor me. Het Binnenhof als een iconische plek waar je je meteen realiseert dat democratie nooit van een leien dakje gaat.

0: Je moet het maar durven, een nummer wat bekend is geworden door de Beatles. Norwegian Wood, gezongen door Heather Nova. Sukarno was de eerste president van Indonesië. Een held voor de een, misschien ook wel een schurk volgens de ander. Wie was hij nou echt? Was het nou een vrijheidsstrijder of een humanist? Of misschien toch een dictator? Het antwoord op die vraag wordt onderzocht in de nieuwe voorstelling Sukarno van het Nationale Theater. Bo Tarnskene en Esther Scheldwacht spelen de oude en de jonge Sukarno op toneel. En zijn allebei hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bo, met jou te beginnen. Wie was Sukarno? Misschien wel een hele lastige vraag, of niet?
1: Ja, hij was heel veel. En heel veel verschillende dingen. En hij was alles tegelijk. Inderdaad, wat je net zei. Een vrijheidsstrijder, een held van het anticolonialisme. Een dictator, een humanist. Een womanizer, een feminist. Hij was van alles.
0: Ja, maar nou geef je hem allerlei stempels. En dat is bijna niet te combineren in één mens. Misschien heb je zelf wel een voorkeur in één van de 10 dingen die je net genoemd hebt.
1: Nee, het interessante is juist dat we het steeds moeilijker vinden om te accepteren dat iemand totaal verschillende dingen tegelijk kan zijn. Of dat iets of een geschiedenis tegenstrijdigheden kan bevatten. Maar die man die laat het zien dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, en Esther, voeg jij bij het woord van Bo zeggen, ja, ik kan ook geen keuze maken. Hij is het allemaal?
2: Nou, gelukkig spelen wij allebei een versie van Sukarno. Dus Bo doet de jonge, neemt de jonge voor zijn rekening van 28 jaar. En ik de oude, die vlak voordat hij gaat vallen, voordat hij weg moet, zeg maar, uit zijn paleis uit moet. Suharto staat al op de deur te kloppen.
0: Ja, zijn opvolger, zou ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, zijn opvolger. Ja,
0: is dat halfwege jaren 60?
2: 67. Ja. Nee, in theorie, je kan niet alles tegelijk spelen, maar het is wel verrukkelijk dat iemand zo veelzijdig is. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat het een heel levendig persoon is die eigenlijk veel harder ging dan dat hij kon, bij wijze van spreken. Dat vind ik leuk om te spelen. En ook altijd een soort, altijd op zoek is naar waar is het leven? Of waar is de... hij zegt ook, ik verveel me snel. Ik ben snel afgeleid. En dat zijn goede ingrediënten voor een acteur om te voeden.
0: Ja, maar goed, als iemand 3 lagen heeft en je moet die alle 3 spelen, is al heel wat. Maar jij noemde het net een stuk of 10.
1: Ja, nee, zeker. Maar het is ook niet zozeer dat wij heel erg een oordeel laten zien. We spelen de mens in al zijn verschillende tegenstrijdige facetten. En volgens mij geven wij het publiek heel veel ruimte om zelf een eindoordeel te vormen. En we doen het wel met heel veel empathie, maar we kijken niet weg voor zijn zwaktes, zijn kwade kanten. Maar ook zeker niet voor zijn heldendaden. En de enorme invloed die hij had op Indonesië en dus ook op Nederland. En het is toch wel bizar hoe weinig mensen dat nog weten, hoe invloedrijk die man was. Misschien wel de meest invloedrijke Nederlands onderdaan van de vorige eeuw. Want hij was gewoon, dat vergeet mensen, maar hij was een Nederlands onderdaan tot 1945.
0: Ja, ergens in een soort reclameachtig filmpje jullie maken wordt er zelfs even gezegd, hij was groter dan Fortuyn en Cruijff. Ik weet niet wie van jullie dat zei, maar dat hoorde ik.
1: Nou ja, als je objectief kijkt naar wat hij heeft veroorzaakt, absoluut.
0: Ja. Zullen we even naar zijn stem luisteren? We hebben een fragmentje van hem. Dat...
3: Wij, Vrij Indonesië, wij willen vriend zijn van alle naties. En het verheugt mij zo heel erg dat nou Nederland, of tussen Nederland en Indonesië, geen conflictpunt meer bestaat.
0: Esther, jij zit te lachen. Jij laat je deze stem wel smaken.
2: Ja, hij lijkt heel erg op mijn vader. Dus ja, dat is gewoon zo.
0: Ja,
2: ja die natuurlijk ook. Ja, mijn vader is een Indo. Dus ik herken heel erg het timbre. Of ik, dat.
0: Ja, en jouw moeder, die leeft... Ik weet niet of je vader nog leeft.
2: Nee, mijn vader is vorig jaar overleden.
0: Je moeder leeft nog, die is 90.
2: Die is 90, ja.
0: En die is Indisch?
2: Ja, allebei.
0: Ja. En bespreek je met haar wat je gaat doen in deze voorstelling? Heb je er veel aan?
2: Heb ik er veel aan? Ik vertel het zeker. Ze is ook komen kijken naar een preview die we hadden op het Jalan Jalan Festival in Den Haag. Dat vond ze, daar klapte ze een beetje van dicht. Wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. Maar ze komt wel. En dan komt ze later er ook wel weer op terug. En wat ik heel erg merk is dat zij worstelt met dat ze in haar jeugd zat ze in dat. Zij is gewoon opgegroeid in het koloniale systeem. Maar heeft dat zelf als zodanig niet. Zij heeft dat zelf niet als iets fouts ervaren. Zij heeft een mooie jeugd gehad.
0: Ja.
2: Dus dat is ingewikkeld voor haar.
0: Ja, maar het geldt natuurlijk voor veel zeker. Mensen die daar gewoond hebben en uiteindelijk in Nederland zijn komen te wonen. Die hebben allemaal.
2: Ja.
0: Ja, het is misschien wat cliché, maar toch een soort weemoedig idee bij hoe het daar was.
2: Nou ja, ze was ook puber toen ze naar Nederland kwam. Maar ze begrijpt inmiddels donders goed. Dus ze kan dan ineens tegen mij zeggen: ja, maar ook logisch, hè? Want ja. Eigenlijk was hun land afgepakt. En dat komt er dan zo ineens tussen de soep en de patatten. Komt dat er zo doorheen.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik wel ontroerend. Dat zo is, ja.
0: Ja. Bo, jij hebt deze voorstelling geschreven. Heb jij ook je eigen persoonlijke fascinatie gebruikt met het schrijven van deze voorstelling? En wat is dat dan?
1: Ja, tuurlijk. Het is Als je aan zoiets begint, je weet nog niet zo goed waarom je iets wil maken als je ermee begint. Maar door me in hem te verdiepen zag ik hoe fascinerend en veelzijdig en belangrijk die man is geweest. En hoe ontzettend grappig ook eigenlijk. En stout. En hoe heftig die hele geschiedenis was. En hoeveel verdriet die geschiedenis ook nog steeds veroorzaakt bij mensen. Als je de naam Sukarno noemt, ja, het is nog steeds voor de ene is het een held, voor de ander roept het heel veel emoties op van gedwongen afscheid van die plek.
0: En hoe is dat bij jou in de familie dan?
1: Nou, toevallig, mijn familie anders dan in de familie van Esther. Mijn opa is Sumatra geboren, Indisch. En die heeft met Sukarno samen gestudeerd. En die waren zelfs bevriend in Bandung. Waren allebei civiel ingenieur-architect. En Sukarno heeft ook tegen hem gezegd: hey, je hoeft niet weg, hè? Ook al ben je Nederlands staatsburger officieel. Je hoeft niet weg, je kunt ook hier blijven. Me helpen mijn land op te bouwen. Dus dat vond ik ook mooi aan Sukarno. Hij was een groot vijander van het Nederlands kolonialisme en het imperialisme. Maar hij heeft altijd geweigerd om de Nederlander te haten. Om de mensen te haten. Daar is hij altijd tegen geweest. En daarin vind ik hem een humanist en daarin ontroert hij mij ook. Maar ja, nogmaals, het is al benoemd, maar op het eind van zijn leven is hij toch een beetje van het padje geraakt. Werd het een soort King Lear die doordraaide van de macht en toch veranderde in datgene wat hij als jonge man wilde bestrijden. Ja.
0: En wat is zijn status in Nederland eigenlijk?
1: Nu?
0: Ja, nu?
1: Nou, dat hangt echt af van wie je het vraagt. Als je het vraagt aan iemand van bijeen, dan is het een antikoloniale held. Als je het vraagt aan iemand, een telegraaflezer, dan is het een dictator. En het is allebei
0: lekker,
1: waar.
0: Lekker absoluut.
1: Maar het is allebei waar. Hij is het allemaal. Hij is, en dat maakt het ook interessant voor theater, om dat allemaal tegelijkertijd te laten zien.
2: Ja. Maar ook veel schaamte bij mensen, omdat ze te weinig van hem weten. Dat ze denken, ja, oh ja, wie was dat ook alweer? En daar geven wij dan een fijn antwoord op.
0: Dan moet ik naar die voorstelling. Ik steek mijn vinger op. Want ja, ik heb er ook niet meer in verdiept, denk ik, na mijn lagere middelbare school of zo. En mij staat altijd dat, ja, het is heel onbelangrijk misschien, maar ik zag het in de voorstelling bij je repetitie ook in beeld, van met dat magnifieke hoedje.
1: Ja, ja.
0: Wat hem altijd heel erg markant maakte op postzegels en op foto's.
1: Ja,
0: zegt dat iets, dat hoedje, of is het gewoon een hoedje?
1: Ja, dat is ook een dubbel verhaal. Hij zet het op een gegeven moment op, want het was de pet van de gewone man. Het gewone volk. En daar wilde hij zich mee verbinden en laten zien dat hij ook zo was. Dus ging hij dat dragen. Maar de mensen om hem heen die zeiden: nee, hij is gewoon kaal aan het worden. Daarom draagt hij dat petje. Maar het was ook deel van zijn streven om, heel belangrijk, in deze tijd ook heel erg, zijn volk zelfrespect te geven. De Indonesiër gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. En daar gaat de voorstelling ook over hoe belangrijk dat is voor een democratie. Dat mm-hmm. een volk zelfrespect ja. heeft. En hoe gevaarlijk het is als dat zelfrespect er niet is. Achter welke enge mensen je dan gaat aanlopen. En hoe eng het is als je te veel zelfrespect hebt.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Hij was ook een theatrale figuur, hè, om te zien. Maar was die... Hoe zit dat, Esther?
2: Hoe zit dat? Nou, ja, ik zou zeggen levendig, heel charismatisch. Hij speelde al heel... In zijn studententijd speelde die... Hij schreef toneelstukken, hij speelde toneel. Hij hield er heel erg
0: van. Nederlandse
2: hield
0: literatuur.
2: Heel erg van de Nederlandse literatuur.
0: Eline Vera las ik.
2: Ja, speelde zelf vrouwenrollen, het liefst.
0: Wauw, dat is wel weer bijzonder.
2: Zeker. En op een gegeven moment ging hij, nam hij van zijn eigenlijk leermeester nam hij het over. Die werd ziek en hij sprak een menigte toe en ontdekte toen zijn enorme talent voor spreken en hoe die mensen aan zich kon binden. En ja, het was een heel charismatisch persoon. Dus zeker niet de ene. Hij had Hatta en Chagrin naast zich. Die enorm belangrijk zijn geweest. En ook heel sturend in die hele soevereiniteitsoverdracht en verklaring. Maar hij was het gezicht. Hij was de man.
0: Ja. Je speelde de oude en de jonge. Wisten jullie af op toneel? Of is er één voortdurend de jonge en de andere de...
1: Ja, ik speel eigenlijk de jongen van 1929 tot 1945. Mm-hmm. Dus tot eigenlijk tot en met de onafhankelijkheidsverklaring, de Bercyab en het begin van de koloniale oorlog.
0: Ja.
1: En dan maak ik een sprong in de tijd eigenlijk.
0: En dan doet Esther de
1: laatste uren van zijn presidentschap.
0: En praten oud en jong met elkaar?
2: Er zit een moment van
0: treffen
2: in. Er zit een moment van dat we even samenkomen. En sowieso, we hebben wel contact. Want mm-hmm. Bo is wel aanwezig als mijn deel begint, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nou, de voorstelling Sukarno gaat in ieder geval een soort van in première toch al? Aanstaande vrijdag is dat première?
2: Try-out,
0: oké. Okay. Ja. Vanaf 22 september het hele land door, gespeeld door het Nationale Toneel. Goed dat jullie er waren, Bo Taenskeen en Esther Scheldwag. Heel veel plezier.
2: Dank je.
0: Dan was dit met het oog op morgen. Volgens mij zit morgen hier Pieter van der Wielen en dan wens ik nog een hele mooie nacht toe.
4: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zonder wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van Gelderland.

Verdikt. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit.